0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de kust van Panama zijn twee aardbevingen geweest. De eerste had een kracht van 7,7, de tweede 6,6. Verspreid over het land zijn mensen geëvacueerd. Dicht bij het epicentrum zijn meerdere gebouwen ingestort. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. Na de schok werden tsunami-waarschuwingen afgegeven voor Panama en andere landen in Midden- en Zuid-Amerika. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. Jessel Gus zegt dat het binnen de VVD normaal is om te debatteren en

0: daarna weer door te gaan. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. In Gent in Vlaanderen zijn 3 mannen aangehouden vanwege de schietpartij in Overasselt begin vorige maand. De verdachten zijn allemaal in de 20 en worden verdacht van moord, doodslag, vuurwapenbezit en lidmaatschap van een criminele organisatie. Bij het geweld werd de beveiliger van drugscrimineel Jan G. doodgeschoten. De mannen die dit deden waren geronseld via sociale media. Het weer, vannacht buien en een graad of 10. Komende dag buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan druk van pro-leider Klaver. Ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. China gaat de export van hybride en plug-in hybride auto's naar de EU halveren. Dat is een van de uitkomsten van een voorlopig akkoord tussen de EU en China. De import van plug-in hybrides uit China nam het afgelopen jaar sterk toe, terwijl de prijzen daalden. Europese fabrikanten noemden dat oneerlijke concurrentie. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. Een spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van zijn overwinning ontstond scepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer, vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met ook onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt een plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zich in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. De co-piloot van het gekaapte Fly Dubai-vliegtuig wilde een aanslag plegen zoals op 9-11. Dat maakt justitie in de Verenigde Arabische Emiraten bekend. De man had de route bestudeerd op 2 eerdere vluchten naar Israël en wilde het toestel laten neerstorten op het internationale vliegveld van Tel Aviv. Ruim een week geleden probeerde de Omaanse co-piloot het vliegtuig met 174 passagiers in zijn macht te krijgen. Dat mislukte door ingrijpen van de gezagvoerder en van passagiers. Bij protesten in Brussel tegen het regeringsbeleid zijn gisteren zeker 110 mensen opgepakt. Volgens Belgische media werd het proces gekaapt door railschoppers. Er werden branden.

0: de barricades opgeworpen en de politie gebruikte traangas en het waterkanon. Een aantal mensen raakten gewond. De winnaar van een prestigieuze wedstrijd voor beelden die met behulp van een microscoop zijn gemaakt is gedisqualificeerd. De spectaculaire winnende korte video bleek te zijn gemaakt met AI. Op de video van een Chinese onderzoeker waren bewegende trilhaartjes in de luchtwegen van een kind te zien. Maar direct na de bekendmaking van de overwinning ontstond skepsis over het filmpje in de wetenschappelijke wereld. Nikon, die de wedstrijd organiseerde, startte een onderzoek en concludeerde dat het filmpje niet aan de eisen voldeed. Het weer. Vannacht buien bij een graad of 10. Overdag meer buien met onweer en hagel. In het noorden aan de kust kans op windstoten. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

0: TV4 Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen aan diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. VVD-leider Jessel Gus wil bij de volgende verkiezingen weer lijsttrekker van haar partij worden. Dat zegt ze tegen de NOS. Jessel Gus volgde in augustus 2023 Mark Rutte op als partijleider. De afgelopen tijd groeit binnen de VVD-achterban de kritiek op Jessel Gus en de partijtop. Critici vinden onder meer dat de VVD te snel heeft toegegeven aan de druk van pro-leider Klaver. En ook zijn er zorgen over veranderingen rondom de vermogensbelasting. De Braziliaanse politie heeft een man gedood die 13 kinderen gijzelde in een school. De kinderen waren tussen de 4 en 5 jaar oud, meldt de plaatselijke krant. Volgens de politie dreigde de man benzine over zichzelf en de gegijzelde kinderen te gieten en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Cueropalca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde. Geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer, er trekken vandaag buien over het land, de meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens de buien is er kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
8: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hem zelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Door de harde wind zijn gisteravond bomen omgewaaid. Dat gebeurde onder meer in Breukelen. Daar moest de brandweer een boom van 10 meter in stukken zagen, omdat die op de weg was gevallen. Ook in Soest kwam een boom op de weg terecht, meldt RTV Utrecht. En ook op andere plekken in die provincie waaiden bomen om. Maar volgens de veiligheidsregio kon de brandweer het

0: prima aan. Een opvallende nieuwe burgemeester in een klein bergdorp in Peru. De inwoners van het dorp Caropauca kozen voor een kandidaat met de naam Hitler Mussolini Simeon Flores. Daarbij versloeg deze Hitler een kandidaat met een andere opvallende naam, Lenin Vladimir Rodriguez Valverde, geïnspireerd op de grondlegger van de Sovjet-Unie, Vladimir Lenin. Opvallende voornamen komen in Peru vaker voor, ook namen met een negatieve historische associatie. Het weer. We trekken vandaag buien over het land. De meeste en zwaarste over het noorden. Tijdens buien is kans op veel regen, onweer en hagel. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
3: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
9: De mid-season sale bij Kicks is gestart. Shop nu met kortingen tot 30% op de nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl.
10: Dit is RTV 4.
11: Met nu de herhaling van Streek van gisteravond.
10: RTV 4.
12: Hartelijk welkom en fijn dat je weer naar ons luistert.
13: Ja, en vanavond wordt Van Streek gepresenteerd door Rob en Astrid.
12: Wat was er voor nieuws deze week in onze regio?
13: Het was de week waarin bekend werd dat de gemeente Ommen door de buurt dringend wordt gevraagd om duidelijkheid te geven over het bouwen van huizen op de plek van de oude Julianaschool.
12: Ook vernamen we dat de historische kring Dalsen en de historische vereniging Nijlussen van Vroeger, een boekje over QR-tegels van het DNA van Dals hebben uitgebracht.
13: Ja, en ook zijn we geïnformeerd dat er sinds maart 2026 in het Vechtdal meerdere keren een wolvin is vastgelegd met wildcamera's.
12: Dus wie weet. Maar ja, meer daarover trouwens in onze overzichten straks.
13: En wie hebben we in de kijker vanavond?
12: Nou, met Martina den Otter Veerman van Samen Veerkrachtig praten we over mensen met een arbeidsbeperking. Voor wie op dinsdag, aanstaande dinsdag dus 15 oktober, in Ommen een koffietafel wordt georganiseerd om ervaringen te delen, vragen te stellen en in gesprek te gaan.
13: Ja, als het op dinsdag is, dan is het 13 oktober. En als het op donderdag is, is het 15 oktober.
12: Dan moet het dan donderdag maar zijn, denk ik.
13: Ja. We spreken ook nog met Michiel Brus van Saamwelzijn over het initiatief om in samenwerking met inwoners in Arjen, de Strangen en de Zeeheldenbuurt een kunstwerk te maken op de wanden van de fietstunnel aan de Hardenbergerweg richting Arjen.
12: Ja, dat is zo. Verder een gesprek met, hadden we al gehad, Michiel. En dan krijgen we nu de muziek natuurlijk, hè?
13: Ja, Ellen Clark komt voorbij. Ella Langley, dat is een heel mooi liedje.
12: Oh, ja.
13: Van Ella Langley. Ja. Van Dikhout, Coldplay, altijd goed.
12: Over mooie liedjes gesproken,
13: Suzanne
12: toch?
13: Suzanne en Freek. En we gaan starten met Level 42.
12: Ja? En hoe gaat dat? Weet je nog hoe dat gaat?
13: Hot Water.
12: Ja,

0: Sons and Daughters was dat van onze vrienden. Level 42 is een groot niveau.
1: Regionieuws, dat heet dus Van Streek.
2: Hot Water, dat nummer.
0: Ja.
2: Ik dacht eigenlijk gewoon dat het Sons and Daughters heette. Omdat ze dat de hele tijd zingen.
0: Ja, maar het is echt Hot Water. Oh, ja. Nou. Maar ja, goed. De Sons and Daughters, daar kwam hij al die tijd mee. Nou ja, hij zal ze lief hebben. Hè.
2: Dat denk ik
0: ook. Nou gaan
2: we
0: echt beginnen hoor.
1: Ja. Regionieuws bij Van Streek.
2: De gemeenteraad van Ommen die heeft Ingrid Timmer voorgedragen als nieuwe burgemeester. Op dit moment is zij nog werkzaam als waarnemend burgemeester in de gemeente Roosendaal. Timmer is getrouwd en moeder van 5 kinderen. Van 21 november 2019 tot en met 28 september 2025 was ze wethouder van de gemeente Brummen voor D66. VOV-fractievoorzitter Bas van der Velde, die voorzitter was van de vertrouwenscommissie, laat weten dat Ingrid Timmer het best aansluit bij de profielschets die de commissie in juli dit jaar vaststelde. Wij zien, zegt hij, in haar een benaderbare en toegankelijke burgemeester die er is voor alle inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in de gemeente Ommen.
0: Sinds maart 2026 is in het Vechtendal meerdere keren een wolvin vastgelegd met wildcamera's. Om te bepalen of het dier hier daadwerkelijk een vaste plek heeft gevonden, wordt de wolf actief gevolgd. In maart 27 volgend jaar dus pas. Met zekerheid kan het worden vastgesteld of de wolf zich in Overijssel heeft gevestigd. En zo ja, dan heeft de provincie wel alvast een beleid klaar liggen voor het omgaan met die wolf. Een belangrijk onderdeel daarvan is preventie. Dan gaat het om subsidie voor onder meer wolfwerende rasters, nachtkralen. Weet jij wat dat zijn trouwens?
2: Nee, eigenlijk niet.
0: Nou, moeten we het boekje maar gaan opzoeken. Ja. Schaapskooien en dierenhouders kunnen tijdelijk... Nee, schaapskooien en honden om kuddes te beschermen. Dat moet er zeker bij zijn. En ook zijn er noodsets voor met mobiele wolfwerende rasters. En die dierenhouders tijdelijk kunnen lenen. Ja. Als ze zich wel meerdere aanvallen voordoen natuurlijk, anders hoeft het niet.
2: De historische kring Dalsen en de historische vereniging Nijluzen van Vrogger, die hebben een boekje over de QR-tegels van het DNA van Dalsen uitgebracht. Het gaat om 60 plekken met historie in de gemeente Dalsen waar stoeptegels met een QR-code zijn neergelegd. Die zijn er neergelegd. En via die QR-code kom je op de website van DNA van Dalsen voor allerlei informatie en beeldmateriaal over die plek. Verder zijn de conditie en de omgeving van die tegels in beeld gebracht door foto's, zodat de onderhouds- en vervangingsbehoefte kon worden vastgesteld. Het boekje is in te zien in de bibliotheken in de Trefkoele Plus in Dalsen, de Paltenhof in Nieuw-Leuzen, de Mozaïek in Lemmelenveld, de Wiekelaar in Oud-Leuzen en het Anjerpunt in Hoornhorst.
0: Gemeente Ommen moet van de buurt duidelijkheid geven over het bouwen op de plek van de oude Julianaschool. Ze vinden dat de gemeente omwonenden onvoldoende betrekt bij de plannen. De gemeente wilde er ongeveer 26 huurappartementen bouwen, verdeeld over 3 woonlagen. Wethouder Alice van den Nieuwboer herkent zich niet in het beeld dat de gemeente de buurt negeert. Volgens haar zijn de zorgen van omwonenden wel meegenomen. Zo komen er in de plaats van de eerder geplande 26 woningen nu 22. Na de herfstvakantie organiseert de gemeente een inloopgesprek om de huidige stand van zaken te bespreken. Bewoners kunnen dan meedenken over zaken als de inrichting van de openbare ruimte en parkeerplaatsen.
2: De nieuwe dienstregelingen voor bussen en treinen van Reis en Blauwnet in Overijssel gaan in december in. Elk jaar maken vervoerders hiervoor plannen die worden voorgelegd aan de provincie. Uit de plannen blijkt dat de dienstregeling voor het busvervoer verder wordt verbeterd. Met name in de ochtend- en avondspits gaan er meer bussen rijden. Ook treinreizigers kunnen rekenen op een paar verbeteringen. Gedeputeerde staten hebben de plannen deze week vastgesteld. En de vervoersplannen voor het openbaar vervoer in Overijssel die worden jaarlijks afgestemd op de veranderde behoeftes van de reiziger en aangepast aan de ontwikkelingen in de samenleving.

0: Mooi.
1: Moet je stil van, hè?
0: Ja, het nieuwe nummer van Suzanne Freek.
1: Prachtig. Nou, prachtig. Ik hoop dat andere mensen daar ook steun aan hebben.
0: Dat hoop ik. Ik denk het wel.
2: Van Streek in de Kijker.
0: Mensen met een arbeidsbeperking kunnen 15 oktober aanschuiven bij een koffietafel in de kern in Ommen om ervaringen te delen, vragen te stellen en in gesprek te gaan. Ervaringsdeskundige Martina den Otter van Samen Veerkrachtig, die begeleidt de gesprekken. En goedenavond Martina, welkom in de uitzending.
3: Hallo, goedenavond, dankjewel.
0: Ja, dus 15 oktober is er een koffietafel voor mensen met een arbeidsbeperking. Welke onderwerpen komen daar aan de orde?
3: Nou, naast dat zeg maar lotgenotencontact is, krijgen we ook veel mensen die in het tweede jaar ziektewet zitten of daar bijna ingaan, die veel vragen hebben over wat moet ik meenemen bij een keuring bij het UWV? Hoe vul ik mijn dagen in? Wat als ik gedeeltelijk afgekeurd word? Hoe vind ik dan toch een baan met mijn beperkingen? En er zijn ook mensen die zijn al een paar jaar afgekeurd en die vinden het lastig om een dagindelingen te vinden op het werk, daarbuiten. Dus ja, eigenlijk zo. Dus het is heel divers wat we hebben van mensen die niet meer werken tot mensen die nog volop in het arbeidsproces staan.
0: Ja, want het is voor mensen met een arbeidsbeperking. Wat kunnen we daaronder verstaan, een arbeidsbeperking?
3: Nou, dat zijn bijvoorbeeld mensen die zeggen ik ben gedeeltelijk afgekeurd. Dus ik kan het werk wat ik deed niet meer doen, maar met enige aanpassingen lukt dat wel. Het zij part-time, het zij fulltime. En dat zijn ook mensen die zeggen ik kan om wat voor reden dan ook niet meer werken of tijdelijk niet meer werken. Die mogen bijvoorbeeld van het UWV dan 2 jaar thuis blijven om aan hun herstel te werken. Het zij door een revalidatie, het zij door psychische begeleiding, zeg maar. En het zijn ook mensen voor wie er gewoon geen mogelijkheden meer zijn om te werken. Maar die mogen dan wel vrijwilligerswerk gaan doen.
1: Maar het is wel zo dat het UWV er altijd tussen moet zitten als een, zal ik maar zeggen, een wettelijke basis dat je deze mensen mag helpen.
3: Ja, nou, als je vrijwilligerswerk zeg maar gaat doen, dat wil het UWV graag dat je dat meldt. Omdat ze dan ook met jou gaan kijken, is het geen betaalde functie. Hè? Want anders zou natuurlijk het doel zijn dat jij een gedeelte van je uitkering zelf kunt verdienen. De mensen zeg maar die wij helpen zo van joh, wat moet je meenemen naar het UWV? Dat zijn met name de mensen die vinden het bijvoorbeeld heel erg lastig om de website te begrijpen. Het is natuurlijk best een ingewikkelde materie qua wetgeving. De wet poortwachter, spoor 1, spoor 2. Nou, dat vinden mensen lastig. Vooral als jij niet geboren bent in Nederland en je hebt een taalbarrière. Dan is het gewoon heel fijn dat je bij de koffietafels gewoon even met het elkaar daarover kan hebben. Van wat zijn de ervaringen van andere mensen?
1: Ja, het is wel jammer eigenlijk dat die taal eigenlijk er niet bij hoort. Hè? Stel dat je helemaal goed bent overal in, maar je spreekt de taal niet goed. Dan heb je toch een beperking. Hoe moet ik dat zien dan?
3: Nou, wat je dan bijvoorbeeld ziet is dat mensen qua begripskennis uitvallen en daar heel veel stressklachten van krijgen. Dus als jij bijvoorbeeld een baan hebt in Nederland. Jij kan dat prima Engelstalig doen op je werk, maar daar komen heel veel regeltjes bij kijken waar je niet mee gewend bent. Daar krijgen mensen stress van. En daar kunnen mensen om uitvallen.
0: Ja, dat is duidelijk. Jij bent van de Samen Veerkrachtig. Samen Veerkrachtig die organiseert dus ook deze koffietafel. Kan jij vertellen wat Samen Veerkrachtig is?
3: Ja, Samen Veerkrachtig is een non-profit stichting, dus wij werken met allemaal vrijwilligers. En wij organiseren koffietafels door het hele land. We hebben 12 locaties. Het doel daarvan is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten, waarbij de financiën geen belemmering hoeven zijn. Dus de koffietafels zijn gratis. Je kunt je opgeven via onze website www.veerkrachtig.nl. En mensen krijgen 25 cent per kilometer zeg maar vergoeding. En dat maken we ook altijd binnen 1,5 week over. Als het goed is, is het geen belemmering voor mensen om te kunnen komen. Wij proberen ook zoveel mogelijk de koffietafels vlakbij een station te organiseren. Zoals mensen met het openbaar vervoer moeten komen. Of bijvoorbeeld met een regiotaxi. Daar kunnen ook dingen voor geregeld worden. En verder, ja, Samen Veerkrachtig is ontstaan vanuit een NV Schade. NV Schade is een verzekeringsmaatschappij die toen de tijd constateerde van hey, wij hebben allemaal mensen die raken afgekeurd, om wat voor reden dan ook. En die missen het sparren met lotgenoten. Eigenlijk daar is het uit ontstaan. Een stel vrijwilligers die bij NV Schade werkten, die gingen koffietafels opzetten. En van lieverlee kwamen er steeds meer mensen bij en gingen er weer andere mensen weg. En eigenlijk zo zijn wij begonnen. En het Oranje Fonds is een hele grote sponsor voor ons initiatief.
1: En jullie zijn een stichting, neem ik aan.
3: Ja.
1: Ja. Dus en waar halen jullie je financiën uit? Wat voor bronnen komen die dan?
3: Nou, we hebben dus NV Schade. We hebben het Oranje Fonds. We hebben nu alle gemeentes waar wij zijn, zeg maar, aangeschreven. Of zij ons misschien een gedeelte willen sponsoren. Want ja, een beetje koffietafel kost toch al gauw 150, 200 euro, zeg maar, met zaalhuur.
1: Ja, ja, ja. Ik ken de tarieven een beetje, ja.
3: Ja. Dus, en we hebben meerdere kleine sponsors. Die staan ook op onze website vermeld.
0: Ja, nou ben je dus zelf ervaringsdeskundige op het gebied van arbeidsbeperking. Wil jij daarover vertellen?
3: Ja hoor, dat wil ik best wel. Ik heb een historie waarbij ik een hele slechte armfunctie heb. In Nederland werken zonder armfunctie, dat is best wel heel erg lastig. En heel veel schade na een dubbele nekhernia, waar ik in de COVID-periode veel te lang in het ziekenhuis mee heb doorgewerkt. Ik ben een verpleegkundig specialist. En daar ben ik eigenlijk mee uitgevallen. Alleen ik werk nog wel. Alleen het kost me gewoon heel veel moeite en ik doe het part-time.
0: Ja, en daar kun je natuurlijk ook over spreken tijdens zo'n koffietafel. Hoe je dit dan oplossen. Ja, dit is natuurlijk wel een oplossing, maar het is natuurlijk niet helemaal dingen. Maar ben jij zelf ook tegen dingen aangelopen? Wat je op dat moment eigenlijk niet helemaal begreep? Of ging dat bij jou allemaal wel soepeltjes, zeg maar?
3: Nee, bij mij ging het eigenlijk heel soepel. Want ik heb een verkorte IVA-uitkering toen de tijd gekregen. Dus in de COVID-periode was er geen wachtlijst. Die is op dit moment 17 maanden. Dus dat is voor mensen heel stressvol. Dan zit je al 3,5 jaar in de ziektewet voor je een keuring hebt. Dat was in mijn tijd niet. Ik was echt met een paar weken aan de beurt. En ik had gewoon, zeg maar, mijn zaakjes op orde. In die zin, ik had brieven van specialisten, van de huisarts, revalidatiecentra. Dus de verzekeringsarts kon mij heel makkelijk een oordeel vellen over wat kan ik wel, wat kan ik niet. En dat is natuurlijk ook een beetje het grijze gebied als iemand zich, zeg maar, langdurig ziek meldt met een burn-out. Hè, wat we nu ook zien, de cijfers. Jonge vrouwen, hoger opgeleid met een burn-out. Dat is een toename van 40-50% op dit moment. Dat is veel moeilijker te bewijzen in die zin van ja, is het langdurig, is het niet langdurig, wat heb je er al aan gedaan? En dat zijn een beetje de moeilijke dingen. En een gebroken been is natuurlijk heel, heel makkelijk te begrijpen.
0: Ja, en zichtbaar natuurlijk. Ja.
1: Is het redelijk bekend, hoe noem je dat, publiek wat uit allerlei richtingen komt, uit alle kanten van de samenleving? Of heb je in de gaten van nou, dat stukje, die redden het kennelijk zelf wel, want die komen niet bij onze bijeenkomsten.
3: Nee, we hebben inderdaad een groep die we eigenlijk niet zien. En dat zijn de mensen die eigenlijk de wegen wel weten. Of zeg maar op tijd al geïnformeerd worden door een werkgever. Want een werkgever heeft natuurlijk ook een cruciale rol. Als jij een werkgever hebt die jou daarin niet goed begeleidt, of zelf de wet niet goed kent, dan blijft iemand ook wel zwemmen. En als je natuurlijk een bedrijfsarts hebt. Ik had bijvoorbeeld een bedrijfsarts die had bij het UWV gewerkt. Kijk, dan is het heel helder, heel duidelijk. Die weet wat hij in moet vullen en wanneer. Je gesprekken op tijd. En dan word je ontzorgd, omdat je al genoeg hebt van jezelf.
1: Ja, positieve verhalen hoor ik er weinig over, moet je bekennen.
3: Ja, ik heb hele positieve verhalen met de UWV. Ik kan niet anders zeggen. Ja,
1: laten we die ook even noteren.
0: Ja, dat bedoel ik. Dat is altijd heel fijn om, heel fijn om te horen. Je had net al genoemd dat mensen zich wel even moeten opgeven voor de koffietafel. Zou je nog een keer willen noemen waar ze dat kunnen doen?
3: Ja, dat is op de website www.veerkrachtig.nl. En als je op de startpagina bent, dan krijg je al meteen een link of je lid wil worden van onze nieuwsbrief. Kun je mailadres achterlaten. En daar staan meteen de koffietafels als je naar beneden scrolt op een rij. En dan kom je vanzelf uit bij Ommen, 15 oktober, 11:30 tot 14:00 in Zalencentrum De Keer op de Bouwstraat 23.
1: Ja. Beetje rare tijd natuurlijk, maar het begint om 's morgens om een uur of 12.
0: Half twaalf. Ja.
1: Dat betekent dus dat je de lunch hebt. Hoe heb je daar iets voor geregeld dan?
3: Ja, dat is allemaal al geregeld en dat doen we bewust. Omdat mensen met een beperkte energie, die hebben 's ochtends vaak de tijd nodig om op te starten. En in de avond is het kwartje op.
0: Dat is een hele goede redenatie. Ik weet precies hoe dat voelt. Dankjewel Martina voor al deze informatie. Ik hoop dat jullie heel veel mensen gaan bereiken met deze koffietafels. En dat de wereld er weer een beetje mooier van wordt.
3: Ja, dat hoop ik ook. En enorm bedankt voor jullie tijd. Dank je wel.
0: Graag gedaan. Fijne avond.
3: Fijne avond. Dag.

0: grappig. Heb ik nog nooit gehoord, het einde.
1: Nee?
0: Dan draaien ze meestal weg of zo, hè?
1: Ja, nee, maar het is wel mooi. Ja. Ja, je moet met zulke nummers moet je gewoon het hele nummer horen, hè?
0: Hebben we gedaan,
1: ja,
0: hè?
1: Zeker weten. Coldplay
0: was dat, Viva la Vida.
2: Regio Nieuws bij Van Streek.
1: Dirk Groot, beter bekend als de Zwervinator, komt zaterdag 24 oktober naar Dalfsen voor een zwerfafval safari. Deelnemers aan die safari gaan 's morgens samen op pad om afval op te ruimen en te registreren. Met een eenvoudige app fotograferen zij het afval en leggen ze de vindplaatsen vast. De verzamelde gegevens helpen om plekken met veel zwerfafval in beeld te brengen en gerichter maatregelen te nemen. Dirk Groot die doet landelijk onderzoek naar zwerfafval en met zijn gegevens laat hij zien welke producten en verpakkingen het vaakst op straat belanden. Na aanmelding via dalfsen.nl/zwerfafvalsafari krijgen deelnemers meer informatie van mede-organisator Natuur en Milieu Overijssel.
0: Deze week zijn de eerste 17 flexwoningen aan de Sportlaan in Ommen opgeleverd. En daarmee komt extra woonruimte beschikbaar voor woningzoekenden die met spoed een passende woning zoeken. De 17 woningen zijn onderdeel van een groter plan voor in totaal 50 flexwoningen in Ommen. Het gaat hier om verschillende woningtypen zoals studio's en gezinswoningen voor verschillende huishoudens. Vechtal Wonen verhuurt de woningen aan mensen die dringend een huurwoning nodig hebben, maar nog niet lang genoeg ingeschreven staan. De flexwoningen zijn verplaatsbaar en dat maakt het mogelijk dat ze na de tijdelijke periode op de Sportlaan op een andere locatie opnieuw in te zetten zijn.
1: Het Nationaal Grammofoonmuseum in Dalfsen, Nieuw-Leusen toch, in de gemeente Dalfsen?
0: Ja.
1: Ja, in de gemeente Dalfsen, die zoekt nieuwe vrijwilligers. Met name vanwege hun gevorderde leeftijd kunnen de huidige minder vaak of minder intensief worden ingezet. Het museum draait volledig op de kennis, inzet en betrokkenheid van vrijwilligers. Wie een beetje feeling met muziek, techniek, grammofoons, platenspelers of vinylplaten heeft, die wordt gevraagd om zich aan te melden. Momenteel zoekt het museum iemand die als gids wil meedraaien in het huidige team en een vrijwilliger die met frisse ideeën de PR en publiciteit en of de social media op zich wil nemen. Het Nationaal Grammofoonmuseum draait volledig dus op de kennis, inzet en betrokkenheid van vrijwilligers, betaalde krachten, die zijn er niet.
0: En het is in Nieuw-Leusen.
1: In Nieuw-Leusen, ja, in de gemeente Dalfsen.
0: Gemeente Dalfsen, Nieuw-Leusen, op de kruising moet je dan even naar... Hoe heet het? Oude gemeentehuis?
1: Het oude gemeente.
0: Het Olde Gemeentehuis, jij kan het beter zeggen.
1: Het Olde Gemeentehuis.
0: Zo is dat. Ja. De politie heeft gisteren een werkend drugslab aangetroffen in het buitengebied van Ommen. Dat is zeer ernstig, laat de gemeente weten. Het raakt onze veiligheid en leefbaarheid en het is dat ook begrijpelijk dat de vondst veel vragen oproept. Op dit moment wordt het drugslab zorgvuldig ontmanteld en doet de politie uitgebreid onderzoek. De vondst op het drugslab onderstreept met een teetje erbij, waarom de aanpak van ondermijning blijvende aandacht nodig heeft, ook in Ommen. Voor de aanpak van de ondermijning is de meldingsbereidheid van inwoners van groot belang. Signalen of vermoedens van ondermijning kunnen gemeld worden bij de gemeente, politie of meld misdaad anoniem.
1: Hoewel dialect als dagelijkse spreektaal steeds minder te horen is, duikt het op opvallende plekken in de publieke ruimte juist vaker op. Van reclameborden en kunstwerken tot officiële communicatie van de politie. De Overijssel Academie start vanaf het najaar 2026 een nieuw onderzoek naar dit fenomeen en roept de hulp van het publiek in om dialectuitingen in de provincie te verzamelen. Waar het vroeger vooral thuis aan de keukentafel werd gesproken, is het dialect tegenwoordig steeds vaker hoor- en zichtbaar in de openbare ruimte. En dat gebeurt in uiteenlopende vormen. Reclameposters langs de weg, overheidscampagnes met instructies in de streektaal, maar ook dialectnamen op gevels van dorps- en gemeenschapshuizen.

0: van Streek in de Kijker.
1: De fietstunnel aan de Hardenbergenweg richting Arjen in Ommen krijgt een flinke opknapbeurt. Niet door de tunnel een nieuw kleurtje te geven, nee, maar door er samen met inwoners een groot kunstwerk van te maken. Het opbouwwerk van Wijs Welzijn ondersteunt het initiatief. En met jongerenwerker Michiel Brus van Wijs Welzijn praat ik erover. Welkom Michiel in de uitzending.
2: Ja, dankjewel Rob.
1: Leuk dat je er bent, joh. Eerst even die tunnel, hè? Is die er zo erg aan toe dat er iets mee gedaan moet worden?
2: Nou, dat was hij wel, inderdaad. Die hebben geloof ik al een paar jaar lang allemaal vervelende teksten en symbolen hebben erop gestaan. Dus nee, daar moest wel iets aan gedaan worden, zeker.
1: Oké, dus dat is wel nodig. Maar ja, ja. Een tunnel weer een nieuw kleurtje geven, dat is één ding natuurlijk. Maar een kunstwerk maken, brandlos.
2: Ja, zeker. We gaan een mooi community arts project hebben ervan gemaakt. En we gaan met alle inwoners van de Strangen en van de Zeel, de buurt, gaan we om tafel. Samen met een kunstenaar, Jaco Nagelkerken, die we hebben gevonden, of waar we mee samenwerken. Gaan we gesprekken over de wijken en over Arjen, buurtschap Arjen, aan de andere kant van de tunnel. En dan gaan we praten over wat zijn de kenmerken van de wijk. Stukken geschiedenis misschien van de wijk of bepaalde tradities, weet ik niet. Maar in ieder geval dingen die typisch van die wijken zijn. Die kunnen ze aandragen en die gaan we dan proberen in het kunstwerk te verwerken met z'n allen.
1: En wie zijn die we dan met z'n allen? Want dat is volgens mij, zit er nog iemand bij die er verstand heeft van kunststukken maken, begreep ik.
2: Ja, Jaco Nagelkerk is dat. Dat is de kunstenaar is dat. Ja. Ja, klopt. Hij heeft ervaring met inderdaad met inwoners aan de slag gaan. En omdat dat mooi, om in zo'n fiets een mooi kunstwerk aan te brengen. Ja.
1: Is dat lastig om dat te gaan organiseren? Ik heb van jou begrepen in een voorgesprekje dat het voor jou een hele grote klus is. Kan je mij een beetje vertellen wat je allemaal moet doen?
2: Ja, het opbouwwerk doen we nog niet zo heel lang. Dus het is inderdaad voor het eerst dat we echt een flinke tunnel, echt een hele tunnel gaan aanpakken. En dat we ook drie wijken of twee wijken en Arjen erbij betrekken. Dat is al voor het eerst inderdaad. Maar doen we ook samen met de wijkverenigingen, doen we dat. De wijkvereniging van de Strangen. En van de CL, de buurt. En ook het plaatselijk belang van Arjen. Die helpt ons ook mee met de verspreiding en het werven van de inwoners. Dus ja, nee, het is al een groot project. Zeker, maar het is ook een beste tunnel. We doen echt het hele stuk.
1: Ja, hoe lang, is die eigenlijk? Weet je dat uit je hoofd of niet?
2: Ja, ik zei 22 meter vanmiddag. Hè, maar volgens mij nog veel langer inderdaad.
1: Ja,
2: we doen de hele tunnel. Gewoon inclusief het stuk wat schuin naar beneden gaat, zeg maar. En dan de hele tunnel en de andere kant. Dus nee, een flink stuk. Maar goed, we hebben ook... werken we samen met de basisscholen, het Kadoen en de Palet. En daar komen nog de klassen van langs, groep 7 en 8 van beide scholen. Dus ja, dat is ook al 25 per klas, zou ik haast zeggen. Dus er komen ook veel basisschoolleerlingen, die komen ook helpen met het uitwerken van het kunstwerk.
1: Ja, want dat kunstwerk, het blijft nog een beetje mistig. Wat is het dan? Ja, wat wordt het dan?
2: Dat weet nog niemand. Dat is afhankelijk van de avond 22 oktober. Dan organiseren we een
1: inwoners. Maar laat ik het anders zeggen, je kunt beeld houden, je kunt van alles doen. Maar in dit geval gaan ze... schilderen, toch?
2: Ja, inderdaad. Wat een soort van graffiti. Dat gaan we gebruiken als middel.
1: Ja, dat wist ik dan nog niet. Nee. Ja, oké.
2: Nee, oké. Nee, dat bedoel je.
1: Ja,
2: ja nee, inderdaad. We gaan met graffiti-bussen gaan we aan de slag. Maar het wil niet zeggen dat het echt van die graffiti-letters worden of wat dan ook. Je kan natuurlijk ook gewoon landschappen of... Nou ja, noem eens wat. Je kan van alles maken natuurlijk met spuitbussen. Maar dat is wel het middel inderdaad, ja, waar we mee gaan doen.
1: Dat lijkt me heel bijzonder, want die kunstenaar heeft een flink verleden, zeg maar, voor wat betreft zijn kunstwerken. Jaco Nagelkerken heet hij.
2: Ja, klopt. Ja, die heeft in het verleden dat veel meer gedaan, ook in andere gemeenten. Daar hebben we natuurlijk naar gekeken en zijn we met hem op tafel gaan zitten. Nou ja, dan zijn we eruit gekomen dus.
1: Ja, je ziet wel eens werken op flatgebouwen, dat je denkt, hoe krijgt hij het voor elkaar? Dat, in dit geval, die heeft dat wel vaker gedaan, begrijp ik. Ja. Is die ook illegaal begonnen, zoals veel van die mensen?
2: Oh, dat weet ik niet. Dat zouden we moeten vragen, Rob. Maar je bent van harte welkom avond. Je mag ook een spuitbusje pakken van mij nog en ook meehelpen. Dan kunt u hem vragen.
1: Ja, dat is heel wat.
2: Maar nee, hij is inmiddels wel echt een professional. En hij heeft een collega ook erbij die meehelpt. Want het is natuurlijk allemaal niet te doen met zoveel kids ook tegelijk en zoveel inwoners.
1: Nee, dus, je moet al gaan indelen misschien wel. Eén, op dat moment moet je hem niet in gebruik hebben, die tunnel neem ik aan. Hoe werkt dat? Moet je hem afsluiten, want anders kun je niet aan de gang gaan, toch?
2: Nee, zeker. Nee, daar heb ik gewoon contact over met de gemeente Ommen inderdaad. Als het goed is, zetten zij de tunnel af. Vrijdag en die zaterdag. En dan gaan we gewoon op de ene dag doen we de ene kant en op de andere kant, de andere dag doen we de andere kant.
1: Hallo, dat is een opdracht.
2: Die wordt gewoon afgezet.
1: Ja. Wordt er gewoon overheen gespoten over al die troep die erop zit? Ja, of gaan ze dat eerst nog weghalen? Of hoe werkt dat?
2: Ja, nee, ik geloof sinds het idee er is, is in één keer wel zit er al een mooie grondlaag op.
1: Oh, dat is al gebeurd.
2: Ja, dat was in één keer was dat gebeurd.
1: Ja.
2: Dus daar kunnen we gewoon rechtstreeks afspuiten. Ja, nee, er zit al een grondlaag zit er al onder, ja.
1: En naast welzijn, zijn er dan nog meer organisaties bij betrokken? Of zijn jullie de enige drijvende organisatie en de rest doet mee? Hoe moet ik dat zien?
2: Nee, het is wel een samenwerking inderdaad van het opbouwwerk van Wijs Welzijn en de twee wijkverenigingen natuurlijk aan Plaats Lange Arjen. En de gemeente Ommen, die doet natuurlijk een stuk in de financiering. En Vechtwel Wonen, die financiert ook nog een stuk. En natuurlijk, niet te vergeten, is natuurlijk Jacqueline Hoogland. Want dat is namelijk de inwoner die met het idee kwam, wel weer 2 jaar terug bij mij. Toen wij een wijkactie deden. Dus maar die moeten daar allemaal partijen bij hebben. Ja, zeker. Natuurlijk, anders lukt dat niet. En het is ook mooi, hè, voor als het kunstwerk er is, dat iedereen een bijdrage heeft geleverd.
1: Zeker.
2: Echt iets van de buurt natuurlijk.
1: Ja, ja.
2: Dat is wel belangrijk.
1: Op 22 oktober is er een speciale inwonersavond voor inwoners van Arjen de Strange en de Zeeheldenbuurt. Waar gaat dat gebeuren? En dan kun je wel zoveel mensen hebben, want ik hoop dat er heel veel komen dan.
2: Ja, dat hoop ik ook. Nou, we zitten in De Bree. Dat is een heel klein wijkcentrum midden in de Strange. En dat is een oud klaslokaal van de basisschool daar. Dus dat is niet heel groot. Maar goed, we gaan gewoon maximaal werven natuurlijk. Ja, mocht het helemaal storm lopen en er staan rijen buiten, dan organiseer ik nog wel een tweede avond.
1: Ja.
2: Maar we gaan het daar doen, midden in de wijk. Dat is een hele mooie plek. Ja, dat is. Ik had ook een zaaltuur op het gemeentehuis, maar dat is ook niet zo leuk natuurlijk. Dus we gaan mooi in de wijk doen.
1: Ja, ja, zo'n graffiti spuiten, net had je het al een beetje over. Daar moet je toch een bepaalde vaardigheid in hebben, toch? Dat geldt voor kinderen sowieso, maar voor volwassenen misschien zelfs nog wel meer. Krijg je dan nog les van tevoren dat je zegt, nou, dat iemand gaat zeggen, nou, kijk, als je het zo wil, dan moet je een beetje zo spuiten enzovoort. Of zeg je, nou, weet je wat, doe maar.
2: Nee, we gaan inderdaad die avond zelf, die 22 oktober, gaan we inderdaad in gesprek over het kunstwerk. En dan kunnen de inwoners allemaal input aanleveren.
1: Ja.
2: We gaan ook die avond ook nog aan de slag, inderdaad. Dus Jaco die neemt een aantal grote canvassen mee. En dan kunnen we daar alvast dingen schetsen of dingen proberen. En nou ja, dus ook voor de inwoner inderdaad, die kan het dan een beetje leren. Maar dan kun je een beetje ervaren wat wel mogelijk is en wat niet mogelijk is met zo'n spuitbus. En nou ja, het is natuurlijk gewoon goed om samen iets te doen en ze bij elkaar te brengen. Dat is natuurlijk gewoon belangrijk. Ja, en dan om die avond alleen maar te praten is natuurlijk niet leuk. Dus gaan we ook meteen wat doen.
1: Dat lijkt me wel handig, ja. Maar voordat ze daar komen, moet jij ook wat een en ander doen. Hoe ga je dat doen dan? Ga je aanbellen of wat ga je doen?
2: We doen even een interview op de radio natuurlijk om bekendheid aan te geven. Maar we gaan ook flyeren natuurlijk in alle wijken huis aan huis. En dat doen we ook eens samen met de wijkverenigingen doen we dat. Die hebben gewoon allemaal vrijwilligers in de wijk die een stukje van die gewoon flyeren, ook voor hun eigen krantjes. En dan mag ik je meenemen met deze uitnodiging. Dus dat is hartstikke super. 1500 flyers gaan we verspreiden, want we willen wel dat het volle bak is natuurlijk.
1: Nou zijn al die...
2: Het is een behoorlijke tunnel, dus we hebben wel aardig wat inwoners nodig.
1: Zeker, ja. En dat wou ik net zeggen. Hebben jullie andere mensen buiten die wijk, kunnen die zich ook melden? Omdat ze één het leuk vinden, twee dat ze vinden dat ze moeten helpen?
2: Nou, het is wel echt voor die twee wijken en voor Arjen inderdaad. Maar goed, ja, als er iemand zich meldt uit Veerland, dan ga ik hem niet wegsturen natuurlijk.
1: Nee. Zeker. Dus maar je hoeft niet te legitimeren.
2: Nee. Als iemand ontzettende passie voor graffiti heeft en die woont in Vlierland, dan kan die ook gewoon komen, natuurlijk.
1: Ja. Ja. 22 oktober is dan die avond, maar wanneer gaat het dan gebeuren? Want had ik dat al gevraagd? Nee, geloof ik niet, hè?
2: 30 oktober.
1: 30
2: oktober, nou, dan gaan we met de kinderen, met de basisschoolleerlingen de tunnel in. En dan de 31e in de ochtend, dus zaterdagochtend, wil ik eigenlijk met de inwoners
1: doen. Ja, oh god, ja. Oké. Okay. Nou, ik wens je er ongelooflijk veel plezier mee en ook wel een goed resultaat. Ik ga zeker zelf een keer doorheen fietsen.
2: het is wel belangrijk. Nee, ik wil nog zeggen, het is leuk voor die kinderen van de basisschool, want die fietsen ook een heel groot deel ervan. Die komen uit Arjen, dus die fietsen allemaal, als het af is, iedere dag langs hun eigen kunstwerk. Dus,
1: ja, dat is mooi.
2: Dat is natuurlijk super is dat. Dus we gaan er zeker voor zorgen met z'n allen dat het een mooi resultaat wordt.
1: Oké, fijn dat je even aan de telefoon wilde komen. Michiel, plus van Wijs Welzijn. Dankjewel.
2: Yes. Oké, bedankt. Doei.
1: Hoi.

0: Hoe Texas wil je het hebben?
1: Nou, zo Texas. Heerlijk.
0: Ella Langley.
1: Ja, prachtig nummer.
0: En dat heette Choosing Texas.
1: Choosing Texas.
2: Regio nieuws Chosen, bij Van Streek.
0: Nee, Choosing. Maar goed, laat maar zitten.
1: De provincie Overijssel stelt zo'n 237.500 euro, laten we het zo doen, hè? Beschikbaar om het,
3: veel.
1: Heel veel, om het gebied tussen Ombe en Balkbrug toegankelijker te maken en de historie van bedelaars en strafkolonie Ommerschans beter over het voetlicht te brengen. Ommerschans maakt deel uit van het in 1818 begonnen sociale experiment om in 7 landbouwkoloniën de enorme armoede te bestrijden. Arme gezinnen, wezen en zwervers kregen onderdak op deze locaties. En zo ook in Ommerschans, die tevens de opvangplek werd voor kolonisten die zich elders misdroegen. In dit toen grootste gebouw van het land woonden tussen 1819 en 1890 in totaal 10.000 mensen. Enkele grafstenen van de koloniemedewerkers herinneren nog aan het verre verleden.
0: Dinsdagavond 27 oktober, die klopt wel, hè?
1: Denk het wel,
0: wordt de 11-jarige Anne van Gelder als 6e Dalfser kinderburgemeester door burgemeester Michael Seiblom tijdens de vergadering van de gemeenteraad voorgedragen. Anne woont in Dalfsen en zit in groep 8 van basisschool De Vuursteen in Dalfsen. In zijn vrije tijd is hij graag buiten en besteedt hij veel aandacht aan zijn dieren. En thuis heeft hij 5 geiten waar hij met plezier voor zorgt. Ook vindt Anne het leuk om met mensen in gesprek te gaan en nieuwe plekken te ontdekken. Hij, en dat is belangrijk voor alle inwoners van de gemeente, kijkt ernaar uit om op pad te gaan, nieuwe mensen te ontmoeten en bedrijven te bezoeken. Zijn activiteiten die zijn te volgen en dat doet hij in de blog Anne Schrijft. En dat is op de website in kernpunten en via zijn posts op de social media kanalen van de gemeente Dalfsen.
1: Plaatselijk belang Arjen luidt de noodklok voor het behouden van de eigen eeuwenoude buurtschap. Geen overleg en weinig kennis van de historie van Arjen. Deze verwijten maakt PB Arjen in een brief aan de gemeente Ommen en de gemeenteraad nu de buurt in beeld is voor woningbouw. De nieuwe woonwijk Vlierlanden fase 3 nadert Arjen, een karakteristieke agrarisch buurtschap met monumentale boerderijen en een herkenbare landschappelijke structuur. Gesteld wordt dat de eigen typerende agrarische uitstraling van Arjen gevaar loopt. Volgens het bestuur van het plaatselijk belang ontbreekt de kennis bij de plannenmakers als het gaat om de historie van de vroegere marken.
0: In samenwerking met de Dalfser Marskramer organiseert OVN Nieuw Leusen van woensdag 14 tot en met vrijdag 16 oktober volgende week dus de beurs Nieuw Leusen en dat doen ze in het cultuurhuis De Spil. Zo'n 90 bedrijven, verenigingen, maatschappelijke organisaties en goede doelen zullen zich presenteren op deze driedaagse consumentenbeurs. De thema's zijn duurzaamheid, huis, tuin, sport en gezondheid en goede doelen, maar ook politiek. Elke dag is er wel een vorm van entertainment, bedjes, gezang, zeg maar. En voor de kinderen is er een heus kinderplein waarop zij diverse activiteiten kunnen doen. RTV4, wij dus, verzorgt gedurende de openingstijden live uitzendingen vanaf de beursvloer. De beurs is op alle 3 de dagen van 12:30 tot 21:00 s'avonds te bezoeken. Als je niet goed kan regelen, betaal je wel 2 euro entree. Maar het schijnt dat je wel iets kan lospeuteren bij deze of gene om dan
1: gratis naar binnen. De lokale krantjes.
0: Daar kan je
1: het in. De Dalfse Marskramer. Als je die even goed afbladert van deze week.
0: Ja.
1: Daar zit wel wat in om lekker naar binnen te gaan.
0: Weer 2 euro verdiend.
1: Nou dat, van 12:30 tot 21:00. Sinds dinsdag 6 oktober kunnen patiënten met kanker en hun naasten zonder afspraak terecht bij vrijwilligers van het Vechtgenotenhuis in het atrium van het Saxenburg Medisch Centrum. Deze vrijwilligers zijn speciaal getraind voor hun werk in het ziekenhuis in Hardenberg, maar kunnen ook vertellen over de ondersteuning in het Vechtgenotenhuis in Ommen, zoals lotgenotencontact, bijeenkomsten en workshops. De vrijwilligers blijven daarnaast actief op de verpleegafdeling en dagbehandeling oncologie. Met de uitbreiding kunnen ook patiënten die voor een controle of onderzoek komen makkelijker bij hen terecht. Saxenburg en het Vechtgenotenhuis werken sinds 2023 samen.

0: Alan Clark was dat.
1: Back in my world.
0: We hebben nog een beetje tijd over.
1: Ja.
0: En jij vond deze wel leuk. Nou, ik ook. Ja, dus zijn altijd. We samen voor één plaat. Dat is ook altijd wel lekker.
1: Zeker, hè?
0: Miss Baldwin heeft een nieuwe. En ze is daar groot in, vind ik, in hits ook.
1: Heel groot.
0: Hij heet ook groot. Daar komt ze. Dag. Ja.

0: 5000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
4: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias vannacht aan land gekomen. In de zuidelijke staten Florida en Alabama wordt gewaarschuwd voor harde wind, zware regenval en plotselinge overstromingen. Er zijn windsnelheden van bijna 190 km per uur gemeten. Veel wegen zijn afgesloten en inwoners worden afgeraden om naar buiten te gaan vanwege rondvliegende voorwerpen. Door schade aan elektriciteitskabels zitten bijna 600.000 huishoudens zonder stroom. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook Republikeinen noemen het idee walgelijk en een obsceen middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. De Braziliaanse politie heeft een eind gemaakt aan een gijzeling op een kleuterschool. Een man hield 13 kinderen van 4 en 5 jaar vast en dreigde hen en zichzelf in brand te steken. Ruim 2 uur nadat de gijzeling begon, heeft de politie de man gedood. Volgens de politie leed de man aan schizofrenie. President Trump breekt met zijn eigen sancties die hij aan Rusland heeft opgelegd. Hij laat Rusland per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Trump heeft dat besloten na een gesprek met president Poetin. Hij zegt dat er later nog miljoenen tonnen zullen volgen. Volgens de Amerikaanse president zullen de hoge dieselprijzen snel dalen. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Morgen wordt het later op de dag droger bij een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roes.

0: geen zorgen.
1: Het weekend van RTV 4
2: met Gert-Jan Hoekman. RTV 4. Het weekend begint hier.
3: Goedemorgen, schat. Kopje koffie.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.

0: En Murray en Walk Right Back uit 1980 was het alweer. Hè? Het was een Canadese zanger, dat kan ik me nog een beetje herinneren. Ja, het is een mooi land, hè? Dan vergeet je zulke dingen natuurlijk niet. Hè? Nee, hey, goedemorgen. Leuk dat je er weer bij bent. Nou, misschien weer lekker aan het werk of zo. Lekker, of dat je nog lekker in bed ligt, kan natuurlijk ook. Hè? Het is toch behoorlijk vroeg. En misschien is het jouw weekend wel. Dat zou kunnen natuurlijk. Hè? Lekker ontspannen het weekend in te gaan met de muziek van RTV 4 Radio. En zeker met dit programma ook Goedemorgen met ondergetekende, jazeker. Hey, we hebben leuke muziek weer binnengekregen. Onze hartelijke dank daar weer voor. En we gaan weer hele mooie plaatjes voor je wegdraaien. En wil je weten wat we allemaal wegdraaien? Nou, ik zou zeggen, gewoon lekker blijven luisteren. Onder andere deze van Gerard Joling.
1: Welkom bij Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman. Een uur lang om heerlijk bij wakker te worden.

0: God's sakes, turn around.
1: Dat was een van de grootste country zanger aller tijden, zeg maar, hè? Kenny Rogers. Samen met de First Edition brachten zij Ruby, Don't Take Your Love to Town. 1969 was dat alweer, ja.
2: Het weekend begint hier met Goedemorgen met Gert-Jan Hoekman.
1: En wat dacht je van deze? America and the Sister Golden Hair.
3: En deze komt uit de oude doos van Gert-Jan Hoekman.

Speciaal even voor onze hobbyisten, zeg maar. Die alweer druk aan het werk zijn waarschijnlijk. Ja, die zijn er hoor. Het was de Boogie Box High, hè. We kennen het allemaal natuurlijk nog van de Bee Gees. Deze werd in 1987 uitgebracht door de Boogie Box High. En de Jive Talking. En dat allemaal hier op jouw radio, op RTV 4 Radio. Hele goede morgen. Vandaag leuke muziek alweer gedraaid hoor. Zo net hiervoor America. En we hadden natuurlijk daarvoor Kenny Rogers. En we hadden nog zelfs nog Elvin Bishop met Fooled All Around and Fell in Love. Nou, vul maar in. Hoe mooi kun je het maken vandaag, hè? Ik weet niet wat je vandaag aan het doen bent, maar doe het in ieder geval voorzichtig aan, hè, met de dingen die je misschien in de handen krijgt. Of je weet het nooit natuurlijk, hè. Het is weer zo'n dag dat je zegt van nou, het kan weer. Het kan allemaal weer. Lekker vroeg nog. Hè. We hebben nog een half uurtje te gaan in dit programma. En ik heb heel veel leuke muziek binnengekregen. En onze hartelijke dank daarvoor. En we gaan weer mooie muziek draaien. Onderweg Michael Jackson. Maar eerst Crosby, Stills & Nash. Luister mee.

Het was Edwin Evers, hè? Met die hele mooie vaste grond. En die gaan we zeker nog eens een keer weer draaien in dit programma. Absoluut hoor. En daarvoor hadden we Cindy en Bert met In Me Wie de Sonntag uit 1973. En we hadden de Song nog met Michael Jackson. En Crosby, Stills en Nash nog, hè, met Rated on the Way uit 1982. Hey, je luistert naar RTV 4 Radio. Het nieuwe geluid voor Noordoost-Overijssel, mensen. Het is even dat je het weet. Mocht je het nog niet weten, zeg het dan even voort, hè. Ook voor de andere mensen die het nog niet wisten misschien. Hey, ik ga voor jou even een hele mooie draaien. Dat is een hele mooie van City to City. En The Road Ahead.

0: Ja, we stonden er allemaal een beetje van te kijken toen de tijd, hè, in 1996, van de Beatles nog een plaat aanbrengen. Zo, dat had je niet verwacht toen de tijd, hè? Nee, maar dan wel een mooie, hè? Free as a Bird uit 1996. Daarvoor de Roller Heads, natuurlijk van die hele goeie. Van City to City uit 1999. Ja, ja. Hij weet niet van ophouden, zeg maar, hè? Heerlijk, toch? Hey mensen, als jij graag jouw muziek wilt horen op de radio op de zaterdagmorgen tussen 8 en 9, je mag dat gewoon insturen naar gerritjanhoekman@gmail.com en dan draaien wij absoluut de plaatjes speciaal voor jou natuurlijk daar aan de andere kant van de radio. Ja, hey, deze nog.
1: Seit 2000 jaren lebt die Erde ohne Liebe. Es regiert der Herr des Hasses.

0: dat was een leuke van Cadans, hè. Dagen dat ik je vergeet, zeg maar. Nou ja, kom je erop, hè. En 1989 was deze. En we hadden ook nog Duff met Kodo. Mooie muziek allemaal, hè. Nou, volgende week krijg je nog veel meer te horen. Zometeen gaan we achteruit met The Kenningham. Met Norma Jeans Wants to be a Movie Star in 1975. Ik ga jullie allemaal weer bedanken.
1: Ja.
0: Ja, het is weer afgelopen. En ik kan me voorstellen dat jij graag jouw muziek wilt horen. Tussen 8 en 9 op de radio hier op RTV 4 Radio op de zaterdagmorgen. Misschien dat je lekker aan de klussen bent. Dan is dit altijd wel leuk om een fijne plaat te horen natuurlijk. Mag je insturen naar gertjanhoekman@gmail.com. En dan doen wij absoluut de rest wel. Hey, bedankt voor het luisteren. Zometeen veel plezier met Music Memories tussen 9 en 12. Hey, tot ziens, hè. Ajo. RTV 4.

0: Weekend van RTV 4.
1: RTV 4. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemen het idee mogelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Ook vicepresident J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. Door brand rijden er voorlopig geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Volgens NS en ProRail is er brand gesticht bij een spoorbrug bij Delfshaven in Rotterdam. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van de storing afging, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. De verstoring gaat waarschijnlijk de hele dag duren en mogelijk nog langer. Rusland gaat per direct 300.000 ton diesel leveren aan Amerika en de wereldmarkt. Dat laat president Trump weten na een gesprek met de Russische president Poetin. Volgens Trump is afgesproken dat Rusland later nog eens miljoenen tonnen diesel gaat leveren. Trump stelt dat de dieselprijzen voor Amerikanen en de rest van de wereld snel zullen dalen. De Oekraïense president Zelensky zegt in een reactie dat cadeautjes aan Poetin niet bijdragen aan de vrede. Met de deal breekt president Trump met door hemzelf opgelegde sancties aan Rusland. Op de A58 bij Tilburg is vannacht iemand om het leven gekomen. Vermoedelijk wilde het slachtoffer de snelweg oversteken, meldt Omroep Brabant. Een vrachtwagen kon de voetganger niet ontwijken. Er werden veel hulpdiensten opgeroepen, maar het slachtoffer was toen al overleden. De A58 werd na het ongeluk afgesloten bij Tilburg. Waarom de voetganger op de snelweg liep, wordt nog onderzocht. Het weer, buien met soms hagel en onweer. Langs de noordwestkust komen windstoten voor tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Valt jouw bedrijf niet op tussen alle reclame? Smit Media Solutions ontzorgt je van A tot Z in print en sign. Drukwerk, ledschermen, 3D-hologrammen, displays, vlaggen en spandoeken, autoreclame en beursstands. Vraag nu gratis advies aan via smitmediasolutions.nl. Smit met een D.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
7: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwbouw en renovatie. BioX Beats, de volgende stap in isolatie. Kijk op bioxbeats.nl.
8: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog

0: geurvrij. Ga naar polarwise.com.
1: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
2: Het weekend van RTV 4.
3: Music Memories.
4: Music Memories, the best music from the past.

Ze noemden zich The Fifth Dimension. En het nummer heette dan ook Aquarius. Let the Sunshine In. Uit Los Angeles kwamen ze. Het was 1969 en dat brengt natuurlijk weer het gevoel van de 60s weer naar boven. Maar goed, dit programma brengt niet alleen maar het gevoel van de 60s naar boven, maar ook de 70s en de 80s. Welkom, goedemorgen. Dit is Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat allemaal via de kanalen van RTV 4.

En zoals we misschien wel gewend bent, ja, er zijn ook weer verzoekjes binnengekomen. Ze liggen klaar. Daar gaan we dus ook mee aan de slag. En verder hoop ik dat er bij u ook heel veel herinneringen weer naar boven komt bij het horen van bepaalde nummers. Dat u denkt van verrek, waar was ik toen nog ook alweer? Waar was ik mee bezig en hoe oud was ik toen? En als u denkt van ja, maar ik ken ook nog iets leuks en misschien is dat ook wel eens een keer mooi om te horen op de radio. Mail dat dan even naar musicmemories@omroepnoos.nl. Het adres is ook te vinden op onze website. En als u denkt van joh, ik kan die 3 uur niet luisteren, want ja, ik moet straks nog weg of wat dan ook. Onderweg zijn we natuurlijk ook te beluisteren via de Ether. Maar ook via de TuneIn. En via DAB. Dus met andere woorden, wij zijn gewoon niet te missen. Waar u ook maar heen gaat, waar u ook maar heen vliegt, tot aan de andere kant van de wereld. Wij zijn gewoon te overal te beluisteren. En zelfs wordt het nog eens een keer weer herhaald. Als u op uw eigen vrije tijd denkt van joh, ik wil nog eens weer terugluisteren. Radio gemist. Daar is alles terug te vinden. En dan kunt u het zelf net zo vaak herhalen als u wil. Goed. Het dak is eraf. We gaan beginnen met 1969. We gaan even zien naar Vollenhoven. Volendam bedoel ik. Left Side natuurlijk. Dit is het nummer Welcome to My House. Het was toen nog in de kleuren zwart en wit.

0: Geweldig, Three Seasons in the Sun van de Fortunes natuurlijk. En dit is nog even draaien. En dan ook daarvoor draaide ik nog Left Side met Welcome to My House. En daar was het gevoel van de jaren 60 nou niet in mogen komen. Daar weet ik niet meer van. Ik heb verzoekjes klaarstaan en daarvoor ga ik even terug naar die lijst van 14 dagen terug van al die datuma. Waarbij ik de spraakjes moest draaien voor een loopgroep en zo. En voor de grote informatie. Daar ga ik gewoon even mee verder. Want ik heb er eentje klaarstaan van de Zombies. Summertime heet dat nummer. En dat is een verzoek van Ali Datma.
1: Plaat op verzoek.

swingt weer de pan uit, hè? Let Your Love Flow, de Bami Brothers. En daarvoor draaide ik op verzoek van Ali Datema het nummer van de Zombies en het heet eraan Summertime. Ja, en dat is een nummer die je niet alle dagen meer van op de radio voorbij hoort komen. Maar goed, die kun je wel verwachten in dit programma Music Memories. Het is namelijk op verzoek. En u kunt eraan meewerken als u denkt van, ik ken ook iets leuks uit die periode. Maar ja, dat heb ik al zo lang niet meer gehoord. En ja, misschien wil ik wel even ook even meekleuren in het programma van Music Memories. Nou, dan zou ik zeggen van, joh, stuur er gewoon even in naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt er allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dank je wel. En natuurlijk, als ik het gevonden heb, dan ga ik dan ook voor u draaien. Goed, eerst even muziek uit de jaren 80.

0: met Listen to the Music. Ja, dat is heel bekend. Dat kennen we allemaal. Ja. En daarvoor draaide ik Sniffin' the Tears met het nummer Driver's Seat. Dat was 1980. Ja. Dat scoorde toen ook heel hoog toen. Bij ons hier in de top 40. Heerlijke muziek toch allemaal weer, waar dan weer voorbij komt. We hebben nu al de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80 al gehad. En dan zijn we nog maar net amper een half uurtje onderweg. Goed, ik heb hier ook weer een verzoek voor me liggen, een mail voor me liggen, laat ik zo zeggen. Beste Henk, staat hier. Vandaag graag een paar nummers van mijn favoriete zanger Roy Orbison. Van hemzelf, waar hij op meezingt. En als eerste staat hier dan Roy Orbison. Met het nummer Running Scared. Uit 1961. Nou, ik draai dan maar vanaf het album, het dubbelalbum The Very Best of Roy Orbison. En ik weet niet of je die zelf ook hebt, Hanneke. Maar als je dan het tweede cd'tje pakt, dan staat hij op. Helemaal onderaan staat daarvan een mooie uitzending allemaal. En jammer dat Music Memories niet meer herhaald wordt op de dinsdag. Groetjes Hanneke. Ja, Hanneke, we hebben ook via de website Radio Gemist. Als je daar op klikt, dan kun je zo de radioprogramma's bij langs. En dan kom je Music Memories ook tegen. En dan kun je er zeggen van, weet je wat? Het eerste uur of het tweede uur of het derde uur wil ik even weer terugluisteren. En dan kun je ieder moment van de dag kun je dat doen. Dan ben je niet meer afhankelijk van wanneer als die uitzending weer gedraaid wordt. Die herhaling niet. Maar dan kun je bijvoorbeeld ook morgen vroeg om 8 uur dat doen. Goed. Roy Orbison is daar klaar. 1961 dus. Running Scared. Zeg Hanneke, geniet ervan.
1: Op verzoek.

0: Muziek van eigen bodem, zeggen ze wel, hè? Windjammer was dit. Een trio bestaande uit Peter van Asten, Rick Beekman en Richard de Bois. Ze waren toen in de jaren 70 en begin jaren 80 toen behoorlijk actief. En hebben toen dit nummer op de plaat gezet, Harbourlights. Een van die bandleden was vroeger ook nog lid van die groep Ginger Ale. Misschien weet u er nog wel iets van. Goed, en daarvoor draaide ik dus op verzoek van Hanneke. Het nummer van Roy Orbison, Running Scared. Plaatje uit 1961. Goed, ik ga weer terug naar het lijstje van Ali Dattema. 14 dagen geleden ben ik daarmee begonnen. Dan zou ik even graag plaatjes aanvragen voor De Groot in Vroomshoop. En een loopgroep die dan dinsdagmorgen vertrekken vanaf de koppel. Maar ik denk dat die er lang en lang en lang weer zijn. Als die nou nog onderweg zijn, dan ging het ook niet goed. Maar goed, dit is dus een mailbericht van 14 dagen geleden. En er stonden zoveel verzoekjes op. Ja, dan moet je dus, dan kan ik allemaal niet in één keer draaien. In die 3 uurtjes. Nee. En ook niet in het programma daarna. En een week daarna, zeg maar, ook niet. Maar goed, dan gaan we mee verder. En daarvoor gaan we naar 1988. Bill Withers. Met het nummer Lovely Day. Dat is het nummer waar Ali graag ook even wil horen. Nou, Ali, ik ga zelfs zeggen, met mijn puntje natuurlijk op het puntje van je stoel zitten. En draai die knop even helemaal rechtsom, maar hier komt die.
1: Plaat op verzoek.

Ziet u hem nog staan? Op het podium? Ja. Dave Barry met het nummer Now. Het was een oudje uit 1966. Ja, je hoort hem niet zo vaak meer, hè? Dave Barry, geweldig toch? Goed, en daarvoor draaide dus op verzoek Bill Withers met het nummer Lovely Day. Dat was een plaatje in 1988 en dat was ook tevens ook op verzoek van Ali Datma. Goed, dus ik even te kijken van, joh, wat kan ik allemaal nu even gaan draaien? Nou, ik ga er eentje draaien van de Bee Gees. En dan doe ik dat met een nummer van 1977. How Deep Is Your Love? En dan moet ik even zien wat ik dan erachteraan draai. Het valt allemaal niet mee. Maar ik denk dat ik eruit ga met eentje van Jan... Van Jan Akkerman of zo. Dat kan ik misschien wel doen, hè. House of the King of zo. Ja, die kan ik meteen even pakken. Dat is ook eens een keer leuk. Maar goed, mocht er bij u ondertussen iets te binnen schieten en je denkt van, joh, Henk, ik kan je wel even helpen met het inkleuren van dat mooie programma. Vergeet dan niet even een mailtje te sturen naar musicmemories@omroepnoos.nl. En als u dat doet voor de vrijdag, dan weet je, nou, dan kan ik dat even, die vrijdag natuurlijk even, dan even de mails allemaal binnenhalen. En dan kan ik even die grote kast erbij langs lopen en kijken of ik het kan vinden natuurlijk. En dan als ik het gevonden heb, dan leg ik dat allemaal klaar. En dan hebben we zaterdag weer een heel leuk programma. En er zit natuurlijk ook uw favoriet er gewoon bij tussen. Zo is het toch. Zo simpel. Goed. Het is helemaal niet zo heel moeilijk. Ik ga in ieder geval even eentje draaien van de Bee Gees. How Deep Is Your Love? Afkomstig van het album Saturday Night Fever uit 1977. En daarna draait eentje van Jan Akkerman. En dan komt er vanzelf weer de reclame en de boodschappen en noem maar op en het nieuws. En dan kom ik gewoon weer bij je terug met het tweede uur van dit programma. Ik zeg blijf luisteren en tot de andere kant van het nieuws.

0: schutting van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte 4 afvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door een storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Hoe lang het gaat duren om die op te lossen is onduidelijk. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. Er zijn geen problemen met alarmnummer 112. De Amerikaanse president Trump zegt dat het nog niet zeker is dat de executie van een militair live wordt uitgezonden. Defensieminister Hegseth kondigde dat gisteren aan, maar daarop volgde een golf van kritiek. Ook republikeinen noemden het idee walgelijk en een schokkend middeleeuws spektakel. Vice-president J.D. Vance zegt dat hij niet gaat kijken als de uitzending doorgaat. De veroordeelde militair schoot in 2009 13 collega's dood. Hij zal door een vuurpeloton worden gedood. 13 dagen na de blokkade van de omstreden Oranjemars in Noord-Ierland is de parade definitief afgeblazen. De Britse minister voor Noord-Ierse Zaken is bang dat de spanningen uitlopen op geweld en verbiedt daarom de mars weer. De Oranjemarsen van protestanten zorgden jarenlang voor spanningen en geweld in katholieke wijken. Sinds de jaren 90 was er daarom geen toestemming meer voor de marsen. Dit jaar mocht het voor het eerst weer wel, maar die mars werd door demonstranten tegengehouden. Met beide partijen is naar een oplossing gezocht, maar die is niet gevonden. Wielrenster Marianne Vos heeft goud gewonnen op de WK Gravel. In Australië kwam ze solo over de streep. Ze was 3 kilometer voor de finish weggereden bij Rosa Kleuser. De Duitse gleed in een bocht onderuit toen Vos versnelde. Het is de tweede keer dat Vos de wereldtitel pakt op het Gravel. Het is haar 15e wereldtitel in totaal. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
8: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
11: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
12: Start de motor! De boerderij wacht!
13: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van mega

0: avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en drukkers.
1: Een tuinpoort die echt bij je tuin past? Elegant Wood maakt hem op maat. Van aluminium, BPC of hout. Kijk op tuinhoudnodig.nl.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Jij bent niet uniek. Je bent voorspelbaar. Onder stress doe je namelijk altijd hetzelfde. Iedereen om je heen weet wat. Weet jij het? Doe de gratis test op epicsos.nl. Epic People. Wij maken lastige gesprekken gewoon.
4: Het weekend van RTV 4.
5: Music Memories.
6: Music Memories, the best music from the past.

Ja, ik weet ook zeker dat dit wel weer, dit nummer ook alweer bij verschillende mensen wel weer en natuurlijk weer herinneringen naar boven haalt. Mammy Blue. Van de Poptops, ze kwamen uit Spanje. En dat was 1971. Ze hadden toen van die mooie kleurrijke kleringen. Goed, welkom bij het tweede uur van dit programma Music Memories. Ja! En ook in het tweede uur gaan we weer leuke muziek draaien. En natuurlijk ook weer een aantal weer op verzoek. En ook hoop ik dat ik ook in het tweede uur natuurlijk weer bij heel veel mensen weer de herinneringen weer naar boven komen. Heerlijk genieten van al die muziek die weer voorbij komt waar we toen mee zijn opgegroeid. De jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. De periode dat er toen nog echt muziek werd gemaakt. En muziekprogramma's op de televisie waren, daar bleven we gewoon voor in huis, hè? Ja. Dat wilden we niet missen. Echt niet. Je schoolagenda's vol plakken met allemaal van die stickertjes, van die mooie foto's, allemaal van al die popgroepen. Geweldig, toch? Dat was toch een tijd, jongens. Geweldig. Goed, ik heb muziek klaarstaan, ook van Nederlandse bodem. Hans van Meulen, die kennen we allemaal wel, hè? De tweede single van het album is van Sandy Coast, heet dan Just a Friend. En dat is een plaatje uit 1971. Dat staat klaar.

0: Ah, dat was heerlijk toch, muziek. Niet naar 1965, Dem met het nummer Here Comes the Night. En daarvoor draaide ik een plaat in 1971 van de Sandy Coast met Just a Friend. Heerlijk allemaal die muziek. Goed, ik heb weer een verzoeklaars aan. En ja, ik ga eerst even weer terug naar het lijstje afkomstig van Ali Datma van 14 dagen geleden. En als ik dan tegen u zeg van Make Me Smile, dan denken de meeste mensen alweer van, het is een plaatje van Steve Harley en Cockney Rebel. Klopt dat, dat is ook wel zo. Dat is ook een titel die dus de plaatje zo heet. Van Steve Harley en Cockney Rebel. Maar ja, goed. Nee, het is een Make Me Smile is ook op de plaat gezet door Chicago. Als je nou het album hebt, de Chicago Story, daar staat dat nummer op. Want het is het nummer trouwens waar als Ali Datma aanvraagt. Zullen de meeste mensen wel denken van, joh, die ken ik helemaal niet. Nee, dat is voor de meeste mensen misschien wel een beetje onbekend, omdat Make Me Smile eigenlijk wel van Steve Harley en Cockney Rebel is. Hè? Zo kennen we die. Maar goed, dan misschien als ik dan dit weer start straks, dan zeg van, oh ja, verrek, maar die herinner ik mij ook nog. Dat is het mooiste eigenlijk wel, hè. Ze moeten er eigenlijk wel zijn. Chicago dus, met het nummer Make Me Smile. Op verzoek van Ali Datma.
1: Plaat op verzoek.

Die van de Bokstops, de Letter. Het is later al een keer op de plaat gezet door Bouchoura. Maar deze was in 1967. En daarvoor draaide dus op verzoek van Ali Datema het nummer van Chicago. Dat heette dan Make Me Smile. En hij was een plaatje in 1970. En die is afkomstig van het mooie album The Chicago Story. Leuk om al die muziek weer voorbij te horen komen. Van de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dan iedere zaterdagmorgen natuurlijk van 9 tot 12. 3 uur lang terug naar die tijd toen er echt muziek werd gemaakt. Mensen. Dat is hartstikke leuk. En ik heb nu ook weer een paar mooie nummers klaarstaan. Hoor. Uit mijn eigen toverdoos. En dat begint ook heel rustig. Ik weet nog dat mijn vader daar een aantal LP's van had. Hij was op een gegeven moment toch die pick-up zat. Of in ieder geval, hij was een heleboel van die LP's waar hij allemaal zat. Had hij verkocht. En een zus van mij, die was er niet zo blij mee. Want er zat namelijk ook een LP bij tussen van Jim Reese.

0: 2, 3 en 4, 5.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ik zeg weer een hele goeie morgen.
1: Een hele goeie morgen.
0: Ja. Oh, heerlijk hè. De zaterdagmorgen gebeurtenis, alles komt er weer voorbij. Een hele goede morgen natuurlijk. Maar je hoorde net even Brad even voorbij komen met het nummer The Guitar Man. En daarvoor draaide ik het hele oude plaatje van Jim Reeves. Distant Drums. Mooi, twee rustige nummers. Heerlijk toch om daar allemaal weer voorbij te horen komen op deze zaterdagmorgen. Er zullen mensen bij zijn van, joh, er mag straks nog iets meer tempo in komen. Nou, wie weet wat er allemaal nog voorbij komt. Ik zal het allemaal nog niet gaan verklappen. Maar hou je maar vast, er komt nogal wat. Het tempo gaat zo langzamerhand een klein beetje omhoog natuurlijk. Kan ook wel weer even weer terugzakken. Dat kan ook. Maar met andere woorden, er zit van alles wat in. Van Tum Tum, van Jimin, weet je wel, van alles wat door elkaar. Ik heb een plaat klaarstaan en dat is een verzoekplaatje. Daarachteraan heb ik nog een plaatje klaarstaan en dat is eigenlijk allebei hetzelfde. Alleen de een heeft een letter meer dan als de ander. Het is een naam. De een heeft een H en de ander heeft geen H aan het eind. Als eerste moet ik even een verzoekje draaien. En die staat op het lijstje van Hanneke. Hanneke Bodewits. Maar ze wil graag een plaatje horen van Roy Orbison. En daarvoor ben ik weer... Dat album nodig, The Very Best Of. Was ze helemaal graag het nummer horen, Lia. 1962 was dat.
1: Hele.
0: Nou, en ik zei net daarvan, ik kom er nog eentje achteraan zonder de H. Maar dit is met H. En misschien kun je daar wat nagaan wat het dan kan zijn wat er weer achteraan draai. Natuurlijk een grote klapper, zo'n grote hit vanuit Volendam. Ook want ik weet zeker dat daar weer mensen weer blij mee maken. Twee keer Lia. De eerste verzoek, Roy Orbison. En de tweede uit mijn eigen toverhoed gehaald. Allebei uit de jaren 60. Ik zeg geniet ervan.
2: Plaat op verzoek.

verhaal van Lea, vertel dan. Door de Cats. 1968. De Paling Sound werd dat ook wel genoemd, hè. Goed, en daarvoor op verzoek van Hanneke Bodewits, een nummer van Roy Orbison, en heet dan ook Lea. Alleen dat was dan met een letter meer, de H aan het eind. De H van Henk. En dat was 1962. Tussen beide nummers zaten trouwens 6 jaar tussen. De jaren 60 op zijn best. Goed, we gaan nu naar de jaren 70. En waar met iets heel anders wat. Ja, waarom ook niet? Ik heb het daar weer een paar weken niet gedaan. En ik denk van, nu moet er even weer van komen. Natuurlijk, muziek van de Duitse bodem, zeg maar. De Duitse taal. In het kader van die Duitse schallplaten moet ik er even eentje draaien. En dat doe ik met een hele bekende. Een plaatje die iedereen wel zo'n beetje wel mee kan zingen. Het was begin jaren 70. Het kwam toen nog op in het programma ZDF Hitparade met Dieter Thomas Heck. Het werd groot aangekondigd. En hij zei toen van, dit is Bata Illik met Michaela.

0: Maar die kennen we natuurlijk ook nog wel, hè? Naar duo Mout en McNeil. Ha! Waar waren ze toen populair, hè? Begin jaren 70. Geweldig toch? In 1974 kwamen ze toen met dit nummer, I See a Star. Ja, hij zei, ja, ze hadden hem ook nog eens een keer in het Engels op de plaat gezet van I See a Star. Ook deden ze toen nog mee met het Eurovisie Songfestival. Die Mout die zag er een beetje robuuster uit. En dan is zo'n klein meisje, zo'n tenger meisje die naast ons staat, McNeil. Goed, en daarvoor draaide ik dus Duitsstalig Bata Eerlijk met het nummer Michaela. En dat was een pleit in 1972. Twee nummers dus van de jaren 70. Jaren 70 op zijn best, zeggen we dan. Goed, ik heb weer een verzoeklaar staan. En deze keer is hij afkomstig van het lijstje van Benny Hossing. Hij staat bij van de Eagles, een verzoeknummer, Eagles met het nummer In The City van het live album Hell Freezes. Hell Freezes Over. Ja, wat zeg je, mist nog wat. En, er komt nog heel wat achteraan, maar dat vertel ik u straks. Ik ga hem eerst even draaien.
1: Plaat op verzoek.

Ja, er staat dan nog bij, onder andere van... Het nummer van de Eagles is niet zo bekend. Wel natuurlijk bij de fans. Mooi om een keer op de radio te horen. En er staat er dan nog iets tussen. En dat is over een andere verzoeknummer. Maar daar kom ik straks in het derde uur op terug. Want dat hoort er eigenlijk weer bij. Ook iets aparts. Dat is ook zo'n nummer die je dus eigenlijk nergens meer op de radio hoort. Goed mensen, ik kan er net even één nummer draaien voordat ik er weer uit moet voor de reclame en het nieuws en zo. Dus ik heb er eentje klaarstaan van ABBA. 1979 scoorden ze een hit toen met het nummer Chiquita. En dan na het nieuws kom ik gewoon bij je terug. Met het derde uur van dit programma Music Memories. Ik zeg blijf luisteren en tot straks aan de andere kant van het nieuws.

0: zometeen meer.
1: Het weekend van RTV 4.
0: RTV 4.
2: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding. Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries. Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
4: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang.

0: professional of een doe-het-zelver. Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat. We hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel. RTV 4 Nieuws.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Door de storing bij KPN is een deel van de zakelijke klanten slecht bereikbaar. Onder meer de universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Nijmegen, Maastricht, Groningen en Rotterdam zijn telefonisch niet te bereiken. KPN zegt dat het om een storing gaat in een van de netwerklocaties. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren. Voor dringende zaken hebben de ziekenhuizen een alternatief telefoonnummer geopend. In de Verenigde Staten is orkaan Isaias in kracht afgenomen. De weerdiensten spreken nu van een zware storm. De orkaan kwam vannacht aan land met windsnelheden van bijna 190 km per uur. In Florida en Alabama zijn overstromingen, veel bomen zijn omvergewaaid en elektriciteitskabels zijn beschadigd. Daardoor zitten 800.000 mensen zonder stroom. Op video's die rondgaan op internet is te zien hoe een dak van een hotel wordt losgerukt door de wind. Hoewel de orkaan in kracht is afgenomen, wordt ook de rest van dit weekend nog overlast verwacht in de VS. In Panama zijn zeker 27 mensen gewond geraakt bij de zware aardbevingen van gisteren. Dat melden de autoriteiten. De bevingen hadden een kracht van 7,7 en 6,6. De schokken werden door het hele land gevoeld. Dicht bij het epicentrum zijn gebouwen ingestort. In Panama-stad zijn mensen in paniek de straat op gerend. Er zijn geen berichten over dodelijke slachtoffers. De Amerikaanse politie is onlangs getipt door een ooggetuige over een moordzaak, maar die getuige bleek niet te bestaan. De tipgever bleek een AI-model van het bedrijf Anthropic. Dat had deze zomer op eigen houtje een formulier op internet ingevuld en dat naar de politie verstuurd in Philadelphia. Het AI-bedrijf wist ervan en gaf pas 2 maanden later toe dat het was misgegaan. De politie noemt dat onacceptabel en vindt dat het incident meteen gemeld had moeten worden. Het weer, buien, vooral in het noorden, soms ook hagel en onweer. In het noordwesten zijn er windstoten tot 80 km per uur. Het wordt 13 tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
6: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Het weekend van RTV 4.
10: Music Memories.
11: Music Memories, the best music from the past.

0: Ik zeg welkom bij het derde uur van dit programma Music Memories. Het programma met muziek uit de jaren 60, de jaren 70 en de jaren 80. En dat allemaal op de zaterdagmorgen via de kanalen van RTV4. En je hoorde net even de Nate Beat Band uit Delft, hè. T-Set noemden ze zich. Die in de jaren 60 toen rhythm en blues maakte. En dan later op een gegeven moment toch een beetje de jaren 70 de popmuziek gingen maken. En de bekendste hits toen van de T-Set waren eigenlijk My Bellamy. Uit 1969, wat u daar net even voorbij hoorde komen, was van hetzelfde jaar Mr. Music Man. En natuurlijk niet te vergeten het allerbekende nummer nog van She Like Beats. Het was toen de nummer 1 hit hier zo in Nederland. De stem die hoorde was van Peter Tetterow. En de muzikale brein erachter natuurlijk Hans van Eyck. En zoals ik al zei, omgeving Delft. Heerlijk om al die muziek weer voorbij te horen komen. Goed, ik ga gelijk weer beginnen met twee verzoekjes. Ik heb ze allebei even klaarstaan. Er komen allebei afkomstig natuurlijk van hetzelfde lijstje. En het lijstje is afkomstig van Ali Datema. Als eerste muziek van eigen bodem Rob Hoeken. En een rhythm and blues groep. En het nummer heette Marcio. Plaatje 1966. En daarachteraan ook een verzoek Pink Floyd met See Emily Play. Plaatje 1967. Ik zeg, ga er maar eens even voor zitten.
1: Plaat op verzoek.

afkomstig van het album The Early Singles, was dit de Pink Floyd met het nummer See Emily Play. 1967. En daarvoor Rob Hoeken, Rhythm & Blues Groep. Met Marcio. En daar was 1966. De jaren 60 weer op zijn best. En zo gaan we van de jaren 60 naar de jaren 70. Van de jaren 70 weer naar de jaren 80. Hot en het door elkaar heen. Gewoon geweldig. Goed, we gaan nu richting Grollo. Het album The Golden Years of Dutch Pop Music. Van QB en de Blizzards. Maar ik heb een mail ontvangen van Gerard Katz. Hij wil graag het nummer horen. Sunshine of Your Shadow. Van QB en de Blizzards. The Golden Years of Dutch Pop Music. Dat is een hele verzameling van. Van allerlei groepen. Van Nederlands muziek natuurlijk. En er is ook nog eentje van. Dat is dan van QB and the Blizzards. Zijn mooie foto's bij en zo. Hartstikke leuk om te zien. Origineel is een plaatje uit 1968. Nou Gerard. Draai die knop ook maar rechtsom. Hier komt je favoriete muziek.

0: Het was de beginperiode van de Golden Earring. In 1967 kwamen ze met dit nummer, hè. Together we live, together we love. En daarvoor draaide ik QB in the Blizzards. Grollo op zijn best, zeggen we dan ook wel. The Sunshine of Your Shadow. En dat was 1968 en dat was tevens ook op verzoek van Gerard Katz. Goed, dan ga ik even weer terug naar het lijstje. De mail vanaf afkomstig van Hanneke Bodewits. Maar ze schreef vandaag graag een paar nummers van mijn favoriete zanger Roy Orbison. Van hemzelf en waar hij op meezingt. Nou, het eerste uur heb ik dus een Running Scared gedraaid van Roy Orbison. Het tweede uur draaide ik Lia van Roy Orbison. En het derde uur, nu dus, draait er een van Traveling Wilburys. Ze wil graag een nummer horen, End of the Line. Het was een plaatje uit 1988. Ik weet dat ook collega en vriend Johan Brinkman daar ook zo gelukkig muziek vindt, de Traveling Wilburys. Hij draait daar ook nog wel eens in zijn programma. Ja. Goed mensen, mocht er bij u iets te binnen schieten en u denkt van dat wil ik graag volgende week zaterdag ook even horen. Nou, schroom niet, spring achter de computer of pak uw mobiel en mail dat dan in ieder geval naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. Mijn naam is Henk Stoeten en ik zeg dan dankjewel. En als u mailt, doe het alsjeblieft dan ook voor de vrijdag. Want ja, donderdagavond is het gewoon het laatste moment dat ik even de mailbox leeghaal. En alles wat dan binnen is, ja, dat print ik allemaal even uit. En dan tik ik dat allemaal even in zo'n mooi programma. En dan geeft hij zelf aan waar ik in de kast moet zoeken. Op welke cd het staat. En of ik naar hier beneden kan blijven, of ik moet naar boven of ik moet naar de vliering. En soms ligt er achter in de kast. Daarom zeg ik wel, hè, voor de vrijdag mailen. Dan heb ik even de tijd om het boel met elkaar te zoeken. Goed, Hanneke. Draai de knop ook even rechtsom. De Traveling Wilburys. Hij staat klaar met het nummer End of the Line.
1: Plaat op verzoek.

0: Family Dog kwam in 1969 toe met het nummer, hè? A Way of Life. Goed, en daarvoor draaide ik dan End of the Line. The Traveling Wilburys. En dat was op verzoek. Op verzoek van Hanneke Bodewits. En er zaten grote koppen in, hoor. Josh Harrison, Bob Dylan, Jeff Lynne, Tom Petty en natuurlijk ook Roy Orbison. En ja, het ontstaan van die band ging gewoon heel spontaan, hè. Want Josh Harrison had gewoon een B-kant nodig voor zijn solo single This Is Love. En hij vroeg Jeff Lynne toen om hulp, die op dat moment weer werkte met Roy Orbison. En omdat ze een studio nodig hadden, belden ze weer Bob Dylan. En Harrison moest vervolgens zijn gitaar weer ophalen bij Tom Petty. En waarna Tom Petty zich ook weer aansloot bij die sessie. En het resultaat was dan die middag dat het nummer toen in één keer spontaan ontstond. Handle with Care. Maar ja, die platenmaatschappij die vond dat nummer toen veel te goed voor een simpele B-kant. En dat moest dan weer een heel album worden. En zo ontstond toen in 1988 toen het eerste album, The Traveling Wilburys, met een gigantische succes als hits zoals Handle With Care en End Of Line, het nummer wat u dan net even voorbij hoorde komen. Goed, ik heb nu ook weer een verzoek laten staan en dat is dan weer muziek van Nederlandse bodem. En dit is de afkomstig van de producenten Fleisma en Fontijn. Nou, dan weet u wel heel genoeg. Dat scoorde daar meestal dan wel weer, hè. In 1984 schreven ze toen het nummer voor Mai Tai. Mai Tai, weet u wel, zo'n meidengroep, stukken vijf waren dat, hè. Ze kwamen toen in 1984 toe met het nummer What Goes On. En dat is het nummer dus waar als Ali Datema graag wil horen.
1: Plaat op verzoek.

0: Rosanna van Toto. Haha. Ja, als je dat ook niet meer kent, dan ben je nog een paar jaar goed ziek geweest, zeggen ze wel eens. Hè? Goed, en daarvoor What Goes On van Mai Tai. En dat was op verzoek van Ali Dadema. Het was de jaren 80 op zijn best, zeg maar. Goed, dan heb ik nu weer een verzoek laten staan. En deze is afkomstig van het lijstje van Benny Hossink. In de vorige uur schreef toen las ik u daar dan voor van joh, wel niet allemaal niet zo bekend. Wel natuurlijk bij de fans mooi om een keer op de radio te horen. En er hoort dan ook dit nummer bij. Electric Black Orchestra. Met het nummer The Way Lives Mean To Be. Het is afkomstig van het mooie album Time. En Time was weer een album uit 1981. Het is niet zo'n nummer die je dus dagelijks op de radio voorbij hoorde komen. Nee. En ook niet in de discotheken. Het is een nummer die je dus echt zelf moet kennen als je dus dat album hebt. En zeg van, oh ja, maar die ken ik en die wil ik graag eens een keer weer horen. Nou, dat heeft Benny Hossink dus ook. En gelukkig heb ik dat album ook. Nou, daar wordt er makkelijk van. Goed, Benny. Ik ga hem voor je draaien.
1: Plaat op verzoek.

Het was de jonge Bonnie Sinclair, hè? I will stand between them, you. In 1970 kwam dat door de plaat. En daarvoor draaide The Way Life Means To Be van ELO. Afkomstig van het album Time uit 1981 was tevens ook op verzoek van Benny Hofsink. Ja goed, we zitten er weer bijna op en ook dit derde uur. En denk van oké, ik kan nog twee plaatjes draaien misschien. En dat doe ik dan ook. Twee verzoekjes. Afkomstig van je lijst van Ali Dattema. En dat is een nummer van Johnny Cash. A Thing Called Love. En vervolgens eentje van Bobby Darin. Dream Lover. Die laatste is wel echt heel oud hoor. Dat is van 1959. Ja. En ja, en daar ga ik er gewoon uit. Met het nieuws en de reclame. En dan ben ik er eerder weer. Dan is volgende week zaterdag. En in de tussentijd kunt u natuurlijk mailen. Als u denkt van, ik ken iets leuks. Mail dat dan gewoon naar musicmemories@omroepnoos.nl. En dan komt het allemaal vanzelf bij mij terecht. En als u denkt van, ik wil het nog eens een keer graag nog eens een keer opnieuw beluisteren. Kijk dan even op onze website. Bij Radio Gemist. En daar zoek je Music Memories even weer op. En dan kunt u de hele spul nog eens een keer weer terugluisteren. Als u zegt van, ik heb iets gemist of ik heb het niet helemaal goed meegekregen. Of je denkt van, nee, ik wil gewoon nog eens een keer weer lekker van genieten van al die muziek. Dat kan. Alles kan. Thee kan, koffie kan, ga zomaar door, ga onder de deur. Ja, onder de deur, door. Goed, de twee verzoekjes staan nog klaar van Ali Dattema. En ik zeg bye bye, zwaai zwaai, tot volgende week. Plaat op verzoek.

0: RTP 4.
1: RTP 4.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw

0: Ja, er zijn zeker 8 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn er woontorens gebombardeerd. Er zijn al mensen onder het puin vandaan gehaald. Zeker 12 mensen worden nog vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia al eerder aangevallen. Toen vielen er 5 doden bij aanvallen op een van de bruggen in de hoofdstad van de Oekraïnse regio. De hele dag rijden er geen treinen tussen Delft en Rotterdam. Er is brand gesticht in de technische ruimte van een spoorbrug. Een aannemer trof daar vannacht een opengeslepen deur en smeulende kabels aan. Volgens ProRail is er mogelijk sprake van sabotage. Na de rellen in Brussel van gisteren zitten nog altijd 21 mensen vast. 17 van hen zijn minderjarig, zegt de Belgische politie. Ze worden verdacht van bedreiging, brandstichting, vandalisme en het bezit van wapens. In totaal werden 110 mensen opgepakt, maar de meeste zijn weer vrij. In India treedt de politie opnieuw hard op tegen protesten van de kakkerlakbeweging. De demonstratie van vandaag werd verboden. Duizenden demonstranten zijn gearresteerd. Op toegangswegen naar New Delhi werden auto's en bussen gecontroleerd op betogers. Ook de leider van de Indiase kakkerlakkenbeweging is vanochtend gearresteerd, melden lokale media. Aan de start van de Ronde van Lombardije hebben de renners gedemonstreerd voor meer veiligheid. Uit protest bleven ze 5 minuten stilstaan. Bij wielerkoersen rijden geregeld auto's of motoren op de weg. In augustus kwam in Portugal een Britse renner om het leven door een auto op het parcours. Het weer nog, buien, maar tussendoor ook wat zon. Het is een graad of 15. Vanavond in het zuiden wat droger. Morgen eerst nog buien in het noorden, later overal droog. En dan is het 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Zie je er tegenop om naar de tandarts te gaan? Bij een lieve tandartspraktijk krijg je altijd een warm welkom en nemen ze de tijd voor je. Je krijgt er de aandacht die je verdient. En als je het echt heel moeilijk vindt om naar de tandarts te gaan, zijn er ook praktijken waar je eventueel onder narcose behandeld kunt worden. Meer weten? Ga naar delievetandarts.nl en meld je aan.
2: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
7: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdektdeschoonmaak.nl.
8: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar één ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
9: Het weekend van RTV 4.
10: Met Kelvin.
11: Jazeker, tot 2 uur gaan we lekker de zaterdagmiddag tegemoet. Met zometeen Temper City en nu Tears for Fears. And everybody wants to...

Blijft een lekker liedje hoor. Temper City en Self-Aware. Hoorde je bij RTV 4 in het weekend van RTV 4. Een hele goede middag. Je luistert naar, wat ik al zei, het weekend van RTV 4. Vandaag zonder Douwe Smits. Die heeft andere dingen te doen. Vandaar hoor je mij, Kelvin Punter, weer voor één keer weer op de zaterdagmiddag. En ik moet heel eerlijk zeggen, het bevalt me wel weer goed eigenlijk. Ja, ik vind het wel weer lekker. Ik heb in het verleden hier ooit eerder op een zaterdag gezeten. En ja, het viel me al gelijk op. Ik was onderweg hier naartoe. En ik vind het altijd wel een hele leuke sfeer op de zaterdag, hoor. Gewoon echt zo'n zaterdagsfeertje als je op straat loopt. Iedereen gaat lekker de stad in. Sommige mensen gaan boodschappen doen. Gewoon om al die mensen te zien, dat is hartstikke leuk. Dat is heel tof. En wat ook heel tof is, is namelijk de muziek. Jazeker. Zometeen onder andere nog Michael Cimbello, ook nog Lenny Kravitz is voor je onderweg. En we gaan even kijken wat er allemaal in de regio te doen is. En dat is best wel veel eigenlijk. Zometeen krijg je een uitgebreid overzicht. Nu een nummer dat toch wel een klein beetje past bij het weer als vandaag, hoor. Absoluut. Het is nu, de zon die schijnt nu momenteel, maar het is echt heel onstuimig. Het is regenachtig, bevolkt. En daarom moeten we de Weather Girls nog eventjes erbij halen. Ja hoor, It's Raining Man hoor je nu bij RTV 4.

RTV 4 met Michael Sambello en Maniac. Ja, en zaterdag is altijd zo'n leuke dag om leuke dingen te ondernemen. En ook vandaag, ondanks het beetje het gure weer van vandaag, toch een beetje positiviteit erin halen. Zo is er namelijk vandaag in Dedemsvaart de Vloeienmarkt. De Vloeienmarkt, jazeker, nog tot 2 uur. Dus ik zou er heel snel bij zijn als ik jou was. Ook de tweede zaterdag van de maand is dat, wat je ook zoekt. De kans is groot dat je het een van de vele kraampjes vindt. De Vloeienmarkt in Dedemsvaart. Het vindt plaats in de Resert. Dus dat is wel heel leuk. Wat ik al zei, nog tot 2 uur kun je daar terecht. En goed, misschien ga je wel met wat leuks naar huis. En verder is er ook nog een leuk feestje vanavond in partycentrum Mulder. Dansen en ontmoeten, 40 plus met live muziek van de band Wheels. Als je zin hebt om, wat ik al zei, te genieten van live muziek. En een beetje met de leeftijdsgenoten van 40 plus, dan kan je erheen gaan. Hartstikke leuk is dat, partycentrum Mulder. De zaal gaat open om 7:30. Dus als je erheen zou willen, dan zou ik dat zeker doen. En wat is er nog meer allemaal te doen, tot slot. Verder is er ook vanavond een inloophuis geopend voor veteranen vanavond. Stichting Veteranen Vechtal opent vandaag weer de deuren van 7 tot 11 voor muziek. Een hapje en een drankje. Nou goed, in ieder geval, dat is hartstikke leuk. Vanavond dus bij Stichting Veteranen Vechtal. En dat vindt alweer plaats in Hardenberg. RTV 4.

Lenny Kravitz hoorde je en It Ain't Over, It Still Is Over. Zometeen is het tijd voor streeknieuws met daarin nieuws over... Ja, het weer. Ja, het is heftig hoor, absoluut. Eerst Wang Chung, Everybody Have Fun Tonight. Nou, ik hoop dat je dat vanavond al hebt hoor. Heel veel plezier. En ik ga dat sowieso voor jou verzorgen.

0: Het weekend van RTV4. Heerlijk, wat een feest hoor. Absoluut hoor. Wang Chung hoorde je. Everybody have fun tonight.
1: RTV4, streeknieuws.
0: Naast alle plezier moeten er ook serieuze dingen worden besproken. En daarvoor is er het laatste streeknieuws. Absoluut. In Overijssel geldt vanaf 12 uur tot morgenochtend 10 uur code geel. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien, zware windstoten en plaatselijk veel regen. De wind komt uit het noordwesten en kan windstoten van 60 tot 80 km per uur veroorzaken. Er kan 30 tot 50 mm regen vallen met plaatselijk nog hogere hoeveelheden. En bij een botsing op een kruising in Lemelerveld raakte een bestuurder gisteravond gewond. Een van de bestuurders reed vanaf de Dorpsstraat rechtdoor richting de Vlielsense straat. De andere bestuurder reed over de Kanaaldijk richting de Kerkstraat. Op de kruising raakten de voertuigen elkaar. De bestuurderdeur moest verder worden opengeforceerd om een slachtoffer voorzichtig uit de auto te kunnen halen. Een ambulance bracht haar met ernstige nekklachten naar het ziekenhuis. En de gemeente Twente-Rand heeft €340.000 aan huur betaald voor 4 chalets die feitelijk slechts 1,5 maand zijn gebruikt. De onderkomers stonden volgens de gemeentelijke woordvoerder de rest van de huurperiode leeg bij de Eik in Slagharen. Zij geeft aan dat de chalets niet ingezet zijn door andere bewoningen en er is geen vergoeding binnengekomen voor alternatieve verhuur of gebruik. Dan het RTV4 weer vanmiddag. Nou ja, je hoorde het al. Flinke buien. Paraplu, dat is geen overbodige luxe. Waarbij de meeste exemplaren voor het noorden zijn bestemd. Tijdens actieve buien zijn er ook zware windstoten mogelijk en kan er veel regen vallen. Verder waait de wind aan zee stevig door en het wordt maximaal 14 graden. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal. Dan kijken we naar de situatie op de weg. Nou, ik heb goed en slecht nieuws. Ik zeg, ik heb altijd geleerd. Ik begin altijd eerst met het slechte nieuws. Nou, ik ga het gewoon beginnen. Het slechte nieuws is dat er wel een flitser is gemeld. Waarschijnlijk heeft oma Gent niet zoveel zin om bij zijn vrouw thuis te zitten. Waarschijnlijk zit hij onder de plak. A28 Zwolle Groningen. Tussen afrit Ommen en Staphorst. Daar wordt geflitst bij hectometerpaal 106,1. En verder goed nieuws, er zijn geen files.

Vanessa Carlton en A Thousand Miles. Als je de videoclip hebt gezien, zweef ze eigenlijk door de stad. En dan zat ze dan piano te spelen. Toch wel best wel een bijzondere videoclip is dat. Hey, luister naar het weekend van RTV 4. Vandaag zonder Douwe Smits, maar met mij, Kelvin Punter. Hartstikke leuk. Normaal hoor je me elke woensdag en donderdag met Onderweg met Kelvin. En als je meekijkt via twitch.tv/RTV4Radio, dan kun je ook mij live zien. Ik ga even zwaaien voor alle mensen. Voor alle leuke mensen die ook meekijken. Hallo! Dus dat is leuk. Hey, zometeen ga ik even bellen met een oude bekende. Jazeker, dat vind ik hartstikke leuk. En wat nou zo leuk aan is, aan die oude bekende is namelijk, als we even terug gaan naar 2024, had hij een vast item. Als ik zeg gamen, gaat er dan een belletje rinkelen? Nou goed. In ieder geval, als je even nadenkt ondertussen, dan heb ik voor je de Bellamy Brothers en Let Your Love Flow. Hier bij RTV 4.

0: and listen to the man with a golden voice. Je luistert naar RTV 4 en als we heel even teruggaan naar het jaar 2024, alweer een tijdje geleden, zat ik hier in de zomer van 2024 tussen 7 en 10 met het programma Puntenslijper. En ik belde altijd met game-expert Niek Bergman. En ik had zoiets van, ja weet je, ik zit hier voor één keer weer op de zaterdagmiddag. Ik denk, laat ik gewoon hem eens even bellen. Niek, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag, hoe is het jongen?
1: Nou, het gaat lekker.
0: Kijk, dat horen we hartstikke graag. Wat was je aan het doen op dit moment?
1: Ik was lekker even een spelletje The Force Unleashed aan het spelen op mijn nieuwe PlayStation 3 Slim.
0: Oh, leuk. En waar gaat het spel over? Voor de mensen, ook zoals ik, die niet weten waar het over gaat. Waar gaat het spel over?
1: Nou, voor de Star Wars mensen die... ik weet niet of er luisteraars zijn die Star Wars kennen. Vast wel.
0: Vast wel, jawel.
1: Ja. Gaat het dus over een jongen die als echt hele kleine jongen bij zijn vader is weggerukt door Darth Vader. Darth Vader heeft zelfs zijn eigen vader vermoord.
0: Oh.
1: En ja, in het spel kan je dus tegen zijn vader vechten en je vermoordt hem dan. Nou, hij ontvoert de kleine Starkiller en leidt hem op tot zijn ultieme Sith-leerling. En ja, je kan gewoon het hele Star Wars-universum slopen. Je doodt Jedi, je vernietigt basissen van het verzet. Dus je kan het hele Star Wars-universum gewoon compleet naar de tering helpen. Dat is het in het kort.
0: Klinkt ook echt als een heel gezellig spel ook.
1: Ja.
0: Lekker op de zaterdagmiddag.
1: Ja, maar je hebt wel de optie om uiteindelijk te kiezen voor licht of duisternis.
0: Oh, kijk, dus er is toch keuze, zeg maar. Oh, dat is wel, dat is wel fijn in ieder geval. Maar goed, hartstikke leuk. En goed, heb je verder nog leuke plannen voor dit weekend? Want of ga je gewoon lekker binnen zitten met het weer?
1: Nou, qua weer, ik hoop dat het gewoon lekker weer blijft. Maar het is echt wisselvallig, dus... Als het wisselvallig blijft, dan gaan we gewoon lekker gamen. En als het niet wisselvallig is, dan gaan we gewoon lekker het centrum van Zwolle in.
0: Oh, kijk, lekker man. Ja, sowieso het centrum van Zwolle, dat is altijd leuk. Ook al is het, en dat valt mij ook al op en dat ga je denk ik zo meteen ook zien. Het maakt niet uit, ook al is het slecht weer. Ook al komt het met bakken uit de lucht, het is altijd druk in het prachtige Zwolle.
1: Heel veel vrouwelijk schoon loopt er ook wel
0: in. Ja, dat is waar. Dat mogen wij natuurlijk ook niet vergeten natuurlijk. Dat is ook het allermooiste om te zien natuurlijk.
1: Ja, dus mochten er leuke single vrouwen uit Zwolle luisteren, ik ben beschikbaar.
0: Nou, ze luisteren denk ik allemaal naar RTV 4, dus ik denk dat dat wel helemaal goed gaat komen, denk ik.
1: Nog eventjes live mijn nummer erop gooien.
0: Nou, laten we dat maar niet doen, zeg maar. Dat, ik denk dat jij dan niet gaat slapen, denk ik.
1: 06 en
0: ja, dankjewel. Ik heb je gewoon even dichtgegooid, zoals dat in radiothermen zeggen. Dus ik heb het niemand even gehoord. Nou, mooi. Hey Nick, mag ik jou een heel goed weekend wensen?
1: Yo, hetzelfde maat. En ja, tot de volgende.
0: Ja, zeker weten. Tot de volgende. Dat was dus Niek Bergman. Hartstikke leuk. Als vrouwen hem willen aanspreken, dat kan. Dit is ABBA, RTV 4.

Altijd lekker en ook lekker tijdloos voor ABBA. Knowing me, knowing you. Zo meteen naar het nieuws van 1 uur. Dan gaan we het hebben over het Oktoberfest. Nee, we gaan niet naar München. Nee, we gaan gewoon naar Nieuw-Leuzen. Oktoberfest, dat vindt vanavond plaats. En ook verder goede muziek als Roxy Dekker. En ook de Mofflons is weer onderweg. En die staan vanavond op Oktoberfest. Dat is voor zometeen. Nu de War on Drugs. Under the Pressure. RTV 4.

0: weekend van RTV 4.
1: RTV 4.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie is onderzoek begonnen naar de brand in een spoorbrug in Rotterdam. De recherche bekijkt camerabeelden en zoekt getuigen. Onbekenden slepen vannacht de deur van een technische ruimte bij de brug open en staken kabels in brand. De hele dag rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Delft en mogelijk gaat het langer duren. Staatssecretaris Bertram van Infrastructuur is geschrokken. Dat er sprake is van opzet noemt ze kwalijk en zorgwekkend. NSC doet niet mee aan de provinciale verkiezingen in maart volgend jaar. Dat heeft waarnemend partijvoorzitter Ronald de Bruin gezegd. Het partijbestuur heeft volgens hem bij alle provinciale besturen gepolst of er voldoende animo is om deel te nemen. Maar dat was er niet, zegt de Bruin. NSC zit nog altijd zonder politiek leider. Nu zowel Pieter Omtzigt als zijn opvolger Eddy van Heijem de landelijke politiek hebben verlaten. Oud-fractievoorzitter Nicolien van Vroonhoven en Europarlementariër Dirk Gotink zijn inmiddels geen partijlid meer. De politie in India heeft opnieuw grote aantallen betogers opgepakt van de kakkerlakkenbeweging. Ze waren op weg naar de hoofdstad New Delhi voor een groot protest in aanloop naar de verkiezingen.

0: klassement crashte al in de eerste ronde. Vanmiddag om 3 uur is de kwalificatie voor de hoofdrace van morgen in Singapore. Het weer, buien, tussendoor wat zon. Het is een graad of 15. Morgen eerst nog buien in het noorden en het wordt 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
2: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
3: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
4: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
5: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
6: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
7: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
8: Het weekend van RTV 4.
9: Met Kelvin.
10: Jazeker, we gaan het zo meteen hebben over het Oktoberfest. Eerst Bruce Springsteen en Glory Days. Heerlijk.

Er hoor je bij RTV 4. Een hele goede middag. Mijn naam is Kelvin. En ik ben hier tot 2 uur ben ik bij je. Met de allerbeste muziek om even lekker zo die zaterdagmiddag mee te gaan. De zaterdagmiddaglunch. Zometeen Nelly Furtado, Cher ook nog. En we gaan een restje maken. Ja, lelelelele. In het land van de lekkere pintjes en de schone madamme. Maar voordat het over is, gaan we het eerst even een lekkere polka draaien. Jazeker. Jazeker, een lekkere polka. Dat was het, een heerlijke polka. Ja, want vanavond in het Witte Peert in Oleuzen is het Oktoberfest. Jazeker. Het dak gaat er weer af. En reed gisteren en vanochtend al langs het Witte Peert. En ik zag al zo'n hele grote witte partytent voor de deur staan en zo. Maar goed, in ieder geval trek je leerdehos of je dirndal maar uit de kast. En dirndal kan bij sommige vrouwen heel mooi uitzien. Ja, zeker. Absoluut. Dat sowieso. Dus ik zou zeggen, ja, trommel je vrienden lekker op. En maak je klaar voor een leuke avond vol gezelligheid, feest en bier. Nou, ik denk vooral bier, dat zit wel goed in ieder geval. Tickets kosten €20. Een tafelticket kost €140. En wil je zeker zijn voor een plekje, dan zou ik de tickets scoren. En ik was al even aan het kijken op de website daarvan, van het Witte Peert. En zoals het er nu naar uitziet, daar kun je gewoon nog een kaartje kopen. Jazeker. Dus iemand moet trommelen om even naar naar het Oktoberfest te gaan, inderdaad. En verder is er gewoon nog een optreden van de Mofloons. Jazeker. En dan denk je waarschijnlijk van, ja, wie zijn dat? Nou, bij de RTV 4 Top 800 die we in december hadden, heb ik ervoor gezorgd dat dat nummer in de lijst komt en zo. Leuke muziek maken ze. En ja, ze zijn eigenlijk vooral bekend van dit nummer, Heimwee. Eigenlijk gaat het over dat je vooral het noorden heel erg mist. Dat je gewoon de mooie dingen, de titi, assen, dat soort dingen, dat mis je gewoon. En dat heb je als je ergens in de Randstad woont. Je wil gewoon terug naar zulke dingen. En ik hoop dat ze dit misschien vanavond ook nog live gaan spelen. Moffeloons nu, RTV 4. Dit is Heimwee.

in het weekend van RTV 4 met Cher en de Shoop Shoop Song. Als je elke woensdag en donderdag naar Onderweg met Kelvin luistert tussen 4 en 7. En het gaat vooral even om die donderdag. Dan draai ik namelijk altijd de Vlaamse plaat. Want zoals je van me weet heb ik echt een zwak voor België. Van de lekkere peetjes tot de schone madammen. En die lopen er ook zeker rond. En nou goed, elke donderdag zetten wij een Vlaamse plaat in het zonnetje. Ja, en vandaag een nummer dat, ja, eigenlijk vind ik het zonder veel te weinig wordt gedraaid. Ik heb het namelijk over Urbanus. Ik zou je kunnen kennen van een bakje vol met stro. En een heel serieus nummer wat hij ook gemaakt heeft, dat is De Aarde. Zeker een aanrader om even te checken. Maar hij heeft ook een ander nummer gemaakt. Het is namelijk een madamme met een bontjas. Ja, zeker en vast. Ongelooflijk. En dan moet je vooral even goed naar luisteren, want eigenlijk komt het vooral op neer. Madamme met een bontjas, dat klinkt ongelooflijk schoon, klinkt echt goed. Maar die kunnen toch zo ongelooflijk gemeen zijn. Echt ambetant weliswaar, ongelooflijk. De Vlaamse plaats vandaag, hier bij RTV 4. Urbanus en madammen met een bontjas. Ongelooflijke vrolijkheid.

0: Allee zeg, zeker een vast station. Heerlijk, je hoort de Urbanus. En madammen met een bontjas. Want ze zijn gemeen ongelooflijk.
1: Ah, sommigen wel, ja, absoluut.
0: Je luistert naar het weekend van RTV 4 met zometeen het streeknieuws. Met daarin een boodschap voor, ja, toch wel als je de weg op gaat vandaag. Want ja, het kan best wel heftig zijn. En sowieso als je naar buiten gaat. Gewoon alles in het algemeen. Dat is allemaal voor zometeen. Eerst terug naar 2015. Toen brachten Nick en Simon dit nummer uit. Ik heb het namelijk over Met Dank aan Jou. Heerlijk. En je hoort me nu bij RTV 4. Oh, ik vind het zo leuk dit. Heerlijk. Lekker dit.

0: ja. Nick en Simon en met dank aan jou.
1: RTV 4, streeknieuws.
0: En we gaan even kijken wat er allemaal gebeurt in de regio. En daarvoor is er namelijk het streeknieuws. In Overijssel geldt vanaf 12 uur tot morgenochtend 10 uur code geel. Het KNMI waarschuwt voor onweersbuien, zware windstoten en plaatselijk veel regen. De wind komt uit het noordwesten en kan windstoten van 60 tot 80 km per uur veroorzaken. Er kan 30 tot 50 mm regen vallen met plaatselijk nog hogere hoeveelheden. En bij een botsing op een kruising in Lemelerveld raakte een bestuurder gisteravond gewond. Een van de bestuurders reed vanaf de Dorpstraat rechtdoor richting de Vleelsterse straat. De andere bestuurder reed over de Kanaaldijk richting de Kerkstraat. Op de kruisingen raakten de voertuigen elkaar. De bestuurdersdeur moest verder worden opengeforceerd om een slachtoffer voorzichtig uit de auto te kunnen halen. En een ambulance bracht haar met ernstige nekklachten naar het ziekenhuis. En tenslotte, gemeente Ten Rand heeft 340.000 euro aan huur betaald voor 4 chalets die feitelijk slechts anderhalve maand zijn gebruikt. De onderkomens stonden volgens de gemeentelijke woordvoerder de rest van de huurperiode leeg bij de Eik in Slagharen. Zij geeft aan dat chalets niet ingezet zijn voor andere bewoningen en er is geen vergoeding binnengekomen voor alternatieve verhuur of gebruik. En tot zover een streeknieuws uit het Vechtal. Krijg je ook nog het weer? Nou ja, kan kort over zijn regen. Nou ja, als ik ze zit te kijken in die leuze, ongelooflijk. Nou goed, vanmiddag komen er flinke buien waarbij de meeste exemplaren voor het noorden zijn bestemd. Tijdens actieve buien zijn er zware windstoten mogelijk en kan er veel regen vallen. Verder waait de wind aan zee stevig door en het wordt maximaal 14 graden. Ik zit ook even te kijken waar de files, geen files gemeld. Je kan lekker doorrijden.

Het weekend van RTV 4. Met Pat Benatar en Love is a Battlefield. Je luistert naar RTV 4. En volgende week, ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Verplaatsen wij onze studio naar Cultuurhuis de Spil in Nieuw-Leusen. Want dat is namelijk de beurs Nieuw-Leusen vindt daar plaats. Allemaal ondernemers die daar een stand hebben. En het leuke is, wij ook van RTV 4. We zenden live uit van woensdag tot en met vrijdag van 2 tot 9. Dus volgende week komt daar gewoon alles vandaan. Ik moet zeggen, ik heb er echt heel veel zin in. Ik heb het eerder gedaan. Dat was in 2023, ruim mijn hoofd. 2023 was dat. En dat was echt wel leuk. Echt wel een hele leuke sfeer. Het was gezellig. En ja, in ieder geval, we gaan het gewoon dit jaar gewoon weer opnieuw doen en zo. Dus mocht je langs willen komen, dat kan. Cultuurhuis de Spil in Nieuw-Leusen. En dat wordt sowieso hartstikke leuk. En ik heb nog iets gezien. Jazeker. Ik moet bijna een bril hebben, joh. Ongelooflijk. Oh ja, ik zie het al. Kinderen tot 12 jaar hebben gratis toegang. Ja, dat is dan toch hartstikke leuk. Ja, zeker weten. Absoluut. RTV 4, de luister je aan. Ja. Inderdaad. Met nu de Dizzy Man's Band en

Lopez en Get Right. Tot zover het weekend van RTV 4. Zometeen is het tijd voor de Sporttribune. Het programma in samenwerking met ons allemaal eigenlijk. Ja. Mooie zin ook. Samenwerking met ons allemaal. Zometeen de Sporttribune met Marcus Elsinga. Ik wens je in ieder geval een hele fijne zaterdag. En ik spreek je snel weer. Dit is Bruce Hornsby & Orange en Every

0: bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: EG ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: De nieuwste collectie van topmerken. Voor vanavond 12 uur besteld is volgende werkdag in huis. Kicks.nl. Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
4: Delta FM met het nieuws.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 11 mensen gedood. Onder hen zijn 3 kinderen. Volgens de lokale autoriteiten zijn woontorens gebombardeerd. Er zijn al gewonden onder het puin vandaan gehaald, maar er worden nog mensen vermist. Deze week werd de regio Zaporizhia...
7: Scherp zien, zonder...

0: Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl. De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
1: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts. Van wereldclubs tot verborgen parels. FCSurprise.nl.
2: De politie onderzoekt dat nog. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Leidse Rijn en Breukelen. Dat duurt nog tot aan de avond. TV-schurk Carbonkel uit de kinderserie Ik Mik Lorenland is weer te zien in Museum Beeld en Geluid in Hilversum. De eenogige trol moest worden gerestaureerd. Carbonkel bezorgde in de jaren 90 veel kinderen nachtmerries. Nu is er in het museum een speciale beleving over het enge wezen ingericht. Het museum adviseert ouders om kinderen niet alleen door de ruimtes te laten lopen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A12 Duitse grens Arnhem staat bij Duiven 8 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is RTV 4.
5: De RTV 4 Sporttribune.
4: RTV 4.
5: Dit is de Sporttribune.
4: Het sportprogramma van RTV 4.
5: Met live verslag en het laatste sportnieuws.
6: Luisteraars, goedemiddag. Welkom bij de Sporttribune van 10-10-2026, ofwel de 10e oktober van dit jaar. Een gezamenlijk radioprogramma van omroepen Noos, RTV, Vegdal en Delta FM. Oftewel streekomroep RTV 4 en je hoorde net al de nieuwe jingles voorbij komen. Vandaag in uitzending hebben we onder andere biljarten, korfbal, bridge, badminton en nog wat andere sportberichten. Maar vooral aandacht voor voetbal hier in de regio. We hebben 8 duels live. Welke dat zijn, dat hoor je zo meteen. Eerst luisteren we naar de eerste plaat van dit uur. Bruce Hornsby and the Range, The Way It Is.
5: De Sporttribune.
7: Marco.

8:02 in de sporttribune. En dit was The Way It Is van Bruce Hornsby in de Ranger nummer 1 uit 1986. We gaan even de duels opnoemen die we vanmiddag live gaan uitzenden. Dus met een verslaggever, Corny Bal onder andere. Die zit vanaf 3:00 bij de wedstrijd Deto Flevo Boys. Dan hebben we Den Ham tegen Ender met Gerrit Hallink. We hebben SDC 12 tegen DOS 37 met Henry Mullink. En dan gaan we naar Zuidwolde, Harderberg 85. Daar zit voor ons Gerco Doldersum. En Ger Stegeman zit bij FC Ommen, SVVN. Dan hebben we Averees tegen DVC Deremsvaart met Ben Harms. En Des tegen Voorwaarts is dit keer met Ron Legebeke. En Marienberg Kampen, dat is een wedstrijd uit de vijfde klasse, zenden we ook uit met Wolter de Lange. En verder hebben we nog wat sportnieuws. Daar gaan we zometeen aandacht aan besteden. Eerst luisteren we naar Madonna.

0: nieuws.
1: Ja, het biljart in de Rotterdam Stroomkanaal, dat is ook weer begonnen. Afgelopen donderdag speelden ze alweer de vierde ronde. Drie ronden onderweg dus. Het is aardig wat uitgedund, die competitie. Hadden altijd 14, 15 teams. Nu nog 11 en dit zijn de uitslagen. Heumans belt A tegen de Scholle 56-58. Stupke tegen Veenlus B 55-66. Holthuis tegen de Brug A 63-45. Tonnerie tegen Heumans belt B 65-58. En de Brug B tegen Kremer B 64-58. Veenlust A die was vrij. Aan kop gaat Heumansbelt A. In die vier rondes hebben ze 247 punten weer te vergaren. Daar staat 11 punten achter op de tweede plaats Kremer B. En derde Heumansbelt B met 233 punten. Onderaan op dit moment Veenlust A. Ze waren ook nog vrij, dat scheelt natuurlijk ook. 168 punten. Dan gaan we naar het korfbalprogramma voor vanmiddag. Overgangsklasse ZKC 19e nummer 2 speelt tegen de nummer 3. Dat is Amositia uit Friezenveen. Is op sportcomplex Woltingsgeslag. Dat is om 4 uur. Zojuist al begonnen de wedstrijd in Hardenberg tussen Juventa en HKC. Op sportpark Kruisebrink wordt dat gespeeld. Een wedstrijd uit de eerste klasse. Ga een paar treden naar beneden. Zitten we in de derde klasse. Daar speelt SDO uit Westeraar, Friezenveense wijk. De nummer 1 tegen de nummer 5. En dat is Roreco. En dat is op sportcomplex De Kronkel. Een wedstrijd die aanvangt om 2:30. En tot slot vierde klasse. Je had het gedacht dat Top ooit onder SDO zou komen, maar het is nu zover. Een wedstrijd om 4:15 op sportpark De Bosrand. Een stukje verderop hier bij de studio aan de Vlierdijk. We spelen thuis Stoffroms op tegen Noveas. Tot zover deze sportberichten.
2: De Sporttribune.

11 minuten voor 2:30. Dit is de Sporttribune op RTV4. En even het overzicht van de wedstrijden voetbal. Van eigenlijk van alles, laat ik maar zeggen. Net noemde ik de wedstrijd al eerder een uitzending van waar we van rechtstreeks verslag doen. Maar het programma is natuurlijk veel breder en we hebben niet overal een verslaggever. Maar het gaat om de wedstrijden van voetbalteams, voetbalverenigingen uit de gemeente Hardenberg-Dalfsen. Ommen en Twenterand. We beginnen in de tweede divisie, de hoogste klasse. Daar speelt HHC Hardenberg een uitwedstrijd tegen Kloetingen om 3:00. Hetzelfde tijdstip vangt ook Deto tegen Flevo Boys aan. En dat is de vierde divisie D. Kijken we in de regio Oost en hebben we de eerste klasse G wedstrijden die we niet uitzenden. Nieuw Leuzen MVV 29 en DZOH Vroomsoopse Boys. Dus de boys die mogen helemaal naar Emmen of Sportpark het Zwanenveld heet dat daar geloof ik. Dan tweede klasse M. Twee wedstrijden live. Den Ham Enter en SDC 12 DOS 37. Twee Twenterandse teams die het dit jaar toch wel heel moeilijk gaan krijgen. Schatten we zo in. Derde klasse F. Olympia 28 tegen Dalfsen. En dan gaan we naar de vierde klasse D. Drie wedstrijden daar. Maar dit zijn de wedstrijden compleet. Sportlust Vroomsoop tegen Bruchtenveld. Averees tegen Deremsvaart. Bergentheim speelt thuis tegen AVC Heracles uit Almelo, de amateurtak. ASV 57 uit Aarhorp tegen DKB. Des Nijverdal tegen Voorwaarts uit West-Raafriese Veensewijk. En dan hebben we FC Ommen tegen SVVN. Hebben we de vijfde klasse D, daar live Marienberg Kampen. Overige wedstrijden zijn daar OWZ 24 tegen Bas en Lemelen tegen MVV 69. En dan gaan we naar de regio Noord. Dat is best wel wat veranderd ten opzichte van vorig seizoen. Tweede klasse P, daar Gramsbergen tegen FC Meppel. En pas om 6:30 EMMS uit Slagharen tegen Noordse Schut. Ja, late tijdstippen komen vaker tegen dit seizoen. Heeft allemaal te maken met ja, dat zaterdag en zondag over het algemeen weer bij elkaar in is gedaan. En dan moeten de zondagteams op een hele rare tijdstippen voetballen. En dan de derde klasse F, daar zijn we wel weer bij vanmiddag. Begint om 3:00. Zuidwolde tegen Hardenberg 85. Dan hebben we nog eentje uit de regio Noord. En dat is ook om 3:00. Dat is Klasina Veen tegen Lutten. Ook daar zullen we de tussenstand en einduitslag van geven. Dan morgen hebben we nog in Oost vierde klasse E. Lemelenveld tegen CCW en een vijfde klasse F. Balkbrug, Hoornhorst en Halen tegen Vilsteren. En dan hebben we nog in Noord, tot slot, in de vierde klasse C. USV tegen Zwartemeerse Boys. Dat zijn allemaal wedstrijden morgen van 2:00.

0: Lang geleden dat een country hit weer heel erg goed scoorde. En dit traintje, die gaan er nog lang van genieten. Ellen Langley, of te zeggen Ella Langley en Choose in Texas. We gaan naar Wolter de Lange. Wolter, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wolter, ik denk dat je goed gemutst bent, want het gaat goed met Marienberg.
1: Ja, ik ben goed gemutst. Dat is goed. Het gaat goed voor Marienberg. Ja, maar dan moet ik er wel tussen de haakjes zetten. Natuurlijk tegen vijfde klas. Maar goed, het is wel mooi. Je staat drie wedstrijden en 9 punten. Als ik kijk naar vorige week, we hadden net een hoogte in de kantine. Dan hebben wij eigenlijk wel met heel veel geluk van Mallen gewonnen. Dat is, we kwamen veel te snel op 2-0 voor. En er zat er eigenlijk niks meer in. En toen werd er een de tweede helft werd er niet goed gevoetbald. En dat was echt, in de laatste minuten was het bullenknijpen. Allee, daar kan ik je voorkomen. En dit is ook misschien het geluk als je bovenaan staat dat je zo'n wedstrijd over de streep hebt.
0: Ja.
1: Maar dat was niet best. Maar ja, goed. Vandaag weer nieuwe kansen. Dus ik hoop dat ze die jongens van geleerd hebben. En we hebben weinig blessures. Ik geloof naar eentje. Zit er nog, is nog licht geblesseerd. Die zit vandaag wel op de bank. En de rest is allemaal weer terug. Colin, dat is een belangrijke spits voor ons. Colin Bowers. Die is er een jaar uit geweest met de knie. Hij is de kruisband naar de jacht gescheurd. En dat was een hele goede spits altijd. Dus die gaat vandaag zijn minuten ook weer maken, hoorde ik net. Dus en de rest is Marienberg is compleet. En we moeten tegen Kampen. En ik heb er even nagekeken, maar we hebben tegen Kampen helemaal geen historie. Dus we hebben hier nooit tegen gespeeld.
0: Oké.
1: Ik weet niet, wij Kampen heeft 3 wedstrijden, 3 punten. Maar ik heb vanmorgen een paar verslagen even gelezen. Ook van Kampen, maar die hebben vorige week in HTC de medekop over. Ook eigenlijk met pech verloren. Dus dus ik ben benieuwd. De rest is Kampen met 4-1 en geloof een keer met 3-0 of 4-0 verloren. Dus ja, de cijfers van Kampen zijn niet zo heel sterk. Maar laten we hopen dat we vanmiddag Marienberg. Dat we weer 3 punten in Marienberg kunnen houden. En de opstelling heb ik nog niet gehoord van onze trainer, maar die kon ik net niet te pakken krijgen. Dus, maar Erik Huibers, de wedstrijdleider, heb ik nog even gesproken. En die zegt, ze zijn allemaal fit, we zijn compleet. Dus ik verwacht vanmiddag nog wel een aardige wedstrijd weer.
0: Nou, ik ben benieuwd. Snor die opstelling nog even op. En ga historie schrijven tegen Kampen door te winnen. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, we kunnen historie schrijven. Heb je gelegen.
0: Okay.
1: Gaat gebeuren.
0: Ja, oké. Okay, we komen later bij je terug. Gaan wij naar Nijverdal. En speelt Des. Ja, ze hebben meer teams natuurlijk in Nijverdal spelen. Daarop dat heuveltje. Daar moet je naar dat sportpark toe. Ze hebben 7 punten uit 3 wedstrijden. Zijn nog ongeslagen. Geldt niet voor voorwaarts. Hoewel voorwaarts wel 6 punten. Het is maar een puntje. We zijn nog allemaal net begonnen. Dus Des Voorwaarts vandaag op het programma. En Wim Smit, die is er niet. Die is een tijdje niet. Maar hij wordt vervangen door Ron Legebeker. Ron, goedemiddag. Ik hoor Ron nog niet. Komt Ron nu? Nee. Volgens mij heeft Ron zijn batterij het opgegeven. Nou goed, vanmiddag is dus die wedstrijd. We gaan nog even proberen weer contact te zoeken. Het is op een heuveltje op een berg. Ik weet niet of het qua verbinding wat uitmaakt. Zou niet moeten zijn. En straks hebben we nog meer 2:30 wedstrijden waar we naar gaan overschakelen. Zometeen doen we ook naar Averest. Daar speelt hij thuis tegen Derenstraat. Een mooie, ja, ik zou bijna zeggen, RTV4 derby. Speelt hetzelfde gebied als met Ben Harms. En we gaan naar een paar klassen hoger. En dat is bij SDC 12. Volgens mij is dat Denenkamp. Die spelen tegen DOS 37 uit Friese Veen met Henry Mullink. Dat is weer iets later. Maar eerst nog hebben we Den Ham tegen Enter met Gerrit Hallink. Verslaggever Jan Bos, die is er even niet. Nou, we eens even kijken of wij contact kunnen krijgen met Ron Legebeker van Voorwaarts. Als dat niet lukt, moeten we maar doorschakelen naar Ben Harms. Verslaggevers, moet je zien, die worden van tevoren allemaal op de hoogte gebracht dat ze een wedstrijd hebben en wanneer ze paraat moeten zijn. En soms gaat het toch ook wel mis. Even trouwens wat anders. Britsuitslagen, die hebben we ook binnengekregen. Allereerst afgelopen dinsdag speelde Britskring Fromsoop de 5e zitting in de eerste ronde. En die uitslag was als volgt. In Pool A eindigden op 1 Jan Fokke en Jan Becker. Tweede plaats waren voor Arie Telman en Arend Hulshorst. En plek 3 voor Greef van Straten en Albert van Straten. Dan in Pool B, daar op 1 Grete Hazelhoff en Ellie Grond. Op de tweede plaats Francis van der Laar samen met Joan van der Laar. En op de derde plaats bij de Britse kring voor afgelopen dinsdag Geke Beners en Bert Beners. Friese Veen, daar hebben ze een Bridge Club ook. Maar die speelt op donderdag, 2 dagen later. Daar was de 6e zitting van de eerste ronde. Daar was als volgt de uitslag in Pool 1 op nummer 1. Marijke en Hans Kiekebelt op de tweede plaats. Annelies van den Berg en Frans Terbeke. En Wim Bots en Paul Verrij eindigden daar die avond op een 3e plaats. In Pool B op 1 daar Leonie en IJzer Smit. Tweede plek voor Henny Nijen Twillaar en Gonnie Koot en Yvonne Timmerhuis en Rini Avergoor eindigen daar op de derde plaats in Pool B. En komende dinsdag, respectief donderdag, wordt er weer volop gebridged daar. Ron, je hangt inmiddels aan de lijn.
2: Ja.
0: En graag dat het zo blijft, hè, als we je bellen. Dat zou handig zijn, want anders dan... Hey, heb je de opstelling van voorwaarts? Ik heb al een stukje voorwoord gedaan, hoef je niet meer te doen. Maar heb je de opstelling van voorwaarts bij de hand?
2: Nou, niet bij de hand, maar ik kan het zo wel opnoemen, omdat ik ze uiteraard allemaal wel ken.
0: Nou, dan ga je gang.
2: Een blaadje in de bestuurskamer, maar in dit geval was het niet aanwezig. En ik val in voor Wim Smit, ja. die verhinderd is. En nou, opstelling van voorwaarts, Sander Berghuis in de goal. En rechts Dylan Slippen, in het centrum Yannick Boertje en Thomas Olsman. In de midden Bent Boven. Ik zie Julian Slot en Boris Mulder voorin. David Hekkers, Bouwhoorslaatjes en Nick Wessels. We zijn net begonnen. Het weer is nog goed. Het is al droog. Het begint wel steeds meer te waaien. Het zal misschien wel wat invloed hebben op de wedstrijd. Maar ja, het ziet er goed uit. En we hopen op een mooie pot. Vorig jaar hebben we hier verloren. Een leuke wedstrijd op een 0-0 uit te lopen. Maar door een tumult in de laatste kwartier... Waar de jongens een beetje de weg kwijt en verloren we met 2-0. En nou ja, ik ga zien wat we staan.
0: Oké, vorige week speelden jullie tegen Sportlers, hè? Mooie derby. Jullie werken ook wel eens samen, hè? Met Feest onderling, geloof ik, met een paar diensten. Zo is altijd wel leuk om te zien.
2: Ja. We hebben al een goede verstandhouding met Sportlers. En behalve als we tegen elkaar voetballen natuurlijk.
0: Ja.
2: Maar voor de rest hebben we goede verstandhouding. En dit was de eerste keer dat we in competitieverband van hen hebben gewonnen. Ze zijn... sinds een aantal jaren natuurlijk in de zaterdagklasse gekomen. En sinds die tijd in competitieverband hadden we nog niet gewonnen. Wel gelijk gespeeld, maar vorige week dus de eerste overwinning. Dat voelde wel lekker.
0: Ja, oké. Okay. Nou, zo gaat het soms in een Norbert derby. Hè? Dus, maar Ron, we komen later nog bij je terug. En we hopen op een overwinning uiteraard van voorwaarts.
2: Dat hopen wij ook.
0: Oké. Okay. Tot zover Ron Legerbeke bij Des Voorwaarts. En we gaan nu naar Averees tegen Dedemsvaart. Ben Arms is daar. Ben, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag luisteraars. Ja, welkom hier op het Sportpark De Wolk. Bij de wedstrijd tussen de buren en in Twente, zoals we zeggen, de Norbers, maar hier zo de buren. Averees tegen DVC Dedemsvaart. Ja, met een historie kun je wel zeggen. In naar het verleden toe, het laatste treffen tussen de beide partijen was in 24-25. Ja, en toen won DVC Dedemsvaart twee keer door een doelpunt van Jan de Westerman. Hier zo op het Sportpark De Balk. En desmede was door Arno Drent. En met een 0-1 won men toen. En thuis won men toen met een 0-1 door Jan de Westerman. Ja, maar dat was toen. Toen was het DVC Dedemsvaart dat ze ook gingen promoveren. Maar in ieder geval, nu is het zo. Ik bedoel dat ze elkaar weer tegenkomen. Met in de vierde treffer van deze competitie. Ja, de eerste drie treffers, dat waren dan, even kijken, twee gelijke spelers voor Averees. En één verlies tegen Bergentheim. En DVC Dedemsvaart twee verlies en één keer winst. Dat was vorige week tegen de FC Ommen. Met 4-0. Met een geweldige, mooie en een goede wedstrijd. Ja, en de wedstrijd staat onder leiding hier zo van scheidsrechter Niels Gijsbertsen. En die komt uit Harderwijk. En het is een jonge knaap. En het is een prachtige, wat een uniek kans is het daar zo. Even kijken voor wie was het dat even zien. Ja, dat was hij. Dat was voor Remzo Schipper. Hij kreeg een enorme goede mogelijkheid. Een bal van de rechterkant gespeeld. En hij werd zich volkomen alleen gelaten. Maar dan was het dan ook de doelman Jeden te raken. Die daar zo de bal uit de hoek tikte. En het is een cornerbal gelijk al voor de Averees. En dat gebeurt al in de vijfde minuut. Ja, het is Averees. Dat direct vanaf het begin... wat vorige week DVC Dedemsvaart tegen Ommen deed, doet nu dan Averees tegen DVC Dedemsvaart. Gelijk vanaf het eerste beginsignaal van de scheidsrechter van start gaan en DVC Dedemsvaart onder druk zetten. En dat lukt ze tot op heden behoorlijk goed. Totdat die enorme goede mogelijkheid voor Renzo Schipper net kwam. En de bal daar zo het corner wel getikt door de doelman. Weer een enorme goede mogelijkheid. En weer is het en daar wordt die bal van de lijn gekopt. En van de lijn gekopt wordt die daar zo doorstorm kunnen. Ja, het is deficit invaart, maar hier hoort u het. Hier gaat die bal er wel in. En dat is een, die bal die werd afgeslagen, die werd weer voorgezet door Kevin Buiter. En ik moet even kijken wie daar de doelpuntmaker is voor Averees. Dat hier zo met 1-0 voor staat. En ik dacht dat daar zo. Ja, dat is Jurgen Visser die daar zo de bal binnen schoot. Achter doelman. En dat doen ze in de 6e minuut. Het is 1-0 hier voor Averees in de treffer tussen DVC Dinsvaart.
0: We staan in de 4e klasse. We gaan naar de 2e klasse. Daar spelen DOS 37 en Den Ham. Den Ham begint om 2:30 met de wedstrijd. DOS een half uurtje later straks. We gaan nog naar Henry Mulk. En Den Ham, ja, die speelt tegen Ender. Een zondagvoetbalvereniging die ineens op zaterdag moet vallen. Vonden ze allemaal niet leuk daar. Maar het gebeurt dan toch. En Jan Bos is er niet. Die wordt vervangen door Gerrit Hallink. Gerrit, goedemiddag.
4: Hoi, goedemiddag. Ja, hi.
0: Gerrit, heb je de opstelling voor Den Ham even voor ons?
4: De opstelling van Den Ham is... in doel hebben we Giel Veldkamp. Achter hebben we Reen Koster, Ruben Kelder en Rick van der Voet. Tim Masman, middenveld met Jelle Manetten, Herjan Jurjens, Timo de Goeien. En dan Emiel Kelder, de broer van Ruben. En dan nog een jonge vent. En dan Luc van der Hoeven en Jip Landjouw. We zijn om 2:30 begonnen. Het was op de opdracht, was een prachtige weerschijn in de zondag, maar ik sta nu met de rug in de muur de drink pijpjes te filmen.
0: Oh, nou, dus, dan komt dan ook deze kant op aan, ik voor zo op. Dus.
4: We zijn net zo'n 5 minuten bezig. Dan was de eerste 5 minuten even volop druk op de bal. En we hebben de gemiddelde leeftijd, hebben we net gezegd, zit beneden de 20 jaar vandaag. We hebben natuurlijk nog steeds dat onze vriend, Louis Vijfhuizen en dan geblesseerd is. En Justin Smit en Malke Gezer. Nee, dat zijn toch wel de vaandeldagen van vorig jaar een beetje. En die missen we een beetje. En daar is al genoeg over geschreven en over gesproken. Over, natuurlijk zijn wat jongens die ons weggaan. Maar we hebben hopen de torpederen hebben het goed gedaan eigenlijk. Dan zeggen jongens, 3 wedstrijden, 4 punten. En we hebben gelijk gespeeld in DOS. Vorige week gewonnen. Dat was een mindere ploeg. Die moet je ook winnen. Dus en vandaag tegen Enter. En na 6 minuten net de scoorde Enter. Tim van Otten die maakte net de 1-0 voor Enter. En Enter is ook gewoon een mooie ploeg. En inderdaad, wat je zegt van echt zo'n zondagploeg die nu op zaterdag moet acteren. En ben je gelukkig wel een principiële zaterdagclub zijn. Dus wij hoeven niet op zondag te spelen. Dus maar Enter heeft gewoon een mooie ploeg. Onze ploeg waarbij een paar jaar geleden nog aan. Een mooie, en net als Hellendoorn nu en zo. Die jongens die zijn allemaal een goede leeftijdsverdeling. En er wordt nog wel een hele kruip voor ons. Maar die hebben vorige week dik verloren van Hellendoorn. Dat was natuurlijk wel een... maar Hellendoorn heeft ook echt een hele goede ploeg. Maar goed, dat is vers 2. Dus wij proberen in ieder geval het beste van te maken. We hebben een mooie... jonge ploeg. En wij gaan weer werken aan dat we over een paar jaar ook hier weer kunnen zeggen van wat een talentvolle jonge spelers allemaal hebben.
0: Ja, oké, dan laten we het hopen dat het gaat gebeuren. Maar eerst erin blijven, hè, want dat is het belangrijkste. Eerst erin blijven en dan is het
4: verder. Maar dat wordt nog een hele kleur. Maar dan gaan we doen ons uiterste best.
0: Ja, oké. Okay. De Ham Enter dus 0-1. En net horen we al, Averees Derus had ook daar 1-0 ook gescoord. Bij de rest is er nog niet gescoord. Over principieel gesproken. De Ham mag kennelijk wel principieel op zaterdag voetballen. En principieel Enter niet op zondag. Het is er hoe je ernaar kijkt. Bijzonder trouwens, maar goed. Het is 12 minuten over 2:30. We gaan luisteren naar Carly Simon.

0: Carly Simon en Mick Jagger hoorde je ook. You're so vain in sportuitzending. Inmiddels inderdaad is het hier ook beginnen te regenen. Misschien ook wel in de rest van de gemeente RTV4, laten we maar even zeggen. Maar wij zitten lekker droog, Brenna en ik. Dus we komen er wel tot 5 uur. Eens even wat opvallende tussenstand is toch wel. Sportlust Vroom op tegen Bruchtenveld. Binnen 10 minuten staat het daar al 2-0 met doelpunten van Dennis Jozic en Gijs Klein-Herenbrink. De rest allemaal nog 0-0 of het kabbelt een beetje naar 1-0 en dat soort standen. 0-0 is het volgens mij nog bij Marienberg Kampen, hè Wolter?
1: Ja, het is hier met 0-0. Het is nog geen hoogstaand spel. Het is hier nog wel droog, dat gooi ik even. Maar het komt wel een behoorlijke bejaal volgens mij. Dus, ik weet niet of ik het droog hou. Maar goed, dat zien we dan wel. En we zijn hier begonnen. Marienberg is met meer balbezit. Kampen, net als zei, die kende ik niet. Maar ze hebben een donkere jongen, nummer 19, rechtsbuiten. Die is wel heel goed en die is heel snel. Die is zo'n paar keer dreigend kwam hij daardoor. En Meijenberg zet er tegenover redelijk voetbal. Ze bouwen nu goed op, wat ze vorige week niet deden. En Justin Bolles, een van onze betere voetballers, nummer 11. Die is een paar keer vrij gevaarlijk doorgekomen. En één keer naar een voortrek. Kwam de keeper, kon hem onderscheppen. En Meijenberg, ze combineren goed en ze zetten nu hoog druk. Ze zetten de kamp ook vrij snel onder druk. Het is een hele andere wedstrijd dan wat ik vorige week gezien heb. En jammer. Het was eigenlijk een hele mooie paas. En ging er eentje, die ging hakballetjes doen. Ik vind het daar helemaal niks dat je hakballetjes ziet. Maar goed, en dat liep ook helemaal verkeerd af. En nu komt Kampen in één keer heel snel uit. Alleen die nummer 16, die is niet erg snel. Die was de complete Lars van de Veen uitgelopen. Maar ze kwam heel snel. Maar die nummer 16 van Kampen, die is ook een beetje aan de kilo's. En die was niet te snel. Dus, en Meijenberg, die voetbalt aardig. Dus als ze zo doorgaan, kan er een redelijk resultaat komen. En Kampen, daar zijn allemaal een beetje... jongens die vrij aan de kilo zijn. En een paar, paar donkeren die zijn snel. En, ik hoop dat we vandaag hier goed aflopen van Meijenberg. Maar ik kan er nu eigenlijk nog geen zinnig woord over zeggen.
0: Oké. Okay. Hey, waar er wel wat gebeurt. Wolter is, we gaan meteen naar Bernd Arms toe. Is bij Averis. Dedusvaart begon heel goed. Maar toen scoorde Averis. Maar inmiddels is dat weer gelijk. Hè? Hoor ik Ben inmiddels.
2: De 10e minuut dat DVC Dedusvaart op gelijke hoogte kwam. Averis maakte zoveel. Van nadat ze dus die vroege treffer hadden gedaan. En in de 6e minuut maakten ze toch een kleine klassieke fout. Wat meeste vroeger doen in deze afdeling. Dat ze zich even terug laten zakken. Even in de verdediging. Ze lieten DVC Dedusvaart komen. Die kregen een cornerbal. Die werd erdoor voorgezet door Aaron Drent. En het was ingekopt door Ronan Zwaarstra. En dat betekende in de 10e minuut dat de stand alweer gelijk stond. Maar bijna was het bijna is nog geen treffer. Het was weer bijna door de doelpunt te maken, Jurgen Visser, dat hij daar zo een enorme goede mogelijkheid kreeg om zijn ploeg weer op voorsprong te zetten. Maar dat gelukte niet. Het 17 minuten gespeeld hier in Ballenburg en de stand nog steeds 1-1 in de leuke fase van de wedstrijd.
0: Nou, je hoort het al, de regen komt eraan of het komt al met bakken uit de hemel. Daarom draaien we deze van Creedence Clearwater Revival.

0: Hoe stopt de rain? Ik hoop dat het helpt voor Ron Leegebeek. Hij staat bij de wedstrijd Des tegen voorwaarts.
1: Ja, de rain is er nog niet begonnen hier. Het is hier nog mooi droog. Het zonnetje schijnt nog steeds, dus dat gaat nog wel goed. Ja, de wedstrijd is zoals eigenlijk een beetje voorwaarts en voorwaarts weer gevoetbald. Voorzak in. Des probeert druk te zetten, maar dan lukt hij voort. Probeert uit de kant eruit te komen en dan lukt het vrij aardig iedere keer. Vooral van de linkerkant worden tot twee keer toe een goede voorzet van Mauro Slaatsie bij de tweede paal niet goed verwerkt. Het zijn kleine kansjes, soms is hij een paas niet goed, maar de betere kansen zijn voor voorwaarts. Maar Des blijft een sterke ploeg, een verhaalde ploeg. Dus alle hens aan dek om alles achterin ook dicht te houden.
0: Oké, bedankt Ron, tot zover. Des voorwaarts dus nog 0-0. Gaan wij naar Den Ham tegen Enten met Gerrit Hallink. Hoe is het naar de 0-1, de wedstrijd?
2: Het is een wedstrijd wat nu wel een beetje gelijk op gaat. Enten heeft natuurlijk zijn voorsprong te pakken. En één spits van ons is ook Jasper. Die zijn met de ouders naar Amerika toe. Dus we hebben nu zo'n junior in de spits staan. En dat gaat best wel goed. Die is het broertje van Ruben Kelder. Emiel Kelder. Die jongen is de A-junior. En die vorige week scoorde niet 2 keer. Dus dat is best wel weer een openbaring. En als beloning daarvoor mag hij vandaag in de basis starten. Dus we hebben gewoon een mooie, frisse, jonge ploeg. We hebben net een paar keer wel een leuke aanval. Je ziet gewoon in de basis dat die jongens allemaal een beetje kunnen voetballen. Maar en je hebt Landjo net een mooi schot. En die werd gestoppeld door de keeper. Maar toen, de goeie die pakken die bal op. En die volgens de scheidsrechter maak je daar Ensbal mee. Die scoorde wel, maar die doelpunt werd afgekeurd. Omdat hij dan Ensbal zou maken. Als ik het zo kan bekijken, had de scheidsrechter wel een beetje gelijk thuis. Maar goed, dat wil je natuurlijk niet zien. Maar het is 20 minuten gevoetbald. We staan met 1-0 achter. En en voetbal wel. We hebben denk ik vandaag de tos verloren. Maar we voetbal nu richting de kantine. Wat we normaal gesproken altijd graag alleen in de tweede helft doen. Dat ken je wel. Richting de kantine voetbal. Maar ja. Het spel ziet er in ieder geval mooi verzorgd uit. En wij doen alles aan om in ieder geval proberen de 1-1 te maken. En dan kijken we verder.
0: Oké, tot zover.
1: Ja, keeper pakt het goed. Nou, weer een doelpoging voor de Ham. We hebben de moed erin. Tot straks.
0: Oké, Gerrit Hallink. Ja, ik denk hij sluit al af. Maar hij gaat nog even verder omdat er een kant kwam. Een doelrijpe kans voor Den Ham tegen Enten. Het staat daar 0-1. Straks gaan we even contact opnemen met Henry Bullink. Want die wedstrijd begint om 3 uur van DOS. En er zijn er meer om 3 uur. Maar hem pakken we vast mee. In de tussentijd luisteren we even naar Niels Geuzenbroek met Take Your Time Girl.

0: Dat was volgens mij het geluid van de echo van het kind wat in de buik zit van een vrouw. Mooi gedaan op dat deuntje, laat ik maar zeggen. Niels Geuzenbroek hoor. Die heeft inmiddels trouwens ook een nieuwe single uitgebracht. Ja, Marienberg is inmiddels op 1-0 gekomen trouwens tegen Kampen. Lars van der Veen uit een strafschop des voorwaarts is nog steeds 0-0. Averees Deremsvaart 1-1 en Den Ham Enter 0-1. Wedstrijden van 2:30. Straks om 3:00 begint onder andere SDC 12, DOS 37. We gaan heel even snel naar Henry Mullink met de opstelling voor DOS 37. Henry?
1: Ja, ik zal het even snel doen. Goedemiddag, Marcus. Ik zal even bij DOS beginnen. In het doel Mike Oudelaar van links naar rechts. Dat is Stijn de Lange, Nick Laaman, Mark van Pijkeren en Manik Fokker. Het middenveld bestaat uit Giel Dasselaar, Levi Ter Haar, Glenn Jansen. En de voorhoede bestaat uit Sander Kuik, Kevin Husink en Levi Schaap. De wissels aan de kant van DOS zijn Gijs Willems, Thijs Steenstra, Tom Smoes, Joël Baan, Hiddeboers en Olaf de Lange. Zal ik ook nog even de opstelling van SDC 12 doen? Ik denk niet dat ik daar nog tijd voor heb, maar
0: nee,
1: komt
0: maar
1: dat
0: Henry,
1: nog wel.
0: Henry hoeft niet, want we gaan vooral voor de Friese Veners natuurlijk.
1: Dat snap ik. Maar we zijn wel hier bij een wedstrijd. Nee, ik snap het helemaal, Marcus. Ja. Maar de spelers komen speld op. Het zal een moeilijk potje worden voor DOS. DOS is erg gehavend, zoals de afgelopen 3 wedstrijden ook zeer gehavend DOS te zien was. De dragende spelers die missen we. DOS moet het echt met de jonge mensen doen. Het zal moeilijk worden, hopelijk dat DOS een keer een resultaat kan halen. Het zal een zware middag worden hier op het mooie sportpark De Molendijk, waarin nog niet zoveel toeschouwers aanwezig zijn. Maar we gaan het meemaken, Marcus. En ik kom vanmiddag wel op de lijn bij jullie, mocht er wat hier allerlei dingen gebeuren. Ja. Het zal een spannende wedstrijd worden tussen SDC 12 en DOS 37 op het sportpark De Molendijk in Denenkamp.
0: En net als de wedstrijd van DOS begint die van Deto ook om 3:00. Dit is thuis tegen Flevo Boys. We hebben Zuidwolde, Hardenberg 85. Gaan we straks ook nog overschakelen met Gerco Doldersum. En we hebben nog FC Ommen, SVVN. Maar eerst gaan we luisteren naar het nieuws.
2: RTV 4. RTV 4. Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. Dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt.

0: De politie onderzoekt dat nog. Nederland ziet niets in het voorstel voor verkleining van de Europese begroting. De nieuwe EU-voorzitter Ierland stelt voor om van de komende meerjarenbegroting van 1760 miljard 140 miljard af te halen. Nederland en ook Duitsland, Zweden, Denemarken, Oostenrijk en Finland vinden dat te weinig. Ze willen dat Brussel minder geld uitgeeft aan boeren en arme regio's. Het begrotingsvoorstel van Ierland wordt donderdag en vrijdag besproken op een EU-top. Rolstoelbasketbalster Bo Kramer, een van de beste speelsters ter wereld, stopt met haar sport. In elk geval voor een jaar. De 28-jarige international weet niet of ze daarna nog terugkomt bij Oranje. Ze zegt dat ze een adempauze nodig heeft. Eind december studeert ze af als biomedisch wetenschapper. En daarna gaat ze onderzoek doen naar kanker bij kinderen. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog en dan wordt het een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is RTV 4.
3: De RTV 4 Sporttribune.

0: podcast de Sport Tribune.
1: Aflevering van 10 oktober 2026 en dan gaat de tijd snel. We zitten weer in uur 2. We hadden aandacht voor de voetbalduels die om 2:30 zijn begonnen. Marienbergkamp en daar staat het 1-0. Den Ham tegen Enter 0-1, desvoorwaarts 0-0. En Averees Dedemstra, staat het nog 1-1. En we gaan naar de 3 uur wedstrijden. Net hoorde je al voorbeschouwing kort even van SDC 12 tegen DOS. Dus met Henry Mullink. We gaan ook overschakelen straks naar Deto tegen Flevo Boys met Corné Bal. We hebben Gerco Doldersen bij Zuidwolde, Harderberg 85 en FC Ommen SVVN met Gert Stegeman. Dus 8 duels live en wat sportberichten. Dit en wat muziek om te beginnen met The Farm All Together Now. Allemaal in de Sporttribune.
0: De Sporttribune.
2: Marcus.
3: Goeiedag.
2: Hallo.

0: De farm, oftewel de boerderij, met All Together Now. En ja, de wedstrijd waar vandaag eigenlijk het meeste gebeurt, maar dat hoor je al vanaf 2:30, is die wedstrijd van Ben Harms. Het was 1-1, hè, maar nu is het toch al wat veranderd.
1: Een heerlijke wedstrijd is het hier op het sportpark de Balk. Ja, oké. DFC deze paar vroeg in de wedstrijd op achterstand kwam. En na een minuut of 10 kwamen ze gelijk. En toen kwam het dus, wat een blunder daar zo. Was het daar zo van de kant van aangereisd. Het was de Damon Koiker die daar de bal zomaar terugspeelde op zijn eigen doelman, Jorn-Jan van der Belt. En dat was het Melvin Hulleman die daarvan goed het oog op had en profiteerde. Die pikte de bal op en passeerde de Averese doelman. Dat betekende 1-2, maar dat was in de 8e minuut. Maar de 21e minuut was het alweer een gelijke treffer. En nadat daar de speler van Twan Dekker al een keer van de doellijn had weggekopt de bal, was het daar zo'n Averese dus die het stand weer gelijk was. Het was Robert Snijder die de bal van de rechterkant kreeg en die de bal met een schitterende boog daar zo de bal achter de doelman Jaden te Braak schoot. En dat betekende 2-2. En als je denkt van we gaan lekker rustig zitten, was het in de 24e minuut was het een aanval van DVC. Op de rechterkant was het Dimitri Tempelman die een perfecte voorzet afleefde. En in één keer op de schop genomen door Melvin Hulleman die zijn tweede treffer maakte van deze middag. En die de stand zoals hij nu dan op het scorebord staat scoorde. En dat betekent 2-3 voor DVC Delvaart. En wat ik al zei, daarmee ook nog steeds de voorsprong heeft. Bij de ploegen op het moment gelijk in de aanval. Het is DVC deze vaart wat ver van een behoorlijke eindje van zijn eigen doelman daar zo staat af te spelen en proberen daar zo de voorsprong te zetten. Want dat was bijna Melvin Hulleman die het bijna weer kon profiteren op een schot daar zo van Roland Zwaarstra. Maar hij schoot hoog over het doel daar zo voor Jan van der Belt. En die verder nog doordoen alleen maar een paar balletjes op zich af zag komen en wat ook treffers waren. Dus zo staat de stand. En beide ploegen behouden elkaar op momenten goed in evenwicht, maar toch wel DVC Delvaart op voorsprong. En ik mag gewoon stellen, toch wel een verdiende voorsprong tegen een hardwerkende ploeg van Averese.
0: Van de vierde klasse D gaan we naar de vierde divisie D. En daar speelt Deto thuis tegen Flevo Boys. En voor Deto kunnen we zeggen, die zijn gewoon heel crescendo begonnen. Niks aan de hand. Die 13 punten, die hebben ze maar mooi. En dan kun je altijd een beetje naar boven kijken, na competitie. En we gaan even overschakelen naar Corné Bal, die is verslaggever daar. Corné, goeiedag.
2: Goedemiddag, Marcus.
0: Corné, wat heb je in het eten van Frank Smit gedaan?
2: Nou, ik hoop hetzelfde als vandaag.
0: Ja.
2: Ook al zijn we met 1 of 2 vandaag tevreden. Maar vorige week was er inderdaad 4 doelpunten, is natuurlijk uniek.
0: Ja, inderdaad, kun je wel zeggen. En daarvoor had hij het ook al een paar gemaakt natuurlijk.
2: Ja, zeker. Hij heeft er inmiddels in 6 wedstrijden al 10 in liggen. Ja. Dus als hij dat gemiddelde vol bleef houden dit seizoen, dan dat teken ik voor.
0: Ja. Hey, Dede, wat is de opstelling voor Dede? Heb je die voor ons?
2: Ja, zeker. In het doel zoals gewoonlijk Quirijn Kiers. Achterin is Gijs van Limbeek weer terug naar een wedstrijdje schorsing. Daar speelt hij samen met Hans Marti, Wout Eshuis en Joas Heersink. Op het middenveld spelen Hoesep Jacob, Emilio Overmars en Lars Regers. En voorin speelt Jael Lammertink voor Joes Marseling. Die was deze week vanwege andere verplichtingen de hele week afwezig. Frank Smit uiteraard in de spits en Kevin Stogging reef op rechts.
0: Hey, voor diegene die thuis even mee wil kijken, je kunt luisteren, maar ook thuis meekijken. Dan gaan via YouTube doen jullie dat, hè, geloof ik.
2: Sorry, wat zei je, Marcus? Ja, de
0: thuisblijvers kunnen meekijken via YouTube, toch, bij Deto?
2: Ja, het is te volgen via YouTube, hoor. Of zei je dat niet?
0: Ja, dat zei ik. Dus diegene,
2: ja,
0: je kunt
2: ja, nee, dat klopt. Inmiddels, voor de thuisblijvers. En die vraag die kregen we wel vooral voor de uitwedstrijden. Omdat we er natuurlijk in Sneek, Leeuwarden, Flevo Boys en Meloers zitten, dat niet iedereen weer meer kan. En dan vinden ze het wel prettig om toch die wedstrijden ook te zien. Ja. En die zijn dus lekker uit in de kantine via YouTube.
0: Ja, oké, dat is lekker. Nu dus de thuiswedstrijden ook. Maar goed, eigenlijk moet je er live bij zijn, hè, zoals jij. Dat is gewoon het mooiste.
2: Sorry, wat zei je, Marcus?
0: Ik zeg, eigenlijk moet je er live bij zijn, zoals jij.
2: Ja, zeker. Dat is helemaal mee dit weertje. Het is nou nog dus het is heerlijk staan hier in de zon. En de wedstrijd die is ook nog hierna begonnen. Van beide kanten één goede kans. Net een kopbal die Quirijn pakte. Het was niet al te moeilijk. En daarna was het Frank Smit die vanuit de draai op de buitenkant van de paal scoort. Dus ja, de wedstrijd is goed begonnen. Twee voetballende ploegen. Dus ik verwacht vanmiddag ook zeker een aantrekkelijke wedstrijd. En hopelijk met een aantal doelpunten van onze kant.
0: Oké. Tot zover Corné Bal. We komen uiteraard nog bij hem terug. We gaan nu naar, even kijken, Gerco Doldersum was het, hè? Ja, bij Zuidwolde, Hardenberg 85. Wij gaan natuurlijk juichen voor Hardenberg 85, hè? Toch, Gerco, dat is de bedoeling?
3: Ja, dat is wel de bedoeling, hè, Marcus. Goedemiddag.
0: Goeiedag. Heb je de opstelling voor Hardenberg 85?
3: Ja, die heb ik zeker. Wij spelen vandaag met in de goal Tim Pekkeris. Achterin Matt Lennerts, Tom van Veen, Lennart de Leeuw. Op het middenveld Bram Veen, Sam Kuipers en Thomas de Boer. We hebben Goel Nasta, Justin Mekkeleveld, Xavier Slot. En in de spits is het deze keer verrassend Las Jansonis die aan mag treden hier.
0: Oké. Weet je waarom die in de spits staat? Heeft dat een bepaalde reden?
3: Ja, ik denk misschien wel een tactische keuze van de trainer. Kan ik niet 100% zeggen natuurlijk, maar je speelt tegen een Zuidwolde met 4 wedstrijden, 12 punten en 21 doelpunten voor 0 tegen. Ja. Ja, dan kan ik me voorstellen dat je misschien iets een ander zekerheid in gaat bouwen.
0: Oké, en hoe vinden jullie dat het nu gaat bij Hardenberg 85? Staan ook op de derde plaats, dus ook niet verkeerd.
3: Nee, ja, dat gaat hartstikke goed. Promovendus via de na-competitie, 4 wedstrijden, 10 punten. Ja, dat is wel een droomstart voor ons natuurlijk. Ja. Ja, en die droomstart voor ons, want ik heb hier een programmaboekje voor me staan. Een topper tussen twee omgeslagen ploegen. Ja, Zuidwolde natuurlijk 0 doelpunten tegen. En was het niet tenminste in de eerste helft, of in de eerste minuut van de eerste helft, Thomas de Boer die in het middenveld doorkwam en van een randje 20 meter die bal onfortuinlijk binnenschiet achter de... gezien doelman Jordi Perdon. Dus we staan hier 11 minuten voor, al staan we hier nog met 1-0 voor. Dus het is tot nu toe alles Hosanna hier voor Hardenberg 85.
0: Oké, als we elke keer terugbellen als dat gebeurt, dan zou dat geweldig zijn.
3: Dan hoop ik dat je naar mij nog vaak aan de lijn krijgt, inderdaad.
0: Inderdaad. Hey, succes vanmiddag, we gaan het horen.
3: Ja hoor, dankjewel.
0: Gaan we naar Ommen toe, die spelen thuis tegen SVVN. Ja, de verslag hier van Ommen, dan zeg je meteen Gert Stegeman. Gert, goedemiddag.
4: Ja, goedemiddag. Dat klopt, ja. 3 uur hier begon het Sportpark het Westbroek. FC Ommen speelt tegen SVVN uit Nijverdal en die de bal nu voorzet. Mag koppen, kan niet goed koppen. Bal blijft in de 16 hangen en die wordt weggewerkt. Dus dat, als ze dat verder goed uitspelen, nou nee, dus niet. Middenveld wordt de bal weer onderschept en Ommen pakt hem weer terug. Dus die nemen we eventjes mee. Het is 3-3 en de bal wordt op rechts gegeven. Die gaat hier naar Sydney Flynn. En als Sydney hem nou mooi voorzetten... Nee. Er zit hard wat meer in gezeten. Ook misschien wat te weinig spelers in de 16. Ommen heeft nog de bal wel. Maar dat is nu verandering in SVVN. Verovert de bal weer. En die mag via de linkerkant, via de nummer 7, die naar de Job Voortman van SVVN, mag die de aanval weer gaan zoeken. Gaat via de linkerkant. En die wat balletje wordt, dat gaat net goed. Ja, de keeper zit er, Björn Meijer, de keeper zit er goed bij. Ik was even aan het zeggen dus dat FC Ommen tegen SVVN uit Nijverdal. SVVN is de lijstaanvoerder. Ze hebben 3 wedstrijden gespeeld en ze hebben alle 9 punten. Ze hebben alle wedstrijden gewonnen, dus 9 punten. En FC Ommen staat op plek 7. Ze hebben er 1 gewonnen, 1 gelijk en 1 verloren. Dus ze hebben nog eventjes wat recht te zetten eigenlijk om weer richting de koppositie te gaan. Want dat is eigenlijk, tenminste de meeste mensen die ik gesproken heb, die verwachten eigenlijk toch wel als je de derde klasse naar de vierde klasse en eigenlijk de kwaliteit wat ze dan hebben, moet het toch ook weer mogelijk zijn om dan ook weer rechtstreeks, of het zijn met de na-competitie of zo, dat ze dan weer terug kunnen gaan naar die derde klasse. Voorlopig niet. In het begin was er nog een hele grote kans voor SVVN, die er ook zomaar in gekund had. En later was... aan de andere kant voor Ommen zelf was het ook nog een hele goede kans om daar de voorsprong mee de 1-0 op het bord te zetten. Maar dat ging niet door.
0: Oké.
4: Nou, weer een hele goede kans. In te zeggen, Sydney Flum die geeft voor. En dan is het Sil van de Ronde die eigenlijk de voeten niet tegenaan kan krijgen om dan werkelijk die 1-0 op het scorebord te zetten. We staan hier 16 minuten te spelen, bijna 17 minuten. En de stand is hier, Sportpark Westbroek, FC Ommen 0, SVVN 0.
0: Oké, 8 duels dus live hebben ze nu allemaal zo'n beetje aan de lijn gehad. 1 keer of vaker. En bij die 8 staat 1 schiettent en die staat in Marienberg. We gaan naar Wolter de Lange, we verlieten hem bij 1-0. Het is nu al 5, geloof ik, hè?
5: Ja, het is in 1 keer een schiettent geworden. Dus, die jongens, wat ik al zei, de vorige keer al, ze zetten er een beetje druk op. En toen ging Marienberg nog onder druk zetten. Ja, en toen liepen ze doorheen. En de eerste was een penalt, was een hele mooie aanval. En Joost Schepel wou net inschieten. En een glaszuiver overtreding voor een penalt. En Lars van der Veen maakte hem dan wel af. En toen was eigenlijk was het al gebeurd. Drie, vier minuten later was het Brian Buitenhuis voor de 2-0. Lars van der Veen weer voor de 3-0. En zo gingen we door. En Meijenberg blijft nu ook goed aanvallen. Voldoende druk op. Met name die jongens in de achterhoede, die zijn niet echt snel van kampen. En ja, en we hebben wel een paar hele snelle jongens bij ons in de voorhoede. Lars van der Veen en dat soort jongens. Dus ja, dat gaat goed. En er wordt ook goed gevoetbald. Wat is kampen heeft één uitgesproken kans gehad. Dan ben ik ook vrij voor de keeper. Ja, en die en dan gaan ze die ook nog missen. En dan zie je de kopjes wel naar beneden gaan. De trainer, je kon hem in het begin nog een behoorlijke... was behoorlijk aanwezig, maar ja, je ziet nu, je hoort niks meer. En je kunt nu, weet je zelf ook al, met 5-0 kun je mooi vrij voetbal. Ja, dan wordt er getikt en wat er is gedaan, ja. En dan kan er mooi weer geld worden. Nu weer Arjan Lambrink gaat over rechts, nee, gaat net niet door. Want je komt wel heel vaak, komt de aanval over links en nee, gaat, nee. Dus Maanberg staat gewoon nu echt goed te voetballen. Elke bal. De tweede bal hebben ze ook nu ook eindelijk. En dat vind ik wel een goed ding. Dus ja, ik geniet er nu van. En het is wel vijfde klasse, maar ja, ik geniet er nu van. Maanberg doet er alles aan. Wordt aardig en mooi goed gevoetbald. Dus ja, en die 5-0 is terecht. En we zitten nu in de 44e minuut. Dus we hebben denk ik zo rust hier.
0: Oké. En dus inderdaad het geval, alle wedstrijden van 2:30, ja. Die zijn bijna allemaal afgelopen ook. Dus wat dat betreft is het pauze, zullen we maar zeggen. Tussenstanden zijn nog niet veel veranderd. Kijk ik nog even, ja, wel bij Zuidwolde-Harderberg verlieten we net. Bij Gerco, het was 1-0 werden door Thomas de Boer. Inmiddels is het daar 1-1 geworden. Hoe dat kwam, dat horen we later. Eerst luisteren naar Jen Jericho en The Big Area.

0: kennissen van de motive en dit is Big Area van Dan Jericho. We gaan naar Frieseveen Sportpark in Midden. Daar staat Corneel Bal bij Deto Flevo Boys.
1: Ja, goedemiddag Marcus. 23 minuten gespeeld. Echt een fantastisch doelpunt van Jael Lammertink. Vanaf een meter of 40 vanaf de zijlijn zag hij dat de keeper op rand 16 stond. Hij bedacht zich niks en schiet die bal echt als een streep. Werkelijk supermooi in het doel. 1-0. Inmiddels denk ik ook wel een terechte tussenstand. Ik vind wel dat wij de wedstrijd op dit moment onder controle hebben. Zijn ook voetballend zijn we echt beter. Flevo Boys komt er op dit moment echt niet meer aan te pas. Inmiddels ook bijna weer een kans. Helaas was de bal net te diep en de keeper van Flevo Boys kan hem oppakken. Maar op het moment ziet het er goed uit voor ons.
0: Oké, okay, gaan we naar Gerco Doldersen bij Zuidwolde-Hardenberg. We verlieten Gerco bij een 0-1 van Thomas de Boer, maar is dat nog steeds de tussenstand?
2: Nee, Marcus, helaas niet. Even kijken, in de 14e minuut ging het mis in de opbouw bij Hardenberg 85, waar Twan Koekoek de gelukkige was en die de 1-1 aantekende. Dus ja, 22 minuten hier nu gespeeld en met een stand van 1-1 op de scorebord.
0: Oké, okay, bedankt Gerco, tot zover. Even kijken, dat vlak voor rust trouwens heeft de NAM nog gescoord. Die zijn op gelijke hoogte gekomen tegen Enter. Dat was een wedstrijd van 2:30. Ruben Kelder scoorde de 1-1. Dat nog even snel even meenemend. We konden de verslag even niet meer te pakken krijgen. Maar dat we wel even weten hoe het zit. We zijn trouwens bezig met het verzamelen van alle tussenstanden vanaf het moment 3:30 van alle clubs, ook waar we geen live verslag van doen. We gaan naar Gert Stegeman bij Ommen tegen SVVN. Ook een wedstrijd van 3:00.
3: Ja, dat klopt. Die wedstrijd is om 3:00 begonnen en 25 minuten op de klok. En een balletje wordt voorgegeven in de 16 van FC Ommen, maar SCVN doet daar verder niks mee. Dus de keeper Bjorn Meijer mag de bal weer uitschieten. Het is een wedstrijd in die 25 minuten. Er zijn wat kansen geweest. Net een kans van Jorn Hekman, die schoot vanaf een metertje of wat zou het zijn, metertje of 20, 25, gok ik. Maar die bal ging over de keeper in en die kwam op de lat terecht. Dus dat de 1-0 mocht nog steeds niet op het bord gezet worden. Dus dat betekent dat het hier nog 0-0 is. Over en weer zijn er wel wat kansjes te zijn aan elkaar gewaagd. Het is niet zo dat er één ploeg de bovenliggende ploeg is. Allebei gaat het nog gelijkmatig op. De ene keer is het om en de andere keer is het de ploeg uit Nijverdal, SVVN. En het is op dit moment, mag Bjorn Meijer mag de doeltrap innemen. En dat gaat hij ook doen. En die gaat op rechts gaat hij naar Sydney Flim. Die hem wel doorkomt, maar die gaat dan richting het speler van SVVN. Die hem weer terug gaat naar de keeper. En die mag dan het spel weer gaan opbouwen. Via de rechterkant gaat hij dat doen, aan de overkant van ons. En daar zetten ze een combinatie op via het midden. Maar dat strandt dan weer in schoonheid, om het zo maar te zeggen. En dan is het FC Ommen die dat is Tim Ribberink die de bal voor mag geven. Maar er staat eigenlijk er staat er maar één. Dus die krijgt de bal net niet. Er wordt de overtreding gemaakt op het spelen van SVVN. En er is net zo'n beetje op de rand 16. Dus die mogen de vrije trap gaan nemen. Maar zoals gezegd, het is aantrekkelijk voetbal om te zien. Gaat links en rechts, gebeurt er nog wat. En niet één de betere is, maar het is toch, het is allebei even sterk. Maar dan moet je net het geluk hebben dat het balletje goed valt. En dat gebeurt niet altijd. Dus het is eventjes afwachten. 27 minuten hier op de klok. En nog een goed kwartiertje. En wie weet dat voor de rest nog wat verandert, maar dat hoor je dan straks alweer. Dus in Ommen, Sportpark het Westbroek, FC Ommen 0, SVVN 0.
0: En dat is ook een tussenstand die geldt voor SDC 12 tegen DOS 37, of niet, Henry?
4: Dat klopt helemaal, Marcus. Het is hier ook 26 minuten op de klok, een minuutje vroeger als daar waar we net waren. Ja, het is hier ook nog 0-0 in een zeer povere wedstrijd, vooral van de kant van DOS 37, die zwaar eigenlijk onder druk staan op dit moment. Op dit moment ook weer een aanval, een middenaanval van SDC, die pak ik even mee hier aan de rechterkant. Want het wordt weer meteen heel gevaarlijk met de nummer 7. Dat is Max van der Woning. Die trekt die bal voor. Maar die bal die komt in een niemandsland. Die wordt weggetrapt door Glenn Jansen. Ja, het is een wedstrijd. Je kunt echt zien dat DOS en wat dat probleem speelt al drie wedstrijden eigenlijk. Dat DOS ervaring mist. De dragende spelers zijn allemaal geblesseerd. En die mist DOS heel erg. DOS is een ploeg in transitie, om dat even zo te zeggen. Het is een jeugdige ploeg. Met veel potentie, maar op dit moment breekt die jeugdigheid DOS ook een beetje op. En dat was de eerste drie wedstrijden al zo. En dat is deze wedstrijd weer. Combinaties lopen niet, ballen komen niet aan. Het gaat heel erg moeizaam bij DOS 37 op dit moment. En dat is een kwestie denk ik ook van tijd. En als straks wat dragende spelers terugkomen, dan zal het beter gaan. Maar op dit moment zal DOS moeten roeien met de riemen die ze hebben. En dat valt niet mee, want ze staan zwaar onder druk. En SDC 12 uit Denenkamp zijn echt een stuk beter. Zijn al gevaarlijker geweest, vooral via de rechte aanvaller Teun Roeleveld. Hij kreeg een paar grote kansen en hij... Ja, voor DOS en iedereen die DOS aanhangt, gelukkig nam die elke keer de verkeerde beslissing. Anders was het hier al lang en breed 1-0 voor SCC geweest. Op dit moment gaat het weer een gevaarlijk aanval over Teun Rolle van de rechterkant. Die gaat die bal voorzetten waarschijnlijk, maar dat gaat hem niet lukken. Want hij wordt afgepakt door Tijn de Lange, de linker centrale verdediger die hem het leven wel moeilijk maakt. Maar op dit moment, ja, en dan gaat die bal bijna in de goal. Nee, net weer over, ja. Een grote kans van Rick Blokhuis, volgens mij, als ik het zo even snel zie. Die schiet hem hoog de bomen in en blijft het hier 0-0. Ja, DOS heeft het gewoon moeilijk. Dat is een beetje ook het verhaal van dit seizoen. En dat zal ook wel even zo blijven. DOS zal zich moeten herpakken in deze wedstrijd. Ja, zolang het 0-0 is, Marcus, heb je gewoon kans. En kan het zo ook in één keer de andere kant op gaan. Het is een jonge ploeg waar DOS het mee moet doen. En dat is even een gegeven waar DOS mee zit. En de wedstrijd loopt nog niet. Er zijn van DOS kant nog geen kansen geweest. Kevin Huizing, de spits, die kreeg een paar kleine kansjes. Ik wil eigenlijk geen kansen noemen. Maar het is niet echt veel wat DOS laat zien. DOS probeert het wel, werken heel hard. Maar het lukt nog niet echt. En het is hier na 29 minuten spelen is het hier nog op het sportpark De Molendijk in Denenkamp. Het is nog even een gevaarlijke aanval van de Levi Schaap. Die komt aan de rechterkant door van DOS 37. Maar die loopt hem dan weer achter. Ja, dat is ook een beetje het verhaal van deze wedstrijd. Het is allemaal net niet. Maar zoals ik al zei. DOS zal gewoon verder moeten. De rug moeten rechten. En deze wedstrijd duurt nog lang. We zitten nu. We lopen naar de 30ste minuut toe straks. Dus het is hier aan Sportpark De Molendijk in Denenkamp. Tussen SDC 12 en DOS 37. Onder leiding van de heer Sam Man in het veld, wat ik net nog had willen vertellen. Dus 0-0. En het is nog droog gelukkig, dus dat scheelt alweer voor de supporters die hier zijn. Maar de wedstrijd is nog niet erg goed, maar nog wel spannend. Want het is nogmaals 0-0 hier tussen deze twee ploegen.
5: De tussenstanden.
0: Ja, de meeste wedstrijden zijn in de rust of ruim een half uur onderweg. En hier komen ze, tweede divisie Kloetingen, HHC Harderberg, wedstrijd van 3 uur bijvoorbeeld 0-1 daar. Vierde divisie Deto Flevo Boys, we verlieten het cornerbal bij 0-1. Is inmiddels 1-1, of bij 1-0 eigenlijk, maar het is nu 1-1. Dan eerste klasse G, Nieuw-Leuzen, MVV 29, 1-0. DZOH, Vroomshoopse Boys 0-0. Den Ham Enter 1-1, SDC 12, DOS 37, 0-0. Olympia 28, FC Dalfsen 0-1. Sportlus Vroomshoop, Bruchtenveld 2-1. Averees, Deremsvaart 2-3. Bergentheim, Heracles 1-1. ASV 57, DKB is geen tussenstand van bekend als enige. En Des tegen Voorwaarts 0-0 geldt ook voor Ommen tegen SVVN. OWZ 24 tegen Bas 0-0. Lemelen MVV 69 1-0. En Mariberg Kampen 5-0. Gaan we naar de Noord-editie. Dat is Gramsberg en FC Meppel 0-2. EMMS Noordse Schut hoeven we niet te behandelen. Is een wedstrijd van 6:30 vanavond. En dan hebben we nog Zuidwolde Harderberg 85 1-1. En tot slot uit de vijfde klasse G. Klazina Veen tegen Lutten 1-1.
5: De Sporttribune.

0: Er waren twee versies van een rap en deze Love Changes Everything van Climie Fisher. Het begon goed voor Deto met een 1-0 door Jael Lammertink. Hoe staat het er nu bij Corné Bal?
1: Goedendag Marcus. Inmiddels 36. Stand is op 1-1 gekomen. Zoals ik net zei, we hadden een wedstrijd onder controle. Maar één goede aanval van Flevo Boys. Voorzet van rechts wordt binnengeknikt door de spits. Heel goed doelpunt van Flevo Boys. Stand gelijk. En de wedstrijd is daarna ook wel meer in evenwicht gekomen. Net nog een kans voor Flevo Boys. Die gelukkig naast gekopt werd. En nu weer een goede aanval van Dedo. En ja, een poging van Kevin Stocking heeft die net over de goal gaat. En zo golft het spel. Tweede. Is het een aantrekkelijke wedstrijd om te zien.
0: Oké, tot zover Corné Bal. Corné, je moet ergens anders gaan staan. Heel soms valt je weg. Dus misschien dat je ergens onder de masje staat of zo. Ik weet niet precies, maar kijk er nog even naar bij Corné Bal. Ook gescoord is er trouwens bij Ommen tegen SVVN. Maar voor wie, Gert?
2: Ja, er is zeker gescoord hier in Ommen, Sportpark Westbroek. We hebben hier op de klok 37 minuten en 47 seconden. Er is een blessurebehandeling in het veld voor FC Ommen, maar er is gescoord. En wel in de 31e minuut komt FC Ommen op voorsprong door een heel mooi kopdoelpunt van Rens van der Wolsaar. Die maakt de 1-0. En is het 3 minuutjes later, de 34e minuut, is het Tim Ribbrink met een schitterend afstandsschot. En die maakt dan de 2-0. Dus het verandert in één keer op vlak. Nou, op vlak van rust is het nog niet helemaal. Dat duurt dan 7 minuutjes nog. Maar het kan in één keer kantelen. Dus zo kun je zien. Vorige week verliezen ze eigenlijk van Dedensvaart die 0 punten heeft. Daar verlies je dan met 4-0 van. En nou speel je tegen de lijstaanvoerder, de koploper om het zo te zeggen. En sta je vlak voor rust, sta je met 2-0 voor. Dus en zoals gezegd, ze zijn wel aan elkaar gewaagd bij de ploegen. En ik denk dat FC Ommen dit ook wat beter past. Dat je een voetballende club tegenover je hebt staan. Dus die niet voor het doel blijven hangen. En dat soort werk. Dus dat zie je ook wel eens. Dan iedereen voor het doel de bus parkeren. En dan wordt het ook lastig voetballen. Kijk, en nu SVVN, die moet sowieso gaan voetballen nu. Want ze staan 2-0 achter. En als ze die koppositie willen houden, dan moet er nog heel wat gebeuren. Maar in ieder geval, dat zie je dan wel. Dat er was van beide kanten worden gevoetbald. En dat is dan, ja, dat is dan mooi om te zien. Het zonnetje schijnt hier overigens wel. De buienradar had ik even bekeken, maar die gaf wat regen aan. Maar dat komt dan gelukkig niet. We spelen hier wel op kunstgras. En dan gaat weer een balletje, die gaat op de linkerkant. Misschien kunnen we nog een 3-0 ervan. Nee, die 3-0 wordt niet op het scorebord gezet. Ik was even te zeggen, dat is kunstgrasveld. Want hier hebben we dus in principe een beetje regen, maar mag dat niet uitmaken. Maar die regen die gaat aan ons voorbij, die gaat richting Hardenberg volgens mij. Zo zie je die donkere wolkjes drijven hier voorbij. 2-0 zoals gezegd hier op het Sportpark Westbroek. Het is, op dit moment is het via de linkerkant SVVN. Die de rit naar het doel mag maken. En dat even kijken, moet ik eventjes bijdraaien. Dan zie ik dat die bal voorgegeven wordt. En daar komt een... Nee, die schot wordt geblokt. Daar komt er helemaal geen schot van. Dus en het is FC Ommen. Die dan weer via de rechterkant... even kijken. Ik zie de scheidsrechter niks doen. Rens van der Wolsaar, die verovert de bal. En die gaat ook maar net... Ja, dat staat ook maar net goed, zeg maar. Dus dat balletje dat gaat net naast. En ik zie iets wat wijzen. Ik weet niet wat dat is, maar... Hij geeft wel een cornerbal, maar er werd wat geweest en zo. Dus wat het precies was, weet ik niet. Maar het was weer een kans voor de FC Ommen om de 3 op het scorebord erbij te zetten. Maar dat gaat dan niet door. En nou, even kijken. Ja, het is een cornerbal. Dus die pakken we dan nog eventjes mee. Het is 40 minuten hier op de klok in Ommen. En zoals gezegd, Ommen die er een mooie riante voorsprong heeft, vlak voor rust. En kijken, dat is natuurlijk te hopen dat ze die weer vast kunnen houden. Af en toe wil er nog eens een keer de mist in gaan, dan denk je we zijn er, maar dan dus niet. Even kijken, dat is het Noah van Dassen die via de rechterkant van het veld een hoekschop mag nemen. Die gaan we eens meepikken, even kijken wat daar uitkomt. En nou, dat was Rens van der Wolfstaan weer, maar die bal werd geblokt door een verdediger van SVVN. Zo blijft het hier in Ommen. Even kijken, ja, zo blijft het in Ommen. Blijft het 2-0 hier op Sportpark het Westbroek.
0: Ja, vlak voor rust kwam Den Ham op 1-1 tegen Enter. En toen ging het aan de koffie hier naartoe. Dus we konden eigenlijk Gerrit Halling net niet meer te pakken krijgen. Gerrit, kun je nog even omschrijven hoe dat doelpunt van Ruben Kelder tot stand kwam?
3: Ja, dat was een prachtige mooie aanval. Jip Lanjo, een mooie, dat zijn jongen, een mooie frivole voetballer. Die dribbelt op en Ja, die gaf die bal breed en onze rode vriend Kelder die haalde van 20 meter aan. En toen onderkant laat schoot hij de bal binnen. Maar goed, nu zijn we met de tweede helft bezig. We zijn net 8 minuten onderweg en net onze keeper begon die wegtrap. Maar ja, en nu net de trainer werd wel een beetje gevlacht voor buitenspel. Maar ja, dat die idee ook wel dat dat niet was. Maar in plaats van gewoon die bal naar weg rampen, we dan weer inspelen. Je kent het wel, die soort situaties. En Enter die maakt dankbaar gebruik van. En nu staan we er weer achter met 2-1. Dus nu kunnen we weer opnieuw beginnen.
0: Oké. Okay. Hey, die Tim van Otten van Enter scoort nu voor de tweede keer. Die moet wat beter in de gaten gehouden worden.
3: Juist.
0: Inderdaad. Hey, Gerrit, bedankt tot zover.
3: Oké, dankjewel.
0: Dus de Dam nu 1-1 en vlak naar rust alweer 1-2. Ook weer aan het begin van de tweede helft en het begin van de eerste helft kwamen ze ook al achter. Het is nu 13 minuten over 3:30. We zijn alweer ruim over de helft van deze uitzending. We gaan luisteren naar een instrumentaaltje van een paar minuten. Die is van Johnny Pearson Orchestra, Heather.

0: Ja. Voor de liefhebbers was altijd op de volle vrijdag in Goudvrouw de plaat en zijn verhaal. En dit liedje zat er dan altijd onder. Je hoorde Heather van Johnny Pearson Orchestra. We gaan naar Zuidwolde-Harderberg. Het staat nog steeds 1-1, hè, Gergo?
1: Ja, nog steeds 43 minuten hier gespeeld. Nog steeds 1-1. Ja, wat ik wel moet zeggen, Zuidwolde zeker de betere ploeg is van deze twee. Veel verder, veel scherper in duels. En ja, Harderberg 85 slottig. Zeer slottig in de opbouw. Een paar keer heel erg gevaarlijk de ballen inleveren bij Zuidwolde. Het houdt nog niet over bij Harderberg 85. Ja, 1-1. 43 minuten gespeeld. Ja, voor de rest niet echt uitgespeelde kansen nog gehad van beide ploegen verder. Ja, kan wel mooi voor nu.
0: Oké, gaan we naar Ben Arms bij Averees tegen Deremsvaart 2-3.
2: Ja, waar we zo'n hectische eerste helft beleefden. En waar die stand, waar we 5 doelpunten zagen. 2 voor Averees en 3 voor de DVC Deremsvaart. Is het nu al in de 57e minuut. Maar we zien de tweede helft wat zeer matig is. Zeer veel ballen wat verkeerd gaan. Van beide zijden kun je wel zeggen. En waar dan een gele kaart is opgeleverd voor Melvin Hulleman. Ja, en die had voor dat hij doorbrak. Maar in ieder geval geen gele kaart voor, het was voor Damon Kooitje, sorry. Maar het was voor Ramon Zwaastra die doorbrak. En die daar zo neergelegd werd. Ja. Menige scheidsrechter zal rood geven, maar deze gaf geel. Maar in ieder geval, dat was het enige hoogste punt, kun je wel stellen. En nu dan een overtreding op het middenveld. En dat is voor op Kevin Buiter. En het is weinig spectaculair in die tweede helft. Tot nu toe, tot de 57e minuut. Averees probeert er alles aan te doen om die 3-2 achterstand weg te werken. En DVC Deservaat. Ja, rust een beetje op de lauren, kun je wel zeggen. Maar ik denk niet dat het goed is. Dus ze zullen toch het knopje om moeten gaan zetten. Willen ze deze wedstrijd toch voor een goed einde proberen te brengen. En 6 punten proberen te halen in deze competitie. Maar in ieder geval, zover is het nu nog niet. En het is toch een boel verkeerde pases tot op heden van de wedstrijd. Niet veel om aan te zien.
0: Oké. Is er nog om aan te zien bij Des Voorwaarts, Ron Legebeke?
3: Ja, bij dit voorwaarts is het best wel redelijk om aan te zien. Er worden uiteraard wel foto's gemaakt, maar na een uur voetbal is het nog wel 0-0. De bittere kansen zijn toch wel echt wel voor voorwaarts. Met name in het eind van de eerste helft zijn er een aantal kansen geweest. Met name voor Nick Wessels, die echt 2 keer toe dicht bij een openingstreffer was. Een keer met de hakken, dat zou spectaculair zijn, maar dat ging net. Hij raakte hem wel goed, maar de keeper stond precies in de goede baan. En we zijn onmiddellijk dus een kwartier in de tweede helft bezig. Het spelbeeld is en blijft een beetje hetzelfde. Voorwaarts zakt in en wacht, loert op de counter. En Des probeert daar in de hechte verdediging van voorwaarts een gaatje te krijgen. Wat tot nu toe nog niet echt is gelukt. De keeper van voorwaarts heeft één voorzet gehad die hij moest onderscheppen. En dat was het tot nu toe. En het blijft een beetje op en neer gaan zonder dat het echt groot gevaarlijk is. Voetbal is wel best wel redelijk om te zien. Wordt hard gestreden, maar geen doelpunten er nog.
0: Oké, gaan we naar Deto tegen Flevo Boys uit de vierde divisie. Deto was 1-1. Deto heeft Frank Smit, maar Deto heeft ook J.L. Lammeting, toch, Corné?
4: Ja, dat klopt. Vandaag heeft hij er inmiddels 2-1 liggen. In de 42e minuut was een dieptebal op Frank Smit. Keeper kwam buiten de 16, tikte de bal met de handen weg. Ja, scheidsrechter gaf vrije trap, gele kaart. Vraag tegen of dit geen rode moeten zijn, want anders had Frank gewoon door kunnen lopen. Maar goed, uit de vrije trap op de rand van de 16 schoot Jael toch de 2-1 binnen, zijn tweede van de middag. Op dat moment hadden we het echt wel even moeilijk. Net daarvoor was nog een kopkans van Flevo Boys die gelukkig net naast ging. Dus je kunt wel spreken van een aantrekkelijke eerste helft. 2 voetballende ploegen, het spel golft op en neer. Wij zijn er gelukkig met een 2-1 ruststand.
0: Oké, kijk even of je de loterij nog hebt gewonnen en dan zien we verder tweede helft.
4: Ja, dat klopt.
0: 2-1 dus bij Deto Flevo Boys. Dan gaan we ook naar ook rust. Inmiddels zie ik SDC 12, DOS 37. Henry Mulling, naar wat voor eerste helft heb je zitten te kijken?
5: Ja, dat is een goede vraag, Marcus. Wat voor helft heb ik zitten kijken? Nou, laat ik even heel eerlijk zijn. Een hele slechte eerste helft van DOS 37. Dat had ik in de eerste keer dat ik in de uitzending al gezegd. En die verbetering is helaas niet ingezet. ook een ruststand van 0-0, waarin het ook 2-3-0 voor SSC 12 had kunnen zijn. Maar die hebben wel de beste kanten gehad via Broertjes Blok of de jongens Blokhuis. En de kijken de rechterspits, dat was in dit geval Teun Roeleveld. Die had er, zo wat in kunnen schieten. Ja, het is gelukkig voor DOS, dus daardoor nog 0-0. Moeizame wedstrijd voor DOS. Het loopt gewoon niet. De aanvallen die komen niet. Die lopen niet. De combinaties lopen niet. Men vindt elkaar gewoon moeilijk. En dat is ook nogmaals wel een beetje het verhaal van DOS 37. Dit nog prille seizoen. Laten we hopen dat in de tweede helft een verbetering in komt. Maar de eerste helft was niet goed van de kant van DOS 37. Daar moeten we gewoon heel duidelijk en eerlijk in zijn. En dat is alleen maar reden om even een goede pep talk te geven door trainer Cox in de rust. En misschien dat de jongens straks van DOS 37 met een heel andere instelling en een heel ander, met een heel andere perceptie de wedstrijd ingaan. Want er zou wel wat moeten gebeuren om hier nog een resultaat te halen. Want als ze zo doorgaan, dan gaat die goal vanzelf wel een keer vallen aan de kant van SDC. Want er kwamen een paar hele grote kansen. Vooral wat ik al zei, aan de rechterkant Teun Roeleveld, linkerkant Len Blokhuis. Twee gevaarlijke jongens bij SDC 12. En die hadden zelf kunnen scoren. En dat ging gelukkig elke keer voor DOS goed. Mike Oudelaar, de keeper die vandaag op goal staat, die een goede wedstrijd keept, die zat een paar keer heel goed bij. Hij is de vervanger van de nog steeds geblesseerde Ruud Hesselink. En hij vervangt hem zeer waardig. Dus dat is een heel compliment waard. Het is nog een hele jonge keeper. Ik denk een jaar of 19. Die doet het heel erg goed. En voor de rest heeft DOS weinig kansen gehad. Net een nog vlak voor de rust nog een vrije trap genomen door Levi Schaap. Die dan nog een klein beetje gevaarlijk ingekopt werd door de voorwaarts van DOS. Maar ja, uiteindelijk gebeurde daar ook niet veel mee. Nee, echt een grote kans heeft DOS niet gehad. Die kans heeft SDC wel gehad. Maar die hebben ze allemaal één voor één verprutst. En daardoor blijft die wedstrijd natuurlijk heel erg spannend. Want in het voetbal kan het ook zo omslaan. Dat hebben we vaak genoeg gezien met wedstrijden. De eerste helft hoeft de tweede helft niet te zijn. Dat zagen we een aantal weken geleden bij Nederland of bij Griekenland. Nederland ook wel. Er waren ook twee verschillende helften. Dus laten we hopen dat we dat hier vanmiddag ook krijgen. Dat we DOS zich van een hele andere kant laten zien. En dan kan er nog een leuke wedstrijd worden voor iedereen uit Friesenveen die hier aanwezig is. Maar op dit moment is het niet best wat DOS laat zien in de eerste helft. Dat is een gegeven. Daar moeten we het mee doen. Maar laten we hopen nogmaals op een goede tweede helft. En het is hier dus op Sportpark de Molendijk in Denenkamp 0-0 tussen SDC 12 en DOS 37.
0: Uit dezelfde klasse speelde NAM tegen Enter. Het was 1-1 bij rust. Toen snel 1-2 door Enter. Hoe hangt de vlag er nu bij, Gerrit Halling?
6: Inmiddels is het 3-1 gewonnen. Voor Enter. En dat was net een hoekschop. Ja, onze keeper met de 2-1. Dan vond ik dat onze keeper niet helemaal vrij uitging. En gewoon die bal, wou die weer inspelen. Maar in plaats van die bal een zwiepers geeft. En dat was een beetje een deurtje om ons zelfvertrouwen. Maar die jongens die voelden wel hartstikke goed. Auto kwam er een hoekschop. En volgens mij die hoekschop, die wordt gewoon binnen de 5 meter. Komt die richting de tweede paal. Dan denk ik, onze keeper die stomt er wel weg. Maar ja, of hij dan een beetje geblesseerd is, maar hij bleef staan. En onze grote vriend Luc Kroes, die kon hem zo vrij inkoppen. En nu 3-1. Dus, en dat hebben we iets ook gedaan met de jongens. We hebben iets minder frivol voetbal. Maar ja, we moeten onze rug maar richten. En hopen dat we de aansluiting even gaan maken.
0: Oké, Gerrit, bedankt tot zover. Dus Den Ham, SVV en SVN er nu 1-3. Wordt wat lastiger. Gaan we naar Marienberg. Nou, die heeft helemaal niet lastig. 5-0 eerste helft. Ja, dan moet je naar een tweede helft. Wat wordt het dan, Wolter?
7: Ja, die hebben een tweede helft. Wat je daar kreeg, we deden net ook al in elkaar. Die hebben kreeg je dan. Het tweede helft was nooit mooier. Maar de jongens die voetbal vrij makkelijk. Iedereen was voor. Iedereen gaat wat alleen doen. En de kloppenvies. Iedereen speelt een beetje voor zichzelf. De verdediging zet de kamer heel weinig tegenover. We hebben al behoorlijk wat kansen gehad. En Lars van der Veen die maakte net vanmiddag, of verder de beste voetballer van vanmiddag, die maakte net de 6-0. En dat was Lars en de derde treffer. En ja, en we hebben echt we vaak in de 16 geweest. Maar je krijgt, iedereen wil wat. Gaan een beetje schieten, gaan alles alleen doen. En ja, kijk, als je gewoon blijft combineren, loop je het. Krijg je dubbele cijfers hier vanmiddag, ben ik van overtuigd. Ja, en de trainer gaat een beetje doorwisselen. Het is toch een beetje logisch. Kijk, en zo mooi als het eerst was, wordt de tweede helft beslist niet. Okay. Maar ja, Alles is mij maar een minder. Wij doen het nog steeds goed. En ja, het is eigenlijk de eerste wedstrijd van het seizoen dat ik mij maar echt goed zie voetballen. Goed combineren, hoog druk zetten. De mensen in de kamer geen ruimte geven. Ja, het is goed. En de tweede helft 6-0. Zal er misschien eentje bij gaan, misschien twee. En dan is de buit binnen. En de tweede helft, het voetbal wordt er niet mooier op. Ik wil met heel veel jongens meer alleen gaan doen. En ja, en misschien onze Colin Bowie is erin gekomen. Ja, en we hebben, nu, dat is ook wel zo, we hebben de wind in de rug. En dat wordt er niet mooier op. Volle wind. Ja, de paasjes zijn een beetje te hard af en toe. Ja, dat wordt ook minder. Maar goed, 6-0. We hebben nu 64 minuten gespeeld.
0: Oké, Wolter, bedankt tot zover. Marien bij de Kamper, dus 6-0 daar. De ene wedstrijd is de andere niet. We hoorden vanmiddag ook al, het kan verkeren. Nou, dat geldt ook wel een beetje voor de wedstrijd uit 4D. Sportlus van Zoom tegen Bruchtenveld. Het was heel snel, binnen 10 minuten 2-0 voor Sportlus. Vlak voor rust werd het 2-1, direct na rust 2-2. En inmiddels een rode kaart bij Sportlus voor Arjen van Akker. Dus nu worden ze ook nog maar 10 man. Dus het kan zomaar helemaal anders gaan in het voordeel van Bruchtenveld. Wij gaan het volgen straks, zien we bij de eindstand, zien we dat terug. We gaan tot het nieuws luisteren naar Indecent Obsession, Kiss Me.

0: TV 4 Nieuws.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt.

0: Gevaarlijk voorwerp. Wat het was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. 2 mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
1: Verkeer. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is RTV 4.
3: De RTV 4 Sporttribune. De Sporttribune.
4: Laatste uur van de uitzending van 10 oktober 2026. Dit is de Sporttribune. De wedstrijden van 3 uur zijn inmiddels alweer begonnen. Zijn er een stuk of 4 en een stuk of 4 die gaan zo aanstonds de slotfase belanden. Dus dat zal over een kwartiertje ongeveer klaar zijn. En daar gaan we allemaal aandacht aan besteden. 8 duels dus live. En we hebben nog een stuk of 4, 5 sportberichten. Ook daar gaan we aandacht aan besteden. En uiteraard ook de muziek. En we beginnen dit uur met Strike, You Sure Do.
3: De Sporttribune.
5: Marcus!
6: Goeiedag!
5: Helsinga!
7: You sure do. Come on, baby.

0: Strike was dat en You Sure Do bracht de tijd op 8 minuten over 4 in de sporttribune. Nou, we zitten even te kijken naar de tussenstanden, waar nog wat is gebeurd in tussentijd. Nou, dat valt allemaal nog mee, moet ik zeggen. Er is weinig veranderd. Er is wel een doelpunt gevallen bij een wedstrijd en daar nemen we nu contact mee op. En dat is bij Gerrit Hallink. Den Ham enter, het was 1-3, maar Den Ham komt terug, hè?
1: Ja, zeker. Ja, nee. De jongens bleven de rug rechten en ja, net een mooie aanval van de Ham. En toen die bal werd eigenlijk een beetje een hoek van de 16. En dan komt die keeper ook uit. En die keeper die maait zo Ruben Kelder onderuit. En ja, dat was Trent er natuurlijk niet mee eens. Maar ja, dat was gewoon strafschop. En toen werd onverbiddelijk ingeschoten door Jippie Lanjo. Die maakte dus de 2-3. En nu gaan we een beetje op jacht naar de Ruben Kelder, die is inmiddels zijn achterhoede positie verlaten. En die staat in de spits. En we proberen te zien dat we nog naar werking krijgen, dat we nog de gelijkmaker gaan maken.
0: Oké, bedankt. Tot zover. Gerrit, wordt nog spannend dus ja. Tot het einde, maar zover is het nog niet. Gaan we nu naar Gerco Dolzem, was het geloof ik, hè? Of Ben Harms. Gerco Dolzem hebben we daarna. En Ben Harms zit bij Averis Dedersven met een fantastische eerste helft. De tweede helft is duidelijk wat minder, hè?
2: Het is behoorlijk minder. Het is, DVC Dedersvaart, zeg ik, 3 man gewisseld. En ook Averis heeft inmiddels al een aantal spelers gewisseld. En het is Averis dat toch probeert aan te zetten. En DVC terug te dringen op eigen helft. In de 80ste, 81ste minuut. En het stond nog steeds in het voordeel met 2-3 voor DVC Dedersvaart. Nu dan met een cornerbal voor Averis. Daar komt die bal voor. Gaat die bal de bord ernaast gekoopt, maar ook naast het doel dus zeg maar van de doelman van DVC Dedersvaart, die Hidden te Braken, die daar zo een doeltrap mag nemen. En bij DVC Dedersvaart staat klaar om in te vallen daar zo Jarno Westerman. Ja, hij heeft vorige week een lichte blessure opgelopen en het is dat Tico Ouwekerk die eruit gaat. Misschien dat Westerman dus het verschil kan gaan maken nu dan voor DVC Dedersvaart. Hij gaat in de spits spelen, tenminste, hij neemt die positie in en misschien dat hij dus toch wel de kanteling kan maken en toch DVC Dedersvaart in een veilige haven kan schieten. Of dat Averis in die slotfase, in die laatste 10 minuten, dan toch nog de gelijkmaker hier binnen weet te trappen. Want veel kansen aan weerszijden in die tweede helft zijn er echter niet geweest. Stand 2-3, nog steeds in de voordeel, in de 81 minuten voor DVC Dedersvaart.
0: Gaan we naar Zuidwolde-Hardenberg. 85, een wedstrijd van 3 uur. Dus die kunnen we nog aardig meenemen in de komende half uur. Het was 1-0, werd het verrassende Thomas de Boer. Toen 1-1 en een betere spelend Zuidwolde. Maar toch, uiteindelijk gaat het om de knikkers, Gerco.
3: Ja, nee, dat klopt. Dat gaat het zeker. We hebben hier 50 minuten, 51 minuten gespeeld nu. Stand nog steeds 1-1. Zuidwolde komt weer scherp uit. De kleedkamer heeft nu 3 keer het al minimaal geraakt. Dus we moeten echt wel op onze hoede zijn bij Hardenberg 85.
0: Oké, nou dan moeten we even afwachten hoe het daar verder gaat. Even kijken langs de andere velden hoe het daar staat. Of daar nog wat wijzigingen zijn. Ook bij wedstrijden die we niet live uitzenden. Froms op zijn boys nog steeds 0-0. Zie ik even zo snel. Sportlus Froms op 2-4. Nou, daar gaat het dus mis. 2-0 voor, toen 2-2. Een rode kaart. En nu inmiddels 2-4 daar voor Bruchtenveld. Zo gaat dat. En dan gaan er toch nog veel doelpunten vallen daar. Dat is even waar we even links en rechts naar kijken. Misschien tussentijd nog even een sportbericht. En dan gaat het over de rally. Je weet, in april begint altijd het rallyseizoen. En het rallyseizoen begon met de Van Wieren Zuiderzee rally. En inmiddels zijn er 1, 2, 3, 4, 5, 8 geweest. De Euro rally door de rally was de laatste in september. En de eerstvolgende is 24 oktober. Dat is de Twente rally. En nog eentje daarna in november. En dat is de Berkeland rally. En daar is ook een sprint bij betrokken. Dus dat is even de rallykalender compleet. Dus nog 2 rallies te gaan. Bolter de Lange die kijkt eigenlijk naar een nachtkaars, maar het is wel 6-0 was het toch bij jou, Marien Bergkamp?
4: Ja, het was 6-0, maar zijn we met 5 doelpunten gevallen. Marien Berg heeft kansen gehad, maar denk ook sommige jongens. We maakten eerst de 7-0, Lars van de Veen, de vierde van Lars. Dat was ook toen werd er even weer gecombineerd. Maar toen was net een jongen bij ons in de achterhoede, die denk ik, er komt een mannetje op me af en ik ga hem even uitkappen. Het was onze laatste man. En we denken, ja, uitkappen. Ja, die man, ik kap hem helemaal verkeerd uit. Ja, en dat was voor Kampen heel makkelijk. Toen werd het 7-1. En kijk, dan kreeg je ook het weer als ze gaan te makkelijk denken. En die jongen, dergelijke voorstopper, daar is hij redelijk goed in. Maar hij kan heel hard werken. En, dat was Giel Boers. En Giel dacht even, ik ga ook kappen en draaien. Ja, dat ging hem helemaal mis. En dat was ook heel zwak. Ook om te zien. En denk ik, ja, jongen, waarom doe je dat nu? Hij flikt hem weer en dan gaat hem net goed. Kijk, dat is niet nodig. Ik ben zeker dat als Mijnwerk blijft combineren, dan valt er veel meer goals. Maar ja, goed, het is nu 7-1. En ja, we hebben 82 minuten gevoetbald. De scheidsrechter zal er niet veel bij doen. We hadden net een keer recht over een strafschop, vond ik. Maar ja, die man denkt ook 7-0. Ik vind het allemaal goed. Dus Mijnwerk voorwaardig. Er wordt heel veel gewisseld. Wat binnen weer gewisseld. Dus, maar het is wel goed, wel mooi om te zien. En Hendry Jossink, die is ook naar een blessure. Die komt vanmiddag ook weer in. Hendry is ook een jaar geblesseerd geweest. Ook met de knie. Dus Mijnwerk heeft zo'n beetje een fitte selectie. Iedereen weer aan voetballen toegekomen. Nou, 7-1. Wat een hele mooie zaterdag. Dus,
0: gaat mooi. Als er gekke dingen meer gebeuren, laten we het hier bij Wolter. Dus 7-1. En dan melden we in ieder geval nog de uitslag nog aan het einde. Dus dat komt goed.
4: Is prima.
0: Oké, tot zover Wolter de Lange bij Mariberg Kampen. Met nog een minuut of 6 nog te gaan. Daar 7-1. Ja, het was 0-0 bij Des voorwaarts Ron. Hoe ver staat het nu?
5: Ja, het is inmiddels 0-1. En ik had al een kwartier de gedachte van, degene die scoort, die wint. Ja goed, dat is zo voor ons wel mooi zijn natuurlijk, als het ook inderdaad zo blijft. Maar het was een bal die in de diepte werd gespeeld en Julian Slot met zijn snelheid zijn man voorbij ging. En die een duw in de rug kreeg en scheidsrechter was resoluut. Ik vind hem wel een beetje zwaar gegeven, maar ja, hij legt hem op de stip. En Dinner Stippen die scoorde in de hoek, type de verkeerde kant op. En het is 0-1. En ja, het is nog op de klok, staat nu de 87e minuut. Er zal nog een beetje blessuretijd bij komen, maar het is even met de billetjes knijpen om te kijken of we die overwinning over de streep kunnen trekken. Want Des gaat nu natuurlijk alles op de aanval gooien. En veel overtredingen, veel strijd, weinig kansen. Het kan nog alle kanten van, maar we staan in eerste instantie in ieder geval voor. En we moeten even nog deze stand over de streep trekken.
0: Oké, dan komen we nog één keer bij je terug dan, Ron.
5: Is goed.
0: Oké, Des voorwaarts, dus penalty Dylan Snippen. 0-1 in Nijverdal tegen Des. En er is gescoord bij DOS 37. Die voetbal een uitwedstrijd tegen SDC 2. Of SDC 12 moet ik zeggen. 2012 is dat opgericht. Een samenvoeging van twee voetbalclubs in Denenkamp en omstreken. En dat is een wedstrijd van 3 uur. En ik herhaal nog even wat Henry Mullink zei. DOS speelde heel slecht. Dan ben ik benieuwd wie nu die 1-0 heeft gemaakt, Henry.
6: Ja, dat is precies, dat klopt ook helemaal. Ik heb het nog even gecheckt in de rust en een aantal supporters gevraagd, maar die zeiden ook het was heel slecht. Maar DOS is goed uit de startblokken gestart. 2 wissels toegepast, Levi Schaap en even kijken, Sander Kuik zijn eraf gegaan voor Joël Baan en Hidde Boers. En dan zie je meteen dat er wat meer ervaring in komt. Het zijn 2 jongens die wat meer, wat verder zijn in het spel, wat meer ervaren in het voetballen zijn. Dus wat meer druk gezet, er komen gevaarlijke aanvallen. DOS kreeg al 2 hele grote kansen, eigenlijk niet te missen. Dat had al 1-2-0 voor DOS moeten zijn. Moet ik zeggen, in het tegenstoot had het ook zomaar weer een doelpunt voor SDC kunnen zijn. 2 keer tegen de paal, van aan DOS kant en van SDC kant. Maar in de 57e minuut was er dan toch raak. Kevin Huizing die ging op het middenveld aan de haal met de bal. Hij schudde 3 tegenstanders van zich af, deed het heel netjes en gaf hem heel mooi mee aan Joël Baan. Die dook de ruimte in en hij kwam vrij voor de keeper en hij scoort onberispelijk de 0-1 binnen. En op dit moment is dat dus de tussenstand. 0-1 voor DOS 37. En dat is eigenlijk nog helemaal niet gezien. Ja, het spel in de tweede helft helemaal niet zozeer onverdiend. Want DOS heeft echt wel wat veranderd. En er is echt wel gesproken in de rust. Want er zit veel meer pit, veel meer beleving in, veel meer voetbal in. Ja, zo kan het gaan in het voetbal. Dan speel je een hele slechte eerste helft. En de tweede helft is in één keer toch een stuk beter. Dat wil niet zeggen dat alles meteen goed gaat. Natuurlijk niet. Zo is het ook weer niet. Maar er zit veel meer energie in de wedstrijd. Veel meer kansen. Nou ja, in de eerste helft krijg je geen enkele kans. Nu krijg je 3 grote kansen, waarvan 1 goal dus. En ja, dat is het verhaal van de wedstrijd. Het kan zo altijd kantelen. En dat is hier ook gebeurd. Dat wil niet zeggen dat DOS deze wedstrijd gaat winnen. Want we zijn nog maar 60 minuten onderweg. Er kan nog heel veel gebeuren. Er moet nog een half uur gespeeld worden. Dus SEC zal er alles aan doen om die gelijkmaker weer op het scorebord te krijgen. Maar daar kan DOS ook van gaan profiteren. Want er komen straks natuurlijk ook meer ruimtes. Hoe lang deze stand op het scorebord blijft, dan krijg je meer ruimtes. En daar zal DOS van moeten profiteren. Maar DOS zal ook heel erg op moeten passen. Want voorin lopen een paar hele gevaarlijke jongens bij SEC. Vooral op rechts Teun Rulleveld. Die staat nu even in de spits te voetballen. Op dit moment is SEC weer over de helft van DOS aan het voetballen. Met nummer 17, dat is Max van der Woon. Die gaat die bal beschermen op Len Blokhuis. De voetballen trouwens vier Blokhuizen hier in, bij SEC. Dus je kunt bijna niet missen. Het is bijna Blokhuis BV wat hier aan het voetballen is. Maar dat terzijde. Op dit moment weer een aanval van DOS op het middenveld. Joel Baan speelt een hele sterke tweede helft. Hij is ingevallen. Dan kun je toch wel zien dat het scheelt dat dat soort spelers er weer bij zijn. Dan wordt DOS ook weer een stukje beter van. Manik Fokker die gaat de bal geven aan Hiddeboers. Hiddeboers is ook weer terug van een lang blessure. En dat scheelt DOS ook weer. Want dat is ook een jongen met ervaring. En die dus ook weer mee kan doen. En dat brengt DOS wel iets verder in deze tweede helft. Op dit moment knullig balverlies aan de kant van DOS. Wordt weer opgevangen door Len Blokhuis. Een van de jongens Blokhuis die die bal voorwaarts zet. Naar, en dan komt die bal weer via een kluts bij Joel Bania. En zo gaat het hier een beetje op en neer. In een toch veel vermakelijker tweede helft dan de eerste helft. En iedereen is een beetje uit de slaapstand geschoten bij DOS. Ik denk dat er een goede pep talk geweest is in de rust. En het is op dit moment 0-1 na 62 minuten op het scorebord hier voor DOS. Ik zal nog even die aanval meenemen. Dat is heel gevaarlijk, want de Hiddeboers die gaat die bal hier binnenbrengen. Maar ja, dat schot gaat heel slap naast. Nee, dit is mooi. Gelegenheid om hier naar te kijken. Het blijft even hier gevaarlijk voor DOS. Ik neem deze avond nog even mee, maar nee, die bal wordt nu uitgeschoten. Blessurebehandeling aan de kant van DOS. Levy te Haar ligt op de grond. Het is hier 0-1 tussen SDC en DOS 37 in de 63 minuten van Stadpark de Molendijk in Denenkamp.
0: De Heerhofsvaart die speelt in Averis. Er staat 2-3. Trekken ze die over de streep? Ben Harms.
7: Nee, dat weten ze niet over de streep te trekken. Want enkele minuten geleden, we zitten nu dan in de 90ste minuut, want 4 minuutjes geleden. Ja, was het dan eerst een enorme goede mogelijkheid voor DVC deze vaart. Maar het was daar zo, even kijken, hè, Martijn Ballast, hè, dat hij de kansen daar liet liggen voor DVC deze vaart. Het was snelle overname van Averis. De bal kwam aan de rechterkant bij de invaller Jasper Hoeven. En hij vond zijn maatje invaller Arjan Dunning. En die schoorde daar de 3-3 achter Jeden ten Brake. Ja, tot het moment kan ik ook wel zeggen dat behoorlijk verdiend hoor voor Averis. Want zij deden toch iets beter hun beste dan DVC deze vaart. Wat er toch een dingen mislukte in die tweede helft. Nu dan de cornerbal voor DVC deze vaart. En die wordt dan vanaf de rechterkant daar door schuiting over mij. Wordt hij daar genomen. En komt die bal daar zo vanavond brengt. Komt die bal daarvoor. En die bal was hoog ingespeeld. Maar die wordt ook weggekopt door de verdediging van Averis. En misschien nog een snelle aanval in die laatste minuten. Maar dat zou misschien te veel wezen voor deze wedstrijd. Wat een blunder daar zo van de aardig. Ja, daar gaat hij dan. Het is daar zo. Wat een blunder in die schotfase is het daar zo van Twan Dekker. Die daar de bal zomaar voor de voeten daar zo van... ik kan van even zien hoor. Ja, David Bouwen die daar zo de bal zomaar voor de voeten kreeg van de verdediger van DVC deze vaart Twan Dekker. En hij kon daar zo de uitlopende Jeden ten Brake eenvoudig passeren. En in die 91 minuut was het dan 4-3 voor de thuisploeg voor Averis. Ja, een beetje tegen de verhouding in van gelijk spel was ongeveer wel die uitslag geweest van deze wedstrijd. Maar in DVC deze vaart, wat weten ze nog te doen in die slotfase? We zullen het zo meteen afwachten. We hebben nog een aantal wedstrijden. Maar in ieder geval onverwacht komt hier zo de thuisploeg. Wat in de tweede helft van de beste van de slechtste was. Averis komt op voorsprong door David bal die daar zo de bal achter Jeden ten Brake schiet. 4-3 in het voordeel van Averis.
0: Ben, ik stel voor dat je nog even blijft hangen, want we gaan even tussentijd naar Ron Legebeke. Des voorwaarts was 0-1, Ron.
8: Ja, het is een zeer hectische slotfase. Des dringt door en komt in de 89e minuut op een 1-1 stand naar een hoekschop waar keeper alles iedereen mee ging. Ze kregen daarna nog een kans. En in de absolute slotfase, want we zitten inmiddels in de 95e minuut. Krijgt voorwaarts doordat Joel Jasper doorzet. Veel sneller zijn ze tegenstander. Duw in de rug krijgt in een sessie. Weer een penalty. En die penalty is ook benut. En inmiddels is het dus 1-2. En waar ik de eerste dacht, dan valt er geen doelpunten vanmiddag. Vallen ze toch in de laatste 5 minuten toch 3. Het is heel hectisch. Veel overtredingen, veel gele kaarten. Op dit moment spelen we nog even. Alles nog gaat ervoor wat Des betreft. En voorwaarts, hij probeert nog weer stand te houden. Het zal waarschijnlijk een van de laatste momenten zijn. Maar het is toch nog een spannende slotfase geworden. En nog weer een overtreding die Des krijgt. Publiek die hier altijd veel aanwezig is. Duwt de ploeg ook naar voren en probeert er ook alles uit te halen. Misschien dat er nog een gelijkspel in zit, maar voor voorwaarts hopen dat het zo blijft.
0: Oké, blijf nog even hangen, Ron, want dan gaan we even schakelen tussen jou en tussen Ben. Is het al afgelopen bij AVRS Derensvaart?
7: Het is hier nog niet afgelopen. Ik schat nog een minuutje of twee dat hier zo te gaan is. Maar de stand nog steeds 4-3 in het voordeel van AVRS. En het reden te maken die de bal naar voren jast en probeert zijn voorwaarts aan het werk te zetten. Want het is natuurlijk DVC Derensvaart dat nu dan wel en hetzelfde bewijs. Hetzelfde wat hun overkomt, spreken tegen Ben en tegen Bergendijm, toen het ook in de slotfase toch wel weer terugkwam. Ja, en de scheidsrechter, hij tekent geen aantal minuten aan. Hij tekent even de ingooi, is hij aan het afstellen. En die wordt snel genoeg genomen. Nu dan probeert de DVC deze vaart. Maar dat loopt dan ook de aanvallen van DVC. Loopt daar de bal mis? Is het David Bouw die daar de bal krijgt? Maar nu gaat de vlag van de grensrechter van DVC deze vaart. Gaat de lucht in. En die bal die vrije trap hoeft niet meer genomen te worden. David Bouw, hij is de lucky winnaar in de 91e minuut. Schoot hij de overwinning voor AVRS. 4-3 hier zo in Balkbrug voor AVRS. In de slotfase toch een behoorlijke leuke wedstrijd hier geweest. Met de eerste helft erbij. Maar in ieder geval AVRS wint hier de wedstrijd. Nou terecht de winnaar. Ik zou zeggen gelijk wel was terecht geweest. Maar in ieder geval een gelukkige winnaar is hier zo het AVRS.
0: Oké, AVRS Derensvaart 4-3. Dus gaan we nog even weer naar Des. Voorwaarts is het al afgelopen, Ron?
8: Het is op dit moment net afgelopen. Je hoort het misschien op de achtergrond alle voorwaarts juichen. Het was nog even hectisch. Nog weer een cornerbal waar de keeper tot 2 keer toe nog een keer mee ging naar de voren. Waar de bal in de 16 valt. Hij kan maar zo verkeerd vallen en iemand zijn schoenen tegenaan zet en hij valt erin. Maar het is toch 2-1 voor voorwaarts gebleven. Misschien zou het niet helemaal verdiend zijn, maar als dan er toch nog in moest winnen, dan was voorwaarts zeker de betere ploeg die de betere kansen kreeg. Waar we eerst dachten dat het 0-0 zou blijven, is het toch een 3 punten geworden voor voorwaarts. En daar zijn we natuurlijk enorm blij mee.
0: Oké, bedankt Ron, tot zover. Dus voorwaarts wint hem 2 keer Dylan Snippen uit een strafschop ook 2 keer trouwens. 1-2 en dus AVRS Derensvaart 4-3. En ook afgelopen Marienberg Kampen 7-1. We wachten nog even op Den Ham Enter. Maar gaan even eerst naar muziek luisteren van Steve Winwood.

0: to be. Valerie was dat van Steve Winwood. Ja, dat was ongelooflijk spannend bij Averist tegen Derenswaard. Het was lang 2-3. En in de slotfase blessuretijd werd het nog 4-3 voor Averist. Ze draaiden het volledig om en met Des voorwaarts ongeveer hetzelfde verhaal. 0-1, 1-1 en met twee penalties aan het einde. Toch nog een overwinning voor voorwaarts. En in Mariebergkampen wisten we al. Maar uit die vierde klasse D, waar ik het net over had, speelt natuurlijk ook FC Ommen tegen SVVN. Die zijn wat later begonnen. Stonden met 2-0 voor. Hoe is het nu, Gert Stegeman?
1: Ja, dat klopt. We hebben zijn 3 uur begonnen. Er staat 76 minuten op de klok. En de stand, dat was met de rust, was het 2-0 voor FC Ommen. En die stand is veranderd in de 70ste minuut. Was het Sidney Flim. Die maakte de 3-0. En die maakte 6 minuten later ook de 4-0 hier. Dus het is een hele mooie stand hier op het Sportpark in Westbroek. 4-0 tegen de koploper, de lijstaanvoerder om het zo te zeggen, SVVN. En SVVN die was al vrij snel uit de kleedkamers. Ik denk, nou, die hebben er weer zin aan. Maar ze zijn niet de bovenliggende partij. Dat is op dit moment Ommen. Dat was net wel een minuutje of 10, 12 geleden. Was er nog een behoorlijke kans voor SVVN. Maar die ging daar net naast. Dus dat bleef het gewoon 2-0. En dat, zoals gezegd, 70ste minuut en de 76ste minuut. Is het Sidney Flim die de stand dan hier op 4-0 brengt. En dat is een riante. Fantastische goals ook. Hoor. Dat sowieso. En de keeper stond iets te ver voor zijn goal. En hij tikte hem over de keeper heen. Dus die had het nakijken. Dus dit zijn mooie uitslagen. Als je fan bent van FC Ommen. En dat zijn de meeste mensen hier op het sportpark. En op de tribunes. Dus we gaan nog even een vrije trap meepakken van SCVN. Dat is Jimmy Scharpoff. Die staat achter de bal. Muurtje wordt opgesteld van FC Ommen. En de keeper, Bill Meijer, die dirigeert ze links-rechts. En volgens mij staan ze goed. Hij staat te kijken. Dus dat moet opgaan, hij moet uit het boekje. Die pakken we mee, zoals Jimmy Scherboff, die staat achter de bal, die neemt hem nu. Maar daar zit de keeper Bjorn Meijer heel goed bij. Een mooie redding, die ging in de rechterhoek en hij zat er echt heel goed bij. Dan gaan we ook nog eventjes, daar komt een hoekschop uit voort. Die pakken we dan ook nog mee. Diezelfde Jimmy Scherboff, die gaat het weer doen. Die speelt hem kort en dan mag hij hem alsnog voor gaan geven. En in de kluts allemaal. Gebeurt er niet veel, dan gaan we nog even naar de andere kant kijken wat daar gebeurt. Daar mag weer een hoekschop genomen worden aan de linkerkant van het veld. Gezien vanaf mijn kant. Die pakken we nog even mee. Ik kan niet zien wie die is te ver weg wie hem schiet, maar we gaan hem even meenemen. Dus zoals gezegd, nog steeds een riante 4-0 voorsprong voor FC Ommen. Na een debacle van vorige week tegen Derenswaard, waar ze met 4-0 verloren. Het wordt nu een doeltrap voor Björn Meijer, die mag hem gaan nemen. SVVN heeft er verder niet veel mee gedaan met de 2 hoekschoppen. Dus we hebben nog, even kijken, een goed 12 minuten op de klok staan om te spelen. Dus maar in ieder geval, zoals ik het al zeg, dit mag volgens mij niet meer misgaan. Ommen voetbalt goed. Ze hebben een voetballende club. Dat is dan SVVN die ook de mogelijkheid geeft om te voetballen. Want je kunt natuurlijk wat teams treffen die zich gaan ingraven, zeg het dan maar eens. En dan wordt het ook heel lastig om daar dan het doel net te gaan vinden. En dit lukt verder prima. Dus SVVN is niet bij machten om nog wat uit te halen. Net een paar speldenprikjes wel, maar het was niet echt gevaarlijk om te zeggen van nou, dat daar worden we bang van. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus zoals gezegd, ondertussen dat ik praat, gaan de 80 minuten op de klok, nog 10 minuutjes hier. En dan moet het volgens mij allemaal wel goed gaan aflopen. In ieder geval, de tussenstand hier na 80 minuten spelen is 4-0 voor FC Ommen.
0: Dat is de vierde klasse D is dat. En als we naar Noord gaan, want dit is in het oosten, dan hebben we daar een derde klasse F. En dan speelt FC Zuidwolde tegen Hardenberg 85 1-1. Ja, Gerco Doldersum zit daar voor ons. Is eigenlijk niet zo tevreden over Hardenberg 85, maar dat zegt de tussenstand niet, Gerco.
2: Nee, dat klopt, Marcus. Even kijken, 74 minuten gespeeld en staat weliswaar 1-2 op het scorebord voor Hardenberg 85. Ja, en als ik iets moet zeggen, is het bijna onvoorstelbaar dat hij er nog op staat. Zuidwolde rijdt kans op kans op kans, maar door een goede keeper Tim Pekkeriet en een paal in de lat die ons goed gezind zijn, staat het hier 1-2 door een fantastisch mooi doelpunt. Wederom door Thomas de Boer, die meeliep uit een diagonale bal van Koen Timmermans. En die kon hem 1-1 met de keeper onmiddellijk afmaken. Ja, Marcus, 1-2, 74 minuten. Het is een mooie wedstrijd, het is spannend. We gaan het zien.
0: Nog even volhouden, dus het is nog even te gaan, maar goed.
2: Het is wel even een billetje snijven, inderdaad.
0: Ja, oké. Zometeen voordat ik overschakel naar Deto tegen Flevo Boys. Maar ik kon nu wel eerst even een Formule 1 bericht. Max Verstappen die heeft zich gekwalificeerd voor pole zojuist. Hij reed de snelste tijd en start morgen vooraan. Nu nog een beetje goed starten, zou wel anders zijn. Dus morgen in de race vooraan. Max Verstappen op de tweede plaats staat. Lewis Hamilton, dat is even voor de Formule 1. Gaan we naar Deto dus, want dat is gewoon voetballen. En die staan nog steeds op 2-1, hè, Corné?
1: Ja, klopt. Eigenlijk een beetje hetzelfde speelbeeld als in de eerste helft het spel. Het spel golf al aardig op en neer. Ik ga niet weer zeggen dat wij de wedstrijd iets meer in handen hebben dan Flevo Boys. Dat zei ik in de eerste helft ook en toen kregen we prompt een tegendoelpunt. Maar de betere kansen zijn wel voor ons. Onder andere een schot van Jael Lammertink wat net naast ging. En nog een schot wat net op het laatst geblokt werd van ons. Aan de overkant Flevo Boys net wel een afgekeurd doelpunt, maar een aanvaller nam de bal met de hand mee. Het was een overduidelijk hensbal en de scheidsrechter floort gelukkig ook. Dus nu wel weer een gevaarlijke aanval van Flevo Boys. Goede redding van Quirijn Kiers, die net in een counter ook fantastische lange bal had op Kevin Stockingreef, die de bal van klaar legde voor Jael Lammertink. En dat had echt een doelpunt verdiend, maar helaas ging die bal net naast. Dus het is nu nog, 13 minuten officieel. En nog wat blessuretijd waarschijnlijk.
0: Oké. Gaan we naar de tweede klasse. M. Den Ham Enter is afgelopen 2-3. Ik weet niet of ik dat al gezegd had, maar bij deze dus alsnog. Den Ham kwam terug, maar dat was niet meer voldoende. Nog een tijdje te gaan in dezelfde klasse. Dat is DOS 37, die spelen bij SDC 12. Een hele verrassende tweede helft begin. Met een 0-1 voorsprong voor DOS 37. Is er ook al gewisseld, Henry?
3: Ja, er is nog een keer een wissel. Goed dat je daarover begint. Er is nog een keer een wissel geweest. De eerste wissel had ik al gezegd. Die tweede wissel is Glenn Jansen en Kevin Huizing zijn eraf gegaan. Dus en dat is in de plaats gekomen Olaf de Lange en Thijs Steenstra. Dus een spits voor een spits en een middenvelder voor een middenvelder. Dus dat is niet echt een hele spannende wissel. Je kunt het zien misschien in het verlengde van een stukje vermoeidheid. Anders kan ik die wissel niet heel erg goed verklaren, want... ik zou zelf persoonlijk Kevin Huizing niet afgehaald hebben, want hij bracht toch wel veel beetje rust en stabiliteit in de spits. Maar ja, je weet nooit wat er speelt in zijn lichaam, dus hij kan niet helemaal fit zijn, dat weet ik niet. Maar anders, het is wat het is. En op dit moment is het, je hoort het ook wel aan de stemmen, de wedstrijd speelt even naar mijn kant toe. Het is een ingooi hier van de nummer 4, dat is Stijn Peters van SDC, die gooit die bal in de wedstrijd in. Kijk, die bal wordt naar voren gepingeld en het is toch een heel gevaarlijk elke keer. Ook nu natuurlijk, DOS staat wat onder druk omdat SVC die goal wil maken. Die wil natuurlijk kosten van de kost die 1-1. Waar ze op grond van de eerste helft wel recht op hebben. Maar toch op de tweede helft is echt wel in balans hoor. DOS die heeft mogelijkheden gehad op die 2-0. Het was net een hoekschop van Joel Baan. En die ging er bijna gewoon in. Hij nam die hoekschop en hij rolde gewoon bijna in de goal. Kwam tegen de paal aan en ging weer uit het veld. Iedereen die telde hem bijna al. Maar ja, hij ging er dus niet in. En anders was het hier zomaar 0-2 geweest. Nu is het een voorzet van... Even kijken. Ik wacht even, want die bal die wordt nou net genomen. En die gaat naast achter de goal van Mike Oudelaar. Die trouwens een hele goede wedstrijd keept, moet ik zeggen. Het is echt een genot om naar die jongen te kijken. 19 jaar. Echt een talentvolle keeper waar DOS nog in de toekomst heel veel plezier aan kan beleven. Hij gaat nu ook weer die bal uittrappen. En gaat zijn manschappen naar voren sturen. Hij zegt allemaal naar voren. Want dat moet ook. DOS moet van die golen afgaan. Want anders gaat het dan een keer mis. Nou, die bal die wordt naar de middenlijn getrapt. Wordt daar opgevangen door de nummer 10 van... dat is Melle Blokhuis van SDC. Die bal die gaat nu naar de linkerkant van het veld. Dat is Olaf de Lange die in de spits gekomen is voor Kevin Huizing. Maar die kan er niet belopen. En die verliest die bal en die bal wordt weer ingebracht. Ja, het gaat een beetje op en neer. Het is hier loei spannend. In een wedstrijd die in de tweede helft echt veel leuker is in de eerste helft. Het is nu weer spannend en nu zou die bal zomaar naar de voorwaartse van DOS kunnen gaan. Maar ja, die bal die wordt opgevangen door de keeper. Ja, je hoort wel aan mijn beleving nu dat er veel meer in die wedstrijd zit dan in de eerste helft. En het is echt een leuke wedstrijd geworden om naar te kijken. Geen goede wedstrijd, maar wel heel spannend. Met veel meer voetbal. Maar hoogstaand is het allemaal nog niet. Maar het is wel genieten nu in elk geval om die wedstrijd over de streep te krijgen natuurlijk voor DOS. Dat zal nog wel een heel gedoe worden, want op dit moment is er een gevecht aan de linkerkant van het veld. Ja, en kijk, Hiddenboers die een opstootje hier aan de rechterkant. Ja, dat moeten we niet gaan doen. Heeft toch geen zin. En dit wordt alweer gesust. Ja, het is hier nog, even kijken, nog 7 minuten op de klok, Marcus. En het is nog steeds 0-1 voor DOS. Dus het is spannend. Ik denk dat ik zo wel even terug ga komen om die wedstrijd uit te praten. Maar op dit moment is dat misschien nog te lang. Er wordt een ingooi genomen door Giel Daslaar. Die gooit die bal weer in de wedstrijd. Ja, even kijken, misschien dat ik dit nog even mee kan nemen. Dit kan nog een spannende situatie worden. Nee, die bal wordt weggewerkt door de verdediger van FCC in dit geval. En die brengt de bal wordt ingebracht door Mark van Pijkeren. Ja, die, en dan kijk, een hele gevaarlijke situatie door. En dan kijk, er komt Hiddenboer alleen voor de goal. Ja, dit is... Ja, die bal weer ingeschoten. Ja, ja, ja, rechtstreeks in uitzending. Weer door Joël Baan. En de scheidsrechter, ja, de grensrechter heeft de glas in de lucht. Maar dat gebeurde helemaal niet. Dat heb je dan met die clubgrensrechters. Die willen daar nog een stokje wil steken. Heel kinderachtig. Maar de scheidsrechter die gaat absoluut naar de stip bij, naar de middenstip bij. Ze zien 0-2 en Joël Baan die schiet hem mooi onberispelijk wordt binnen. Dat is een geweldig doelpunt. 0-2 hier voor DOS. Prachtig om dat even in de uitzending mee te maken. Het was echt 0-2. Ja, het blijft 0-2 grensrecht. Je kunt maar met die glachten in de lucht blijven staan. Haalt ze niks uit. Heeft geen zin. Er gebeurt ook helemaal niks. Doe die vlag naar beneden, meneer. Heeft geen enkele zin. Wees sportief. Accepteer het. 0-2 voor DOS 37.
0: Oké, tot zover Henry Mulling. Dus nog een mooi doelpuntje meegepikt. We hebben straks nog wat sportnieuws en de slotfase bij enkele wedstrijden. Vooral Hardenberg 85 is spannend nog. En ook Deto. Tussentijd luiden we naar Baby Rexha en Faithless met New Religion.

0: tribune.
1: Sportnieuws. Biljartvereniging Trefpunt Bolbrug houdt op donderdag 26 en vrijdag 27 november voor de 12e keer een duathlon toernooi. Dat is één partij libre en één partij bandstoten per deelnemer. Op 26 november wordt ze 's ochtends begonnen, afhankelijk van deelname misschien ook 's middags. En al naar gelang de wens van deelnemers dus. De finale partijen die zijn op vrijdag 27 november. Voor meer informatie kun je terecht bij 06-141-97010. Dus 06-141-97010. Of mail hopster1@xsforall.nl. Dat is een oude provider, maar goed, het bestaat nog steeds. FC Ommen, de voetbalvereniging en hockeyclub MHC Ommen beschikken sinds kort over vernieuwde en uitgebreidere sportvoorzieningen. Bij de voetbalclub is het hoofdveld vernieuwd, terwijl de hockeyvereniging een tweede veld in gebruik heeft genomen. De aanpassingen moeten ervoor zorgen dat beide verenigingen ook de komende jaren voldoende ruimte hebben voor trainingen, wedstrijden en andere activiteiten. Het is geopend door de wethouder, dus het college vindt het heel erg belangrijk om te investeren in beide verenigingen, omdat er dan meer integrale sport kan plaatsvinden, zo staat in het integraal huisvestingsplan voor sport. Want tot slot, de badmintonvereniging die is deze maand begonnen met de jaarlijkse introductielessen. Officieel begint het op dinsdag 20 oktober. Dat is om 19:30 in de Beukenhaag in Den Ham en op woensdag 21 oktober vanaf 20:00 in het Punt in Vroomshoop. En als je dan kijkt op de www.badmintontwenterand.nl en start, dan kun je zien dat je badminton kunt leren en dat in 7 weken tijd gaat. Dus ga naar die sites als je meer informatie wilt en graag wilt badmintonnen of daarmee wilt kennismaken.
0: De Sporttribune.

0: Ze brak ook door met de Jolen Taxi. En dit was Be My Baby van Vanessa Paradis. We zitten in de slotfase van een aantal wedstrijden. Dan kunnen we kiezen. Ja, we hebben er vier te gaan. Bijvoorbeeld Zuidwolde, Harderberg. Die is heel spannend. En ook nog Dato Flevo Boys. En die, volgens mij gaan die de blessuretijd in. Het is daar 2-1, Cornibal.
1: Ja, klopt. We zitten inmiddels in de 92e minuut. Klok gaat net naar de 92e minuut. Net nog een goede kans voor Joes Masselink. Die een fantastische actie bekroonde met het schot in de korte hoek. Alleen de keeper pakt hem heel goed. Dus het is nog even volhouden hier. Het is niet dat het billen knijpen is. Van een slotoffensief van Flevo Boys is het ook niet. Daarvoor hebben we de wedstrijd wel te goed onder controle nog. Maar het blijft oppassen voor de ene kansje wat Flevo Boys misschien toch nog gaat krijgen. Dus het is nog even scherp blijven. En inmiddels hebben we de bal. Ja, het gaat helaas weer naar Flevo Boys. Dus het is, ik heb geen idee hoe lang de scheidsrechter mee gaat tellen. Wel een paar keer een blessurebehandeling geweest in de tweede helft. Maar inmiddels hebben we de bal weer en kunnen we aan een aanval gaan denken via Tom ten Hoven en Lars Rekers. Maar die kiest voor het balbezit op de helft van Flevo Boys. Joes Masselink inmiddels aan de bal. Ik denk dat hij voor een individuele actie gaat. Nu inmiddels op de rand 16. Legt de bal in de 16 op Frank Smit. En die haalt er een hoekschop uit. In ieder geval, ja, de scheidsrechter geeft een hoekschop. Dus ik weet niet of je die mee wil pakken in de uitzending, maar...
0: Pak hem maar even mee.
1: Sorry?
0: Pak hem maar even mee.
1: Ja, dus produceren van Flevo Boys krijgt een gele kaart. Volgens mij de nummer 5 van Flevo Boys, maar dat is voor de statistieken. Inmiddels Joes Masselink wat naar de hoekvlag loopt met de bal om hoekschop te nemen. Ik zal er wel even de tijd voor nemen. Ik zit dan inmiddels in de 93ste minuut, bijna 94ste minuut, komt de hoekschop van Joes. Die pakt de keeper simpel uit de lucht. Komt denk ik een verre bal van de keeper. Nee, hij kiest toch voor de opbal via achter. Dus nou even naar volhouden. Bal gaat naar de linkerkant, naar een van de betere spelers van Flevo Boys, nummer 7. Die slingert de bal in, aanvoerder. Een man van 2,5 meter ongeveer iets mee naar voren, maar die kon niet aan de bal komen. Nog Flevo Boys, ja, verspeelt de bal. En heeft Joas Heersink de bal rechts achter in de hoek. Laat de bal over de achterlijn lopen. En is een doeltrap voor Quirijn Kiers. Lijkt erop dat we de twee... over de streep gaan trekken, Marcus.
0: Oké, blijft nog, als er niks verandert, dan komen we niet meer bij je terug naar z'n tweeën. Anders nemen we nog contact op.
1: Ja, prima.
0: Oké, Corneer Bal, dus Dato Flevo Boys lijkt 2-1 te gaan worden. Maar ook al spannend bij Zuidwolde, Harderberg 85. Misschien een beetje vreemd duel. Je denkt aan Zuidwolde wint, maar Harderberg stond voor toen we voor het laatst bij Gerco Doldersen waren. Is dat nog zo?
2: Ja, wij spelen hier nu denk ik 93 minuten, Marcus. En de stand is nog steeds 1-2 op het scorebord. Ja, en het spelbeeld is niet veranderd. Of vraag niet hoe het kan, maar we staan nog steeds voor. Het is nog steeds Zuidwolde die kans op kans krijgt. Maar ja, die hebben de voorwaartse vandaag niet echt op scherp staan dat de bal er niet in wil. Ik heb geen idee hoe lang de scheidsrechter door wil spelen. Hij kijkt wel een paar keer op zijn blok. Er wordt nog een cornerbal weggegeven door Harderberg. Even kijken. Ja, Zuidwolde neemt hem uiteraard, anders krijg je geen corner natuurlijk. Misschien nog even een spannend momentje voordat die scheidsrechter afblaast. En het gaat allemaal weer net goed. Ja, nog steeds 2-1 hier. En ik hoop dat die scheidsrechter bijna op zijn fluitje blaast.
0: Ja. Gerco, blijf nog even hangen. Gaan we even naar Gert Stegeman. Ter afronding daar om een SVVN. 4-0, daar is het gebeurd. Is er nog een doelpunt gevallen, Gert, of zo?
3: Nee, er zijn verder geen doelpunten meer gevallen. Maar het is, dit is een mooie overwinning, wat ze ook eigenlijk nodig hadden. En dan zeg ik, zoals vorige week verlies je met 4-0 van Dedensvaart. En dan deze week, ja, dan ga je tegen de koploper. En ze zijn koploper af, wat ik begrepen heb. Volgens mij is Bruchtenveld op dit moment de koploper, als ik het goed heb. En nu winnen ze gewoon met 4-0 afgetekend. Ik had het met mijn collega hiernaast ook even over. Het is een voetballende club, het SVVN. Het zijn lang niet alle clubs in de vierde klasse. En dan zie je ook, dan krijg je de ruimtes en dan kunnen ze ook meer doen. Dus dat zag je vandaag ook. En met de rust was het wel 2-0 en na de rust was het de 70ste. En de 76e minuut was Sidney Flim, die maakte twee hele mooie doelpunten. Dus een hele belangrijke overwinning voor FC Ommen. En dan gaan ze dinsdag... ze zitten nog in de beker, maar dan spelen ze hier thuis voor het Park Westbroek. Dat is om 8 uur op het hoofdveld, omdat er verlichting is. Het is een kunstgrasveld, verlichting erbij. Dus dat is allemaal mooi voor elkaar. Het spel is nog een bekerwedstrijd tegen WHC die uitkomt in de vierde divisie. Dus dat, ja, dat is al een behoorlijk aantal klassen hoger. Dus dat is even afwachten. Die wedstrijd begint om 8:00 hier in Sportpark het Westbroek. De bekerwedstrijd van FC Ommen tegen WHC. Maar dit was een hele belangrijke winnen van SVVN, de koploper. En volgende week is er geen wedstrijd van FC Ommen. Maar die week daarop spelen ze thuis tegen een Des. En die staan daar. Volgens mij zijn ze daarmee gelijk gekomen, als ik het helemaal goed gezien heb. Maar in ieder geval, die 4-0 hebben ze in de pocket. En ze kunnen nog rustig een drankje opdrinken, om het zo maar te zeggen. Dus vanaf hier op het Sportpark het Westbroek. Het is gelukkig allemaal droog gebleven, geen regen. Er was voldoende publiek te kijken. Dat allemaal ook nog. Dus en de stand zegt alles 4-0.
0: Oké, bedankt tot zover. We hebben moeten aanmaken, want we zitten bijna op 5:00. Bedankt Gert Stegeman tot zover. We gaan even naar Gerco. Is het 1-2 gebleven bij Zuidwolde Harderberg 85?
2: Ja, sterker nog, het is zeker 1-2, maar het is niet gebleven, want we spelen nog steeds. Ja, aantal blessurebehandelingen, veel wissels natuurlijk aan twee kanten. Ja, ik heb geen idee hoe lang hij nog door wil. Hij zit nu in de 95 minuut. En ik heb het idee... Nee, ja, hij was aan het fluiten, maar dat was voor de 5 seconden regel die voor een ingooi was tegenwoordig. Ja, we spelen nog steeds, Marcus. 1-2 is de stand. En tot nu toe voor Harderberg alles goed.
0: Ja, oké. Okay. Blijf nog even... Nou, je hoeft niet blijven hangen. We sluiten gewoon af, want we gaan even de eindstanden doen. Het is bijna klaar. Dus,
2: helemaal goed.
0: Dus in ieder geval bedankt tot zover. En als er niks verandert, dan houden we het zo.
2: Helemaal goed, prima.
0: Oké. Okay. Nou, dan hebben we de... even kijken. Ja, de uitslagen die kunnen we nog hebben. Ik heb ze allemaal. Alleen eentje dus niet, die we net hebben hangen. En we gaan nog heel even contact hebben met Henry Mulling daarna. Maar die moet het binnen een minuut afronden. Maar eerst maar even de tune voor de standen en uitslagen.
4: De standen en uitslagen.
0: Ja, Kloetingen tegen HHC Harderberg 3-3. Deto Flevo Boys net afgelopen 2-1. Dan hebben we Nieuw-Leus en MVV 29 3-2. De enige die we nog niet hadden was de Vroomsoopse Boys. Die speelt tegen DZOH, maar ze staan met 2-0 voor. Dus dat gaat goed voor Vroomsoopse Boys. Dan Den Ham Enter 2-3, STC 12 DOS 0-3. Olympia 28, Dallesen 2-2. Sportlers Vroomsoop, Burgterveld 2-5. Averees Dedersvaart 4-3. Bergentijm Heracles 1-2. ASV DKB 2-1. Des Voorwaarts 1-2. En Ommen SVVN 4-0. OWC 24 tegen Bas 0-3. Lemelen MVV 1-1. En dan hebben we Marienberg Kampen 7-1. Gaan we naar Noord, Gramsbergen, Meppel, AI 0-5. Zuidwolde, Harderberg is er nog 1-2. En Klasineveen, Lutten, dat weten we nog niet. Dat is de enige.
4: RTP 4. Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
5: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
4: RTV 4 Nieuws.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij het ongeluk op de A2 bij de afrit Breukelen is een spookrijder om het leven gekomen. Het ongeluk met 3 auto's gebeurde rond 12 uur. Een bestuurder van 1 van de 3 auto's is gewond geraakt. De politie is op zoek naar ooggetuigen of automobilisten met een dashcam die het spookrijden en de aanrijding hebben gezien. De A2 is dicht in de richting van Amsterdam tussen Oude Rijn en Breukelen. En dat duurt nog tot zeker 6:00 vanavond. Voor de derde keer deze week was er op een school in Polen een geweldsincident. Vanmiddag viel een vrouw van 21 drie mensen aan in een school in Warschau. En de drie zijn niet in levensgevaar. De vrouw gebruikte volgens de politie een gevaarlijk voorwerp. Wat dat was, is niet bekendgemaakt. Woensdag raakte bij een steekpartij op een school in het noorden van Polen 10 mensen gewond, onder wie ook de dader. En donderdag strak een oud-leerling van 15 op een Poolse school een conciërge dood. Twee mensen raakten gewond. De storing bij KPN is voorbij. Een deel van de zakelijke klanten was urenlang slecht bereikbaar via de vaste lijn. En dat gold ook voor universitaire ziekenhuizen in Utrecht, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam en Groningen. Volgens KPN zat de storing in een koelsysteem, waardoor apparatuur te heet werd en niet meer kon worden gebruikt. De ebola-patiënt die vorige week werd opgenomen in het LUMC in Leiden is weer opgeknapt. Volgens het RIVM heeft hij het ziekenhuis inmiddels verlaten. De hulpverlener werkte voor Artsen zonder Grenzen in de Democratische Republiek Congo. Daar is een grote uitbraak van ebola. Volgens het RIVM kan de hulpverlener nu niemand meer besmetten. Het weer, buien, maar ook zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen opnieuw buien in het noorden. In het zuiden blijft het droog. En het wordt vandaag, het wordt morgen een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
8: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
9: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
10: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
11: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
12: Van wereldclubs tot verborgen parels.
11: FCSurprise.nl.
13: Piepschuim, maar dan biobased. Maak kennis met BioX Beats. Isolatieparels gemaakt van 100% melkzuur. Gecertificeerd, biologisch afbreekbaar en uitstekend isolerend. BioX Beats voor nieuwe

0: heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
1: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
0: Topvoorzetramen.nl.
2: Dit is RTV 4.
3: Route 728.

0: bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
1: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel! RTV 4 Nieuws.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was na een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. hadden gestaan. Ze schoten de beveiliger dood. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van cocaïne via de haven van Duinkerke. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh aangevallen. Er zijn geen slachtoffers gemeld, wel is het vliegveld geëvacueerd en zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit en de rook was aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Paul Seixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enric Mas en de Italiaan Giulio Ciccone, die de plaatsen 2 en 3 voor zich opeiste. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. Het weer, buien, maar ook met zon. Het is 14 of 15 graden met aan de kust veel wind. Morgen buien in het noorden, in het zuiden droog en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal.
3: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
4: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
5: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
6: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
7: Dit is RTV 4.
8: RPM.
9: RTV 4.
10: This is Justin from Tala, and you're listening to RPM.

0: meine Sache Ramos. Hey, welcome up here.
1: Oh,
0: ik heb me toch een tijdje zin in,
2: ja, anders ik wel.
0: Oh, ik heb er zin in. Ik zou eerst even mezelf voorstellen, maar ik ben ook onbekend als de Quipping Master. Fucking North, ik ben van opleven. Jojo, ze kan er een kast op. Kijk, Lela, wat de voice is, de voice is, de homeland, de hoop naar homie. Verder zit niet dead end. Is een loser, ik kom zo

0: Jeroen, wat een fijn lekker!
1: Jeroen Dekker, ook wel bekend als die lange Vries, lange Frans van de baas, Beekon, Koffie, Koffiezelle, Sancho, Captain Colonizer, Jan Poggerson, Koen, Space Cowboy, Barnaby Jingus, Schozo, de voorste co-host, de achterste, Verhuis, Muis, Macklemore, Orles en vanavond zo Galax Gust.
0: Galax Gust.
1: Hey, ah, vond wel leuk.
0: Je snapt er helemaal de ballen van, hè?
2: Je snapt er weer helemaal de ballen van,
0: hè? Ah, man, ik heb nu alweer warm.
1: Het is ook warm. Het is ontzettend warm.
0: God.
1: En we hebben ontzettend hot tracks voor jullie klaarstaan. Want we hebben toch een leuke show voor jullie klaarstaan vanavond, jongens.
0: Jongens, je wil niet weten.
1: Hup, wat voor nummertjes heb je allemaal voor ons klaargezet?
0: Ik heb A Short Skirt, Long Jacket, High Rise, All My Best Friends Are Metalheads, Wrist, Hookline and Sink of the Warning, Savior, Rise Against, The Hell Song van Sum 41, I Want to Skate Rap Boy, ik heb Spiritbox, Polaris, The Anchor, As the Late Dying. Oftewel, ik heb heel veel en van alles en nog wat.
1: Van alles en nog wat.
0: Lekker hoor. Nog wat.
1: Ja, maar mocht je dat nog allemaal gehoord hebben en denken van nee, hey, ik weet nog wel een leuke suggestie. Dit past ook perfect in jullie straatje. Dit past perfect bij RPM. Laat het dan vooral even weten via rpmradio.nl. Dan kun je ons berichtje sturen in de chat. Verder zijn we natuurlijk zoals altijd nog steeds bereikbaar op facebook.com/rpmradio.nl, youtube.com/rpmradio. Tegenwoordig ook op twitch.tv/u/rpm_radio. En tegenwoordig ook op Instagram en TikTok.
0: Oh, ja.
1: Ongelooflijk.
0: Ongelooflijk gewoon, nee.
1: Die zijn er ook bij.
0: Ja.
1: Allebei @rpmradio.nl.
0: Ja, ik had ik niks mee te maken.
1: Er staat wel geteld één clipje op beide. Maar, die staat er wel.
0: Inderdaad.
1: Zeg maar weten.
0: Daar ben ik oprecht wel een beetje wel blij mee.
1: Jawel, jawel. Het is wel tijd dat we de rest van de social media ook eens even opgingen. Want,
0: best wel. Eigenlijk wel, ja.
1: Hebben we met RPM heel lang niet gedaan. En dat is eigenlijk een beetje zonde.
0: Ja. Voordat we verder gaan wil ik ook nog weer even een aandacht gebruiken voor onze intro liedje. Maar dat is natuurlijk weer...
1: Zo lekker als dat, hè?
0: Ah, ik kan niet wachten tot ik dit ooit een keer live ga zien en live ga meezingen, want dat ga ik sowieso. En dan vooral voor Ospreay.
1: Ja.
0: Oh, het is iemand toch geweldig. Ik wou dat Will Ospreay mijn vader was.
1: I wish he was my dad.
0: Weet je hoe fucking cool hij is?
1: Ja.
0: Mijn pa is echt niks vergeleken met Will Ospreay.
1: Nou Henk, dan weet je het. Hè? Ja. Dan hoor je het even.
0: Kijk, kan ik maar beter heel eerlijk zijn. Ik had veel liever dat Will Ospreay mijn moeder was en Alex Windsor mijn moeder. En Will Ospreay mijn vader.
1: Oh, op die manier.
0: Ja, hij is getrouwd met...
1: Ik zou het ook wel leuk vinden als Will Ospreay mijn moeder was, hoor. Ik bedoel, ja, ook wel. Mag ook.
0: Will Ospreay in een jurk. Maar like, echt like...
1: En gewoon tradwife jurk.
0: Ja, nee, ik bedoel meer like die Robin Williams film. Mrs. Doubtfire.
1: Oh, ja.
0: Echt Mrs. Doubtfire-esque, hoe slecht.
1: Ja.
0: Oh, dat is best wel grappig eigenlijk.
1: Ja, zie ik wel gebeuren. Ja.
0: Okay.
1: Het is wel iets met wrestlers en dat soort shit. Dat zie ik wel.
0: Ja, best wel. Ja. Anyway.
1: Oh ja, muziek. Doen muziek, we ook nog.
0: Radio, dat waren we doen. We beginnen wel lekker snel. Want dit is namelijk Short Skirt en Long Jacket. Van Kick.

0: Oké. Okay. Wat was het? Dat was een race van Mike Roses. Nee, dat kan beter, jongen.
1: Oh, je moet even laten zien hoe goed jij het wel niet kan. Go ahead. Nou, lieve mensen thuis, jullie mogen zeggen wie beter doet. Je was begonnen met
0: het lijstje. Ik had Wrist van Like Roses.
1: Daarvoor hadden we nog Less Than Jake met All My Best Friends Are Metalheads. Daarvoor Double XP met High Rise. En daarvoor Cake met Short Skirt Long Jacket.
0: Long Jacket. Ja, leuk. Dag.
1: Leuk.
0: Dag.
1: Ja, dag. Leuk.
0: Ja. Waarom krijg ik nu appjes? Waarom krijg ik appjes? Dat moet ik niet hebben. Nee. Volgens mij zijn dat appjes in de groepsapp.
1: Oh, ik dacht dus jouw lieftallige wederhelft.
0: Nee. Wat niet mijn wederhelft is, maar oké. Okay. Jeroen, mijn allerbeste vriend op deze A-kloot.
1: Maar daarentegen ook niet je wederhelft.
0: Ook niet mijn wederhelft. Mijn platonische wederhelft.
1: Dat zijn we beide. Yeah. Oh. We're competing for second place.
0: It's like... Hey, wat jouw vriendin ooit verteld dat wij like, een package deal zijn. Volgens mij in het begin heb ik dat direct al gezegd van dat wij een package deal zijn.
1: Ja.
0: Oei, dit heb ik dus ook al tegen haar gezegd.
1: Ja, ja, ja, uiteraard. Dus Shara, mocht je aan het luisteren zijn, weet je het alvast.
0: Ja,
1: want pas me op.
0: Package deal dit hoor.
1: Ja.
0: Maar om even terug te komen op wat ik wil zeggen.
1: Ja.
0: Hoe gaat het met jou?
1: Wil je daar een eerlijk antwoord op?
0: Ja. Bloedeerlijk. Diep vanuit je hart. Nu direct. Lucht je hart. Maak van je hart geen moordkel. Laat het me weten. Ik wil weten wat er in je hoofd omgaat.
1: Hoe ga ik dit plaatsen op een manier dat mensen zich die zitten te luisteren naar de show niet ineens heel erg zorgen gaan maken?
0: Kijk, als je dat al zegt, dan gaan mensen zich zorgen maken.
1: Ik ben niet depressief, maar... Nee, zonder gekheid.
0: Oh my God. Het,
1: was niet zo'n hele leuke week. Om meerdere redenen. Heeft niet zoveel met deze week specifiek te maken. Het is ook niet specifiek dat er deze week iets gebeurd is. Waardoor ik niet zo lekker in mijn vel. Maar ik zit niet zo lekker in mijn vel de laatste tijd. Dus dat is ietsje minder. Maar voor de rest, weet je, al met al gewoon dag op dag. Een beetje de bloemetjes en de bijtjes. De simpele zaken. Dat loopt allemaal wel lekker. Gaat allemaal wel prima.
0: Mooi.
1: Dus
0: ik hoop dat
1: kom minder.
0: Ik hoop dat je weer snel de oude wordt.
1: Ik hoop het ook. Maar we gaan het zien. Laat ik het zo zeggen. Ik hoop dat ik niet de oude word. Ik hoop dat ik er beter uitkom.
0: Ja,
1: laat ik het zo zeggen.
0: Ja, vind ik een goeie.
1: Maar Huub, hoe gaat het met jou?
0: Meteen is aan de betere kant.
1: Woe!
0: Ik kan weer sokken aan.
1: Hij kan weer lopen.
0: Ik kan weer lopen.
1: Je hoeft niet meer te waggelen.
0: Inderdaad. Maar dan moet ik wel vaste grond onder mijn voeten hebben. En niet een hele slippery sokken aan. En hele slippery sandalen.
1: Dat is geen geweldige combi.
0: Nee, want dan glij ik nog steeds uit.
1: Ja.
0: Maar ik heb ook wat nieuws. Nou. En het heeft met jou te maken. En dat was ik oprecht even vergeten. Jeroen, kun je mij even bellen?
1: Kan ik jou even bellen?
0: Ja.
1: Ik kan jou zeker even bellen. Dat kan ik zeker even doen.
0: Moet ik deze even wat zachter zetten?
1: Ja, dus heb je gecontroleerd dat je geluid aan of zo?
0: Ja, dat heb ik net even gecheckt. Heb ik dat? Ja, dat heb ik.
1: Ik weet niet, man. Ik probeer jou te bellen.
0: Doe het nog eens?
1: Oh, dat is bijna de verkeerde persoon. Dat is niet de bedoeling. Dat is een beetje spannend.
0: Wat? Heb je wel het goede nummer?
1: Hier heb ik jouw nummer onder staan. Heb ik meerdere nummers onder jou?
0: Eindigt op 383?
1: Ja.
0: Wat? Oké.
1: Poging nummer 3.
2: It's your brother, and he's gay. So gay.
1: Ja. Ja, daar ben ik wel tevreden mee.
0: Ja.
1: Ja, daar ben ik wel tevreden mee.
0: Ik heb er ook eentje speciaal voor mijn ma. Die moet ik heel even opzoeken.
1: Oh, ik heb er nog een oud nummer van jou in staan. Ik heb meerdere nummers.
0: Oh.
1: Oh, vandaar.
0: Deze heb ik dus nu voor mijn ma.
2: If I were you, I'd pick up the phone. Either somebody died or she wants to tell you what she had for breakfast this morning. Either way, it's a good idea to pick up the phone for your mom.
1: Zeker waar.
0: Ja,
1: geen
0: toch?
1: Woord van gelogen. Als je de telefoon niet opneemt voor je bloedeigen moeder, dan ben je een stuk stond.
0: Klopt.
1: Als je dat maar weet, dan is het duidelijk maar wezen.
0: In ieder geval.
1: Ja. Ik wou even opzoeken of ik nog leuke ringtones heb voor mensen, maar ik heb maar twee unieke ringtones. Mm. Eentje is voor mijn vriendin en eentje is voor jou. En die voor jou die ga ik hier niet on-air draaien.
0: Mm-hmm. En die van je vriendin is... Willen we dat? Mogen we dat horen?
1: Jawel, dat is allemaal niet zo heel spannend.
0: Is het iets speciaals? Of,
1: Ik vond het toen wel speciaal, maar dat... even kijken hoor.
0: Het zijn gewoon geluiden vanuit de slaapkamer.
1: Je moest eens weten. Ik kan hem dus niet apart afspelen. Dan moet diegene mij echt bellen. Of ik weet niet hoe dit werkt. Dat kan natuurlijk ook. Maar dat ga ik nog wel even uitzoeken.
0: Ja.
1: Komen we later op terug.
0: Okay.
1: Ga ik ook nog even zoeken of ik niet nog een andere gemist heb. Want ik moet dus per contact moeten kijken. En jullie staan bovenaan.
0: Ah, oké. Okay.
1: Dus vandaar.
0: En toen kreeg ik weer appjes van mensen. Maar die lees ik zo.
1: Nu wel van je wederhelft.
0: Weet ik niet of die van mijn wederhelft zijn.
1: Ik had al even gespiekt.
0: Ah, die zijn van mijn wederhelft. Leuk.
1: Dat
0: moet
1: wel.
0: Ik niet doen. Hou mijn wederhelft noemen, maar dat is helemaal niet zo.
1: Jawel.
0: Nee.
1: Op dit moment is de hoofdreden waarom zij bij onze vriendengroep aanwezig is, dat ben jij.
0: Ja, maar dat betekent niet dat zij mijn wederhelft is. Dat impliceert toch wel iets meer dan we eigenlijk zijn.
1: Hmm.
0: Nee. Hmm. Jouw vriendin is jouw wederhelft, maar zij is niet mijn vriendin.
1: Hmm.
0: Nee. Nee, dat is het niet. Maar dat maakt niet uit.
1: Er is maar één iemand... Nee, dat ga ik niet onder vertellen. Dat ga ik helemaal niet onder vertellen.
0: Dankjewel.
1: Nee, dat gaan we helemaal niet doen. Dat is helemaal nergens van. Dat gaat jullie helemaal geen donder aan.
0: Nee.
1: Dat gaat je helemaal geen zak aan.
0: Nee, daarom.
1: Dat hoef je helemaal niet te weten.
0: Nee.
1: Het gaat om zeilen. Dus in ieder geval, hup die...
0: uit mijn kaart. Oh, gaat weer veel te ver hier. Gaan we weer veel te ver.
1: Het is wel leuk.
0: Het is wel grappig, maar dat gaan we nu niet doen.
1: Nee. Misschien later wel. Als het er is, dan is het awkward voor twee mensen. En dat is extra leuk.
0: Fuck off.
1: Dus.
0: We gaan verder met muziek. We zijn er weer veel te lang te lopen.
1: Ja, hij valt erin, hè? Hook, line en sinker.

0: but hot milk.
1: Oh, if that ain't the truth.
2: And the four of a zebra head, but you don't know anything about me. That for the warning, but animosity and for royal blood, but hook, line, and sinker.
0: Wat zei je nou net op het eind?
2: Oh, helemaal niks. Don't worry about it. Ik wil jullie even voorstellen aan mijn spirit animal.
0: Leg jij dit maar uit. Ik zet mezelf wel even stil. Leg jij dit maar uit.
2: Dit is niet zo'n heel lang verhaal. Dat valt allemaal reuze mee. Maar er is dus kort geleden is zo'n game uitgekomen. Een Star Wars game. Dus voor iedereen die Star Wars niet interessant vindt, skip lekker verder. Maar er is een Star Wars game uitgekomen, gemaakt door de mensen die Burnout hebben gemaakt. En voor degene die niet weet wat het is een racing game waar je dus allemaal andere auto's gewoon aanrijdt en laat crashen om de race te winnen. Het is echt een fantastische game. Het is echt een van de meest populaire racing games van de late 2000s, volgens mij.
0: Ja.
2: En diezelfde studio, diezelfde mensen, die hebben nu dus een Star Wars-themed racing game gemaakt, waar je dus racet met, fucking speeder bikes en pod racers en allemaal dat soort bullshit.
0: Ja.
2: Nou is het dus aan het begin van de game, als je net begint. Dus een van je allereerste opponents, een van je allereerste rivalen, is een character. En hij heel bekend. Hij gaat bij de naam Biddy Blast.
0: Biddy Blast.
2: Biddy Blast. En Biddy Blast is een... hij ziet een beetje uit als een klein krokodilletje. Hij is best een klein manneke. Yeah. Klein mannetje. En een beetje een beetje Danny DeVito formaat, denk ik.
0: Ja.
2: En de eerste keer dat je hem tegenkomt... dan zegt hij dus tegen je van... tatoeer mijn naam vast op je arm. Want die arm die gaat ooit veel geld waard worden, man. Tatoeer de naam. Onthoud de naam. Biddy Blast. Luister even. En dat is dus hoe je zijn naam hoort uit te spreken. Zelfs de main character van deze game, dat gewoon een normaal mens is, die dus niet zo'n gekke bedachte taal spreekt.
0: Yeah.
2: Die gewoon normaal Engels spreekt, die ook een best normale stem heeft. Die noemt hem ook niet Biddy Blast, die noemt hem Biddy Blast.
0: Biddy Blast.
2: Iedereen in deze game noemt hem Biddy Blast. De allereerste keer dat je hem tegenkomt, zegt hij dus tegen je van, remember the name, baby, Biddy Blast. En jouw character is helemaal zo van, oké, Biddy, is goed, Biddy. En het eerste wat je ziet Biddy. Wat hij doet, is je begint met de race en hij crasht echt direct. En het eerste wat je hoort is, ja, hij is mijn spirit animal. I love Biddy so much. Dus elke keer, als ik nu gewoon een wat voor alliteratie dan ook zie op het internet met twee keer de letter B.
0: Yeah.
2: Zo liet Huub me net een sticker zien met een alliteratie met drie keer de letter B.
0: Ja.
2: En dan denk ik direct terug aan Biddy Blast. Biddy Blast is zo fucking grappig, jongen.
0: Bibli is leuker dan, vind ik.
2: Shit is mad funny.
0: Mad funny.
2: Mad funny.
0: Mad funny. Mad world.
2: Ja, dus dat wou ik even met jullie delen.
0: Nou, fijn.
3: Biddy Blast!
0: Zo stom.
2: Ja. Dat ben ik.
0: Ik ga scrollen naar beneden.
2: Ja.
0: En ik wil dat jij stop zegt. Oké.
2: Okay.
0: 3, 2, 1. Ja, ik kan nog heel lang doorscrollen hoor. Ik zit nu op 300 nummers van de 1000.
2: Stop maar. Begin maar helemaal opnieuw. Nee, stop hier maar. Kijk maar even.
0: Ik kom op Ramstein uit.
2: Oeh, het had zo moeten wezen.
0: Ja.
2: Duits accent ook. Het had zo moeten wezen.
0: Nou, echt wel.
2: Alsof het zo bedacht is.
0: Alsof het zo bedacht was.
2: Is niet gestudeerd hoor, kom je erbij.
0: Ik land ook oprecht op Doehast.
2: Is niet ingestudeerd, hoor, kom je erbij?
0: Nee, joh. Allemaal goede improvisatie gedaan geweest. Ooit, misschien, weet ik veel. Doe haast, Ramstein.

du hast mich. Du hast mich.

0: Met een of ander nummer. En nog iets.
1: Dat is een popsta!
0: Oh ja, dat is een popsta en Ramstein met Doehaast.
1: Ramstein met Doehaast. Zoals we net... Ons eten is net gearriveerd.
0: Ja.
1: Dus wij gaan straks even lekker eten.
0: Ja.
1: Ja, straks zijn we al mee bezig eigenlijk.
0: Ja, ik heb 2 hapjes gehad.
1: Lekker man.
0: En toen moesten we stoppen. Ik heb voor na de pauze heb ik... Heel even kijken. Volgens mij was het deze. Ja, yeah, I Won't See You Tonight. Part 1 en part 2 van Avenged Sevenfold van het album Awakened Fall. Dus als je denkt, hey, Avenged Sevenfold, dat vind ik leuk. Dan moet je dus blijven luisteren. Maar we hebben nog 5 minuten, dus dan moeten we dus weer vol gaan lullen. Willen we anders vertellen wat we gegeten hebben? Wat we gaan eten?
1: Wat we gaan eten? Ja, dat kunnen we wel even vertellen.
0: Nou, vertel. Want,
1: we hebben weer bij onze vrienden van de show... Was het maar zo'n feest. Waarom maar gesponsord? We hebben het best mogelijke eten wat je kan bestellen in Harderwijk, als je het mij vraagt. Want het is zowel lekker als nutritious.
0: Ja.
1: Frituurde kip van de Korean Fried Chicken van Mr. Chicken.
0: Mhm.
1: Met een beetje rijst erbij en een beetje kool erbij. Lekker man.
0: Ja.
1: Dan heb ik tenminste nog het gevoel, als ik hier kom, dat ik nog een beetje een soort van voedzame maaltijd eet.
0: Ja.
1: In plaats van dat we aankomen met like een pizza van like Domino's of like New York pizza. En dan zit ik, heb ik altijd na die tijd, als je dat hebt gegeten, zoiets van, oh man. Oh, dat is zo slecht. Oh, ik had het echt niet moeten eten.
0: Ja.
1: Dat heb ik met Korean Fried Chicken niet.
0: Nee.
1: Dan heb je gewoon het gevoel van, ja, ik heb gewoon een lekkere, volle maaltijd gehad. Ja. Het is wel ongezond, het is wel een volle maaltijd, maar wel gewoon van, ja, het was lekker, ik heb van genoten.
0: Ja.
1: Terwijl, als ik zo'n pizza aan het eten ben, terwijl ik aan het eten ben, geniet ik er wel van. Het is net zoals like, als je naar de McDonald's gaat of zo. Ja, nou, vroeger, tegenwoordig ook niet meer. Als je vroeger naar de McDonald's ging, dan was het van, als je aan het eten bent, is het van, ja, dat is wel lekker. En dan ben je klaar met eten, dan ben je van, oh man, oh, wat smerig. Oh, had ik echt niet moeten doen.
0: Ik vind de vergelijking die Jochem Meijer gebruikt, vind ik dan wel het beste. Hmm. Zeg van, het smaakt nergens na, je vreet het in één keer op en daarna voel je al die kutsmerig en opgeblazen.
1: Ja, ja, exact.
0: Ja, dat is
1: dit is de enige uitzondering die ik daarop heb in heel Hardenberg. Om eten te kunnen bestellen en je niet zo te hoeven voelen.
0: Ja. Ja, vind ik een goeie. Dat is een goeie vergelijking.
1: Dat dacht ik wel.
0: Ja.
1: Ja. Ook fijn dat de bezorger ook vond dat we een goede muzieksmaak hebben hier bij RPM.
0: Ik hoor ze er nauwelijks over, maar af en toe dan lopen ze gewoon naar binnen en dan boeit het ze ook niet in de fuck of zo.
1: Ja.
0: En dan zien ze wat we aan het doen zijn. En dan is het altijd het meeste wel van, oh nice, shit, ja. Cool.
1: Die dudes van de New York Pizza toen ook. Zo van, ben ik nu live te horen? Ja, maat. Ja,
0: zeker ben je dat.
1: Oh, kut
0: man.
1: Ja, dat moet je dus niet doen als je ooit live in de studio komt.
0: Kut man. Nee, nou gaan we juist voor de microfoon sleuren.
1: Ja.
0: Shut up. Maar...
1: Dus mocht je hier nog een keertje langs willen komen, Molensteen 3, Harderwijk.
0: 3A. Ja, anders kom je bij
1: de wasserette.
0: Bij de wasserette uit. Of bij Shockstar Tatoeages.
1: Ja. Ja, die zit aan de overkant. Maar.
0: Het zit aan de overkant. Maar nog steeds. Kun je nog steeds wel uitkomen.
1: Ja, vertel de bezorgers niet waar ze moeten uitkomen. Want die komen echt overal en nergens uit.
0: Nou, echt wel. Oh, vreselijk.
1: Behalve bij de studio. Daar hebben ze altijd een beetje moeite mee. Er zijn ondertussen volgens mij 2 zaken waar we vaker bestellen die het gewoon altijd goed hebben.
0: Ja.
1: Dat zijn Domino's en Mr. Chicken.
0: Ja.
1: Als je maar New York Pizza bestelt, is het echt 50-50.
0: Ja.
1: Soms heb je zo'n jongen die loopt gewoon hier gezellig naar binnen en die komt hier tijdens de show gewoon een praatje doen. Soms heb je zo iemand die staat zeg maar aan de andere kant van Harderwijk. Dan bij een industrieterrein bij de Duitslandweg of zo.
0: Ja.
1: Ik sta buiten. Ik zeg van, bro, ik ben buiten. Ik zie jou niet. Zo. Ja, ik zie jullie ook niet. Zo. Nee, snap
0: thanks,
1: ik.
0: Thanks, asshole.
1: Maar waar ben je dan? Ja, je hebt hier zo'n vrachtwagenbedrijf. Ja, bij ons niet. Ik weet niet waar je bent, maar het is niet hier.
0: Nee, ik ben gewoon verkeerd, lul.
1: Ja. Doe even opnieuw op Google Maps intypen. Ja. Die heb je wel op je telefoon. It came with your fucking phone. It came free with your Xbox.
0: You don't have Uno.
1: How do you not have Uno?
0: I don't have...
1: Ja, leuk.
0: Oh, vreselijk, vreselijk.
1: Niemand gaat het begrijpen ook.
0: Nee, klopt.
1: Dit is weer zo'n typisch gevalje van we maken RPM eigenlijk alleen maar voor onszelf.
0: Ja, klopt. Maar dat is terechtig ook.
1: Ja.
0: Ja.
1: Goed recht.
0: Ja, mooi toch. 30 seconden nog. Wat ik al zeg, we hebben straks even een two-parter. Ongeveer 20 minuutjes. Nee, niet 20 minuutjes. 12 minuutjes ongeveer.
1: Ja.
0: Daarvoor hebben we nog nieuws en een verkeersbericht en een weersbericht. En waarschijnlijk ook nog wat reclames, want wij moeten hier ook gewoon het licht aanhouden.
1: Ja.
0: Maar daarna zijn we gewoon weer lekker bij je terug. En daarna gaan we waarschijnlijk ook nog een around the worldje doen.
1: Zeker, zeker.
0: En wij gaan nu eten. Dus, en ik moet eigenlijk heel nodig zeggen. Dus tot zo!
2: Luister RTV 4 via je smart speaker. FM, DAB+ en online.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyad aangevallen. Er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen 3 mensen om het leven bij een aanval door de Jemenitische Houthi-rebellen op het vliegveld. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie van de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Paul Sixas heeft de 120ste editie van de Ronde van Lombardije in Italië op zijn naam geschreven. Het Franse wielertalent was in de rit van Bergamo naar Como sneller dan de Spanjaard Enrique Mas en de Italiaan Giulio Ciccone. Het was de 13e keer dat de zege naar een coureur uit Frankrijk ging. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 daarvan was wel in eigen doel. Vanavond spelen onder meer Feyenoord AZ nog tegen elkaar, de nummers 1 en 3 van de ranglijst. Het weer aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wordt het wel wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
6: Hemdvoorhem.nl. Ontdek onze collectie strijkvrije overhemden voor heren. Altijd verzorgd, zonder gedoe met strijken. Shop nu op hemdvoorhem.nl.
7: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
10: Geen troep in je lichaam? Bij puurmieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op puurmieke.nl.
11: Oma had vroeger geen ingrediëntenlijst van 3 meter. Ze vertrouwde op de kracht van de natuur. Mijncbd.com doet hetzelfde. Kwalitatief hennepextract en biologische draagolie. Geen poespas, geen ingewikkelde ingrediënten. CBD-olie zoals het bedoeld is. Kijk op mijncbd.com.
2: Dit is RTV 4.
3: RPM.
12: Do I have everybody's attention now? Hey.

Radio Show, radio en zo. Excuus, welkom terug bij RPM, lieve vrienden. Als je de stream kijkt, denk je, hey, waarom staat de Be Right Back er nog op? En hey, waarom hoor ik alleen Jeroen? Waarom zie ik niemand? Dat komt omdat Jeroen even weg is. Hij is er op dit moment niet. Hij is even zijn vriendin aan het ophalen. Dus ik heb ook eigenlijk vrij weinig te vertellen. Want we gaan, als Jeroen terug is, gaan we weer Around the World doen. Dat is dus wanneer hij geeft mij allemaal nummertjes en dan moet ik dan zeggen een bepaald nummertje en dan komt er een land uit en daar gaan we dan een nummer van draaien. Maar omdat die er nog niet is, denk ik, we gaan gewoon verder met liedjes. Goeie liedjes, leuke liedjes, liedjes waar ik heel erg blij van word. Dus, dat gezegd hebbende, gaan we gewoon verder. Want ja, ik heb ook vrij weinig te vertellen. Zo in mijn. Ik heb al zo gehad. Dus we gaan gewoon verder. Dit is Savior van Rise.

0: 拜拜。
1: 嗨。
0: Get up. Bye bye.
2: Zoveel energie als ik heb, zo weinig energie heeft zij.
0: Ja, dat merk ik.
2: Dat is vaak zo.
0: Ai, ai, ai. I want to skate for Rap Boy. The Hell Song, Sum 41. You're going down from the Sick Puppies and the Savior from Rise Against.
2: Lekker man.
0: Love it. Gaan we niet direct dingen doen?
2: Ja, dat vind ik eigenlijk best wel een goed idee.
0: Dan pak ik even YouTube erbij. Ik wist niet hoe ik van scène switchte meer.
2: My guess. Dat is bij deze gefixt.
0: Oké, okay, dat is goed. God.
2: Wow. Dat is wel een hele heftige variant.
0: Echt vreselijk. Ugh. Tidal heeft hetzelfde wat Spotify heeft.
2: Ah, ja. Dat geneuzel. Ja. In ieder geval, jullie horen hem al aankomen. Jullie weten wat dat betekent. Het is 7 uur geweest. Dat betekent dat het tijd is voor...
0: De Quick Play... Oh, nee.
2: Around the world. Around
0: nee, zo.
2: The world. Ja, het duurt best even.

0: Welkom bij de Malekessen. Oh nee, dat is het verkeerde. Welkom bij Around the World. Het leuke spelletje bij RPM waar we nieuwe muziek gaan ontdekken.
1: Ja.
0: Van rond de wereld. Hup, mag ik van jou een cijfer tussen de 1 en de 6?
1: 6?
0: Ja. Ja, 7 zou Antarctica zijn, maar daar maken ze niet zoveel muziek behalve sneeuwbeergeluiden.
1: En Metallica.
0: IJsbeergeluiden.
1: En Metallica zit daar.
0: Metallica zit op Antarctica.
1: Metallica is de eerste band die op alle 7 continenten een concert gegeven heeft.
0: Nou, voor alle ijsberen daar.
1: En alle onderzoekers daar.
0: Oh, wel lachen.
1: 6.
0: Wel 6.
1: Nee, ik zeg 6.
0: Oh, ja, check.
1: Dammaas.
0: Dus, in ieder geval, ja. Oceanië, dan ja. Mag ik van jou een nummer tussen de... Er zijn er niet zo heel veel. 1 en de 14.
1: 1 en de 14. 3.
0: Nummer 3. Ik ben benieuwd wat er wel uitkomt. Dat is Fiji.
1: Nou, oh, wat leuk.
0: Mag ik dan nog een nummer tussen 1 en de 3 van je?
1: 2.
0: Nummer 2. Dan komen we bij punk. Nou, eens even kijken of...
1: Fijiaanse punk. Dat wordt,
0: Fiji überhaupt een beetje wat. Punkscore heeft.
1: Betwijfel het.
0: Helemaal niks. Daar was ik al bang voor. Dan ga ik even kijken of Google daar iets over te zeggen heeft.
1: Ik had eigenlijk gehoopt op Australië. Of Nieuw-Zeeland. Want ik ken een paar punkbands uit Australië en Nieuw-Zeeland.
0: Ja, er is...
1: Nee.
0: Er is niet zo heel veel, te vinden van...
1: Ik ga jou ook niet de hele tijd porren, meid. Kom op.
0: Hup, doe maar nog eens even een ander nummertje tussen de 1 en de 14.
1: 2.
0: Nummer 2. Micronesië.
1: Nee, 6.
0: Nummer 6. Nauru.
1: Geef me maar gewoon Australië.
0: Australië. Tussen de 1 en de 3?
1: 2.
0: Nummer 2. Punk uit Australië.
1: Ja.
0: Vind ik een goed idee.
1: Weg. Of tieven. Gaan we.
0: Dan mag ik van jou nog een nummer tussen de... Nou, laten we de eerste 10 weer overslaan zoals we normaal doen. Tussen de 10 en de 37.
1: Tussen de 10 en de 37?
0: Ja.
1: 20.
0: Nummer 20.
1: Oh, weg. Je had toch geen energie?
0: Dan komen we bij Methyl Ethyl.
1: Methyl, M-E-T-H-E-L?
0: M-E-T-H-Y-L.
1: Ga weg. Oh, kut. Around the World is afgelopen.
0: Maar het is al bijna tijd voor Methyl Evil, dus scheelt weer.
1: Ja, maar welk nummer dan?
0: Dat is een goed idee. Goeie vraag.
1: Ubu?
0: Sure.
1: Ubu.
0: Ubu. Dat is niet Ubu. Met je hoofd.
1: Slechter.

0: Dat ben ik.
1: Wat vind je hiervan?
0: Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het helemaal niet zo slecht. Het heeft wel wat.
1: Ja.
0: Het heeft wel wat. Het is lekker. Het is niet RPM.
1: Absoluut niet
0: RPM. Maar het heeft wel iets. Ik weet niet. Het voelt wel een beetje.
1: Absoluut. Ja, absoluut.
0: Absoluut. Het heeft gewoon iets. Ja, ik weet niet. Ja. Ik weet niet goed hoe ik het moet beschrijven. Het heeft een je ne sais quoi.
1: Er staat Dream Pop. Like Dream Pop Indie Rock. Dus ja
0: dat makes sense.
1: Die
0: voel ik wel.
1: Ja.
0: Well.
1: Ik ben niet zo van like dream stuff. In ieder geval like shoegaze of zo. Maar.
0: het heeft zijn plek.
1: Het heeft zeer zeker zijn plek. Ja. Ik vind like shoegaze vind ik net iets te hipster voor mij. En dat zegt wel wat.
0: Ja. Dat doet het zeker.
1: Ik weet dat het wel echt dat jij het wel geinig vindt. Want dit is wel echt muziek voor jou. Onze stagiair, everybody. Hey.
0: In plaats van dat ze nou even langskomt.
1: Yeah! Dat kreeg ze, vorig jaar kreeg ze er ook al gezeik over.
0: Hoor. Ja, dus, en nou weer.
1: Ja, die kreeg ze gezeik met ons.
0: Ja.
1: Die is druk.
0: Kom eens een keertje hier langs.
1: Ja. Dat zei ze toen ook, ja. Van nou, dan moet ik vaker langskomen. En wat doet ze? Niet opkomen dagen.
0: Nee.
1: Of, zijn we
0: nee, dus... maar dan moet je er wel om vragen. Anders kom ik niet.
1: Ik ga wel vragen.
0: Lau vindt het ook leuk hoor. Ja, dan moet hij ook langskomen.
1: Ja, neem dat kind gewoon mee. Lekker gezellig. Nee.
0: Neem dat kind en dat kind mee.
1: Ah,
0: is goed met je.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Ja, vind ik ook.
1: Ik was echt midden in de zin.
0: Ja.
1: En ik ben helemaal kwijt wat ik wou zeggen. Iets met shoegaze en dat het kut is.
0: Over dingen die jij niet kut vindt gesproken.
1: Oh.
0: We hebben nog één blokje staan.
1: Oh.
0: Dingen die er helemaal doorheen komen. Maar de allereerste is natuurlijk wel het allerbelangrijkste. Want dat is jouw lieftallige vrouw.
1: Ja. Ja, klopt.
0: Wil je er direct even inspringen?
1: Ja.
0: Might as well, toch?
1: Ja, might as well. Dit is namelijk Jaden van Spinnerbox. Yay!

0: Nooit te laat, want ik ben altijd obsessief vroeg op.
1: Dat is de keuze, nee.
2: Dat is gewoon hoe het gaat.
0: Jeroen, dat was hem alweer.
2: Dat was hem alweer.
0: Jammer, hè?
2: Ja, gaat de tijd nog even sneller.
0: En je hebt het natuurlijk altijd naar je zin als je naar APR met uit bent.
2: Nee. En dan gaat de tijd snel.
0: Nee, gaat de tijd heel snel.
2: Ja, dat is wel het werkt.
0: Dus zeg ons wel tegen die vrouw waar we over gaan.
2: Border. Allemaal ontzettend bedankt dat jullie er vandaag bij waren. Ik hoop dat jullie net zo hebben kunnen genieten van de show als dat wij dit hebben gedaan. Ik vond het wel een geslaagde show. Dat is misschien niet het hoogtepunt dat we vorige week hadden, maar die is moeilijk te overtreffen.
0: Ja, dus,
2: we gaan ons best doen om er volgende week weer zo'n leuke show van te maken.
0: Ja.
2: En misschien nog wel beter. Ligt er ook maar net aan wie er allemaal langskomen. Vee!
0: Auw, mijn oren.
2: Grappig.
0: Pijn.
2: Loud equals funny. Daar wil ik jullie graag mee achterlaten. Dus goed weekend. Drink er eentje. En tot die tijd laten jullie achter met Huub. Wat jij?
0: Je had mijn tekst gewoon.
2: Ja.
0: Drink er een, dat is van mij.
2: Dat maakt me geen drol uit.
0: Mijn eigen tekst, Kep.
2: Ik heb het nou al gezegd.
0: Ah, nou ja.
2: Ik ga er vanavond wel eentje drinken.
0: Ja, ik ook.
2: Dat weet ik wel.
0: Ik ook. Ik ga er maar meer dan eentje drinken.
2: Vandaar.
0: Nou, dat dacht ik. Let een beetje op elkaar, let een beetje op jezelf. Zorg dat je van elkaar houdt, want niemand anders gaat het voor je doen. Tot volgende week.

0: Zeker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Traders in Vriezeveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig BOVAG-onderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezeveen.
4: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
5: Clemens Peters met het NOS Journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen op het traject. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een open geslepen deur van een technische ruimte. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit. Opnieuw is de luchthaven van de Saoedi-Arabische hoofdstad Riyadh aangevallen. En er is een onbekend aantal mensen gewond geraakt en het vliegveld is geëvacueerd. En ook zou het vliegverkeer zijn stilgelegd. 2 dagen geleden kwamen op het vliegveld 3 mensen om het leven bij een raketaanval door de Jemenitische Houthi-rebellen. Zij worden gesteund door Iran. Saoedi-Arabië steunt juist het Jemenitische regeringsleger, dat deze week was begonnen met een grote militaire operatie tegen de Houthis, die de laatste tijd belangrijke delen van Jemen hadden veroverd. Een man die vanmiddag een tijgerverblijf in een Britse dierentuin was binnengegaan, is overleden, meldt de politie. De man werd in het verblijf aangevallen door een tijger en dat leidde tot ernstig letsel. Hij is ter plekke doodverklaard. Waarom de man het tijgerverblijf binnenging is onduidelijk. De politie laat weten dat er nog steeds verder onderzoek wordt gedaan in het Yorkshire Wildlife Park. De dierentuin blijft morgen dicht voor het publiek. In de Eredivisie hebben Go Ahead Eagles en Sparta gelijk gespeeld. In een doelpuntrijk duel in Deventer werd het uiteindelijk 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer was dat wel in eigen doel. Het weer. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Het is regenachtig. Vannacht iets droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
7: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is RTV 4.
1: Rock Tracks.
8: RTV 4. Leo Goeie van Vengeance. 3 uurtjes gitaar geweld zijn begonnen. Rock Tracks.

Afgelopen week op 63-jarige leeftijd overleden. Net als onlangs ook de zanger van Venom natuurlijk. Ook vrij plotseling. Dit was Seth Jordan met High Road Easy. En straks daar nog een nummer van Seth Jordan. Dus ooit speelde ze eens Hellendoorn. Volgens mij is dat twee keer opgetreden. Zelfs op het Rips and Blues Festival. Dus een van de twee keren daar mogen aan schouwen. En heel af en toe komt ze wel eens voorbij met een track van het album Red. Waar dit ook... vanaf komst was volgens mij. Maar in ieder geval Seth Jordan aan het begin van deze nieuwe Rock Tracks uitzending. Fijn dat je erbij bent. We hebben weer een boordevol programma. De CD van de week komt voorbij in het tweede en in het derde uur. En dat is het nieuwe Graveyard. Het album Fever. Dus twee nummers draaien we ervan. Je hoort ook nog eens nieuw materiaal voorbij komen in het derde uur van onder andere in Ram. Nieuwe Ghost Kid en Amon Amarth. En die waren vorige week nog CD van de week. Het bevat ook nog wat oude materiaal zoals van Anvil en Venom. Het tweede uur onder meer de nieuwste van John Coffey. Nieuwe Astroloid en Mason Hill. En terug in de tijd gaan we met onder andere Nightwish en Stone Temple Pilots. Het eerste uur zit ook lekker vol met een aantal nieuwe singles. De nieuwste van de punkformatie Five Years Later. Nieuwe Chess King komt weer voorbij. Naughty Saints met de nieuwste single die we vorige week ook draaiden. En komt dit uur dus ook voorbij. En net zoals de nieuwe van Tony Iommi. En vanavond in de single versie. Nieuwe Elaine. Deze band speelt vanavond in Hogeveen. En van hen heb ik ook de nieuwe single voor je. De nieuwe CD van Alison Rabbit is gisteren verschenen. En daarvan draaien we straks ook een album track. En ook nog wat oude materiaal zoals van Quiet Ride, Nirvana en Thunder. Dat komt eraan voor je.

bij RTV 4 en Kill 85. Jawel, dit is Rock Tracks. Blijf erbij tot de klok van 11 uur. En geniet van onder andere deze track van Thunder. Everybody Wants Her.

Nieuwe single van 5 Years Later, Nederlandse punkformatie, net uit bij White Rabbit Records. En de band bestaat trouwens al een hele tijd, 25 jaar zelfs al. En er komt een nieuwe EP uit op 16 oktober aanstaande van deze band met de titel, even kijken, 15 of 25 bedoel ik. En dat is natuurlijk ter gelegenheid van dat 25 jaar bestaan. En de buurt van Amersfoort destijds ontstaan in de punk scene in het jaar 2010. We gaan dan naar de jaren 80 met Alcatraz. Dit is Mercy.

Geweldige track van Nirvana, dat waren ze met de nummer Sliver. En ja, daarvoor hoorde je muziek trouwens van een andere band. Dat was natuurlijk Alcatraz. Tegenwoordig bestaan ze nog in een wat andere formatie. Dat waren ze dus met het nummer Mercy. Graham Bonnet, de zanger, is nog altijd volop actief trouwens. Aardig in de jaren 70, of in de 70's al. Volgens mij is die al jaar 75 ondertussen. Wel, we hebben de laatste tijd natuurlijk vaak muziek gedraaid van Alison Rabbit uit Spanje. En gisteren verscheen dan het album Alice in Wonder Shit. Ja, de meeste nummers die we tot nu toe hebben gedraaid, zijn rond 1 minuut, 1,5 minuut. En dit is iets langer. Dit is het nummer Hotel Room van het album wat dus gisteren is verschenen. Alice in Wonder Shit. Je kunt hem beluisteren online op diverse platforms.

Zeg niet gewoon dat de videoclip niet veel om het lijf heeft, maar we kunnen wel zeggen aan het einde, of het einde van de nieuwe videoclip van Chaz Kane. Je hoorde haar met Strip Me Down. De nieuwe single is dat afkomstig dus van het meest recente album. Dus het album Reckless, daar is het van afkomstig. Chaz Kane, zangeres uit Engeland. En dat is uit ondertussen bij Frontiers Music. En dat na muziek van Alison Rabbit, nummer Hotel Room. En Alison Rabbit heeft weer een linkje met Naughty Saints. En de band Naughty Saints gaan we zo meteen draaien naar het volgende nummer van Seth Jordan. Ik had twee tracks beloofd vanavond van Seth Jordan. Van de week werd bekend dat ze 2 oktober jongstleden is overleden. Canadese rock en hard rock zangeres, ook een beetje blues. 1989 won ze de Juno Award voor de meest vrouwelijke, veelbelovende vrouwelijke vocalist met haar debuutsingle Tell Somebody. Ze brak internationaal door met het album Racine uit 1992, waarvan wereldwijd naar schatting 450.000 exemplaren werden verkocht en scoorde hits zoals Make You a Believer en I Want to Believe. In 1992 nam ze samen met Joe Cocker het duet Trust in Me op voor de soundtrack van de film The Bodyguard. En werkte ze later met diverse bekende artiesten. Naast haar muziekcarrière was Seth Jordan actief als actrice en was ook van 2003 tot en met 2008 jurylid bij het televisieprogramma Canadian Idol. Gedurende haar carrière bleef ze verschillende muziekstijlen verkennen, van hard rock tot blues, en met als een van haar latere hoogtepunten het veelgeprezen album Rebel Moon Blues uit 2020. We gaan dan voor de tweede man draaien, Seth Jordan, en dat is het nummer Damage, wat je nou hoort.

0: Op 11 december komt de nieuwe CD uit van Naughty Saints. En dit is de eerste single daarvan afkomstig. Against the Wind. De formatie Naughty Saints, gebaseerd op thuisbasis in Spanje. Singer-songwriter Fidel. En ja, geweldige nummers staan erop. En die kunnen we alvast draaien hier in Rock Tracks. Dus van de nieuwe CD van Naughty Saints. En dat naar muziek van Sans Jordan.
1: Hi, I'm Doro Pesh and you're listening to Rock Tracks with the Concerter and Rock On. See you soon.
0: En waar zien we elkaar? Wellicht volgende week. Dan is er een optreden van Anvil met Killer bij Café Caluna te Ommen. Vanavond is er trouwens ook nog wat in de regio. Voordat ik het vergeet. Present Danger speelt bij de Herberg in Ommen. En in het podium te Hogeveen staan al liefst 3 bands op het podium. Livsin, Rexoria en Elaine. En Elaine draaien we zo meteen met de nieuwe single. Anvil en Killer dus volgende week bij Caluna. 18 oktober hebben we Mr. Punch, de Marillion Tribute bij de Herberg te Ommen. 24 oktober dan is God Dethroned met Fractured Insanity en Facing the Madness in het podium in Hogeveen. 7 november Vengeance, the one and only bij Café Caluna. 13 november dan hebben we ook bij Caluna maar liefst 2 bands op het podium staan. En ook 2 toppers, want dat zijn Nashville Pussy en Super Suckers. 20 november bij MC De Zweef in Nieuw-Leusen. Dan staat daar de band Sun King op het podium. En dat is een tribute to The Cult. En de laatste in het rijtje is van Sacred Reich. En dat is bij het podium te Hogeveen op 29 november. Wel de laatste tevens weer bij wat betreft concertinformatie. Ik heb een nieuwe single voor je van Elaine. En ja, ze speelt vanavond dus in Hogeveen. De nieuwe album, dat duurt nog even voordat je uitkomt. 4 december. The Water Taste of Blood, zo heet de nieuwe CD van Elaine. En ja, de nieuwe single is net gisteren verschenen. En dat heet Ich sehe dich. Je hoort hem hier in Rock Tracks voor het eerst vanavond. Nieuwe Elaine.

Tijd alleen wat tegenwoordig helemaal overstroomd door clipjes van Quiet Riot. Het laatste stukje gekeken van de nieuwe Quiet Riot. Ze hebben een soort reïncarnatie gevonden van Kevin DeBro. En dat is de 23-jarige zanger John Tora. Van de week hebben ze hun tweede optreden gegeven met John Tora in de gelederen. Hij klinkt echt net als Kevin DeBro. Zoek het maar eens op trouwens. Quiet Riot 2026. Dat was Don't Wanna Let You Go uit 1983 van Metal Health. Nieuwe Tony Iommi, nu voor jou.

23 oktober komt de nieuwe CD uit van Tony Iommi. Met de zang van John Landy. Dat was Stormwatcher. Dan het eerste uurtje afsluiten met nog een klein stukje van Hard Road. De single van Rooster 2 die eerder dit jaar verscheen. Zometeen het tweede uurtje Rock Tracks. Met onder meer de nieuwste Mason Hill, Astro Lloyd, Lee Richards en Friends. En ook de nieuwe John Coffey komt voorbij. En natuurlijk de CD van de week voor de eerste maal van de formatie Graveyard. Dit is Rooster 2 met Hard Road.

0: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voor de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rennen er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan, zag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. Drugscrimineel Jan G. was 12 uur na de dodelijke schietpartij begin september bij zijn huis in Overasselt nog in het dorp. Hij zat ondergedoken bij familie, blijkt uit een reconstructie door de NOS en Omroep Gelderland. Die dag was een klopjacht aan de gang op de grote groep gewapende mannen die 's nachts voor de deur van Jan G. had gestaan. 2 weken na de schietpartij in Overasselt werd Jan G. aangehouden in Duitsland. Inmiddels zijn 42 verdachten opgepakt voor het geweld bij het huis van Jan G. De algemene ledenvergadering van de NSC in Breda is in chaos geëindigd nadat het voltallige bestuur was afgetreden. De vergadering werd gekenmerkt door oneenigheid over de agenda. Na een korte schorsing liet waarnemend voorzitter Ronald de Bruin weten de situatie niet meer werkbaar te vinden. In Breda was ook Kamerlid Mona Keizer die aandacht vroeg voor haar politieke project. Uit protest over haar aanwezigheid verliet een deel van de aanwezigen de zaal. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde nog te horen en te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. Het weer, het is regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het vanavond hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon. En dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
9: Ah!
8: Oeh, gaat het?
9: Er moet hier echt licht komen.
10: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
11: Start de motor. De boerderij wacht.
12: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
13: Zoek je een origineel kerstcadeau voor klanten of medewerkers dat echt blijft hangen? Laat kerstsokken bedrukken met jouw logo of boodschap al vanaf 50 paar. Vraag een gratis proefdesign aan en ontvang binnen 24 uur een digitaal ontwerp. Ga nu naar sokkies.nl.
14: Dit is RTV 4.
1: Rocktracks.

0: Stone Temple Pilots. Dat waren ze met de klassieke nummer Sex Type Thing. En dat is afkomstig van het album Core. Waar natuurlijk ook de grote hit Plush Up te vinden is. Sex Type Thing. Ik heb hem nog op een promo singeltje destijds gekregen bij een platenzaak in Zwolle. Toen ik daar was. En ze zeiden, oh, dit is misschien ook wat voor jou. En dat werd toen best wel een bekende band. Dus Stone Temple Pilots. Wel, tweede uurtje Rock Tracks. In dit uur komt hij voor het eerst voorbij. De CD van de week. En het volgende uur draaien we nog een nummer. En dan gaat het om de band Graveyard. Van het nieuwe album Fever. Dus vanavond twee tracks te horen. In de tweede uur onder meer de nieuwste van Lee Richardson. Friends, nieuwe Astroloid. Brother Against Brother. En ook uit 2009, als ik het goed heb, Marconi. En ook de nieuwste van Mason Hill staat al klaar. En nog een nieuwtjes uit de rock en metal scene. Ik ga nog iets melden over Judas Priest. Want van de week werd namelijk bekend dat de bassist en medeoprichter van de band Ian Hill na 57 jaar stopt met Judas Priest. En dat vanwege ernstige artrose en aanhoudende problemen met de schouder en zijn arm. Dus hij is ondertussen 74 jaar en hij wil zich vooral meer gaan richten op zijn familie. En hij bedankt de fans voor de ongelofelijke reis die hij met de band heeft mogen maken. David Rimmer van Uriah Heep tegenwoordig en ook van Elegant Weapons, die neemt zijn plaats in nadat Ian Hill al eerder tijdens een concert in Londen ook door hem werd vervangen. Dus Judas Priest is opgericht in 1969 al. Ze blijven gewoon optreden en ze toeren onder... ter ondersteuning van het meest recente studioalbum Invincible Shield uit 2024. We gaan naar muziek van de band Alfonzetti. Een nieuw release bij Frontiers Music. En dat is Matty Alfonzetti. Dat is de man achter de band. De nieuwe single heet Runaway. En dat is afkomstig van het nieuwe album Going for the Kill. En die komt op 11 december aanstaande uit. Dus nummer waarmee hij een ode brengt aan de AOR rock uit de jaren 70 en 80. Je hoort hem hier in Rock Track. Alfonzetti met Runaway.
1: Vette riffs, pakkende melodieën. Ga ook helemaal los. Iedere zaterdagavond met Rock Tracks. If I

nieuwste Mason Hill, dat waren ze met Tainted Wings. Het nummer loopt vooruit op de nieuwe cd die eraan zit te komen op 23 oktober. Het album World So Wonderful. De band komt uit Engeland en met dat nieuwe album hebben ze hulp gehad van producer Dan Weller. Die heeft het opgenomen en dat laat een wat verfijndere en gedrevendere kant, maar ook een wat hardere kant van de band horen. In november gaat de band op tour door Engeland en staan ze ook als support van Skinwit op het podium. Van de week kreeg je een mailtje via rocktracks.nl van de Carlo van de band Marconi. Ze komen uit Bologna, Italië. En ze hebben een stuk of 3 albums uitgebracht. En vanwege de muziek van Paul Lane, wat ik onlangs draaide, dachten ze, hey, we sturen eens wat naar Rocktracks. En van de week 3 albums ontvangen. En leuk om even wat te gaan draaien van de band Marconi. Tegenwoordig op Spotify te vinden. En dus daarom wilden ze het even weer onder de aandacht brengen. Dus ik ben benieuwd of er nog wat nieuws aankomt. Komt trouwens. Ze hebben al support acts gedaan voor Winger, Taiketto en LA Guns. En je hoort ze vanavond in Rocktracks. Marconi met The Cross Between the Lines.

Nootje van Yngwie Malmsteen nog altijd draait Hemmy. En dat was I'll See the Light Tonight. Die je zojuist hoorde na muziek van Mercury. Dat was ook iets ouder uit het jaar 2009. Dus we hebben weer wat nieuws voor je. De nieuwe release van Brother Against Brother. Dat is een nieuwe release bij Frontiers Music. Op 18 december komt het album The Legion Awakens uit bij dat label. En dat is een nieuwe album dat draait om de eeuwige strijd tussen goed en kwaad. En put textueel onder meer uit de Bijbel, Kabbalah, Dante's Inferno en Paradise Lost. En dat is dan waarschijnlijk niet de band. Raymond Zontai is de zanger en Nando Fernandez is de andere zanger. En dat samen met de rest van de band zijn ze het middelpunt van de muziek van Brother Against Brother. Je hoort ze hier met de nummer When Gargoyles Ruled the Earth. En zo meteen de nieuwe van Astroloid. Dat komt er ook aan, maar eerst dus Brother Against Brother.

nieuwste Astroloid. Muziek uit Zweden en dat uit Malmö. Daar komen ze vandaan. Dus 16 oktober is de release datum van het derde album van deze band. Dat album dat heet dan Music for People. En ja, ze maken al ruim 15 jaar muziek. En ze combineren rock, pop en punk met energieke nummers. En dat ook met sterke melodieën en eigenzinnige sound. Je hoorde ze zojuist met de nummer Anhedonia. Dus de nieuwste Astroloid. En ja, en dat na muziek van Brother Against Brother. Je luistert naar Rock Tracks. Op rocktracks.nl kun je trouwens altijd wat meer informatie vinden. Heel nog wat foto's en interviews uit het verleden. We gaan van Astroloid naar Lady of Mars. Van Zweden gaan we weer naar Engeland. Want deze band komt namelijk uit Londen. Ze hebben getekend bij FLG Records. Dat is een rock en alternatieve label van Frontiers Music. En ze hebben gelijk dan de single Let It Burn uitgebracht. Die je nou gaat horen. De band combineert invloeden uit de new wave van de eind jaren 70 en begin jaren 80 met wat stevige gitaren, krachtige zang en een moderne indie rock sound met invloeden van onder meer Patti Smith, Blondie en de Smiths. Je hoort hier in Rock Tracks met Let It Burn, de nieuwste van Lady of Mars.

Hey, dit is Rick Bouwman, gitarist van Martyr. Voor de vetste gitaartrack zit je hier goed bij Rock Tracks. Al sinds 1992 de vetste en hardste muziek op jouw radio.

gingen terug in de tijd met de formatie Nightwish. Daar waren ze met The Kinslayer. Daarna muziek van Lee Richards and Friends. Het nummer Save Me werd gedraaid. En de eerste van het rijtje van drie, dat was van Lady of Mars. Voor deze band gaan we naar de Nederlandse bodem. En dat is namelijk met John Coffey. Deze band doet tal van optredens trouwens. Ze speelt nog redelijk hier in de regio. In Utrecht op zich nog te doen. Maar Deventer is ietsje dichterbij nog. En dat is op 10 december. Dan spelen ze in de Burgerweeshuis Deventer. Dus John Coffey, deze Nederlandse band die een nieuwe CD heeft uitgebracht gisteren. En dat album dat heet Not Alone. En dan hebben we vanavond muziek van voordat we naar de CD van de week gaan van Graveyard. Nieuwste John Coffey met Hang the Choir. Yeah.

Nieuwe John Coffee. We gaan eruit met nog een stukje van Doro's nieuwe single Rock You To Death. Zo meteen het derde uurtje Rock Tracks met onder meer de tweede van Graveyard. Nieuwe Hennebye, Undeath, Ghost Kid en Amon Amarth.

0: aansluitingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Clemens Peters met het NOS Journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zal volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. Meldt een organisatie die de ontwikkelingen van de oorlog in Soedan bijhoudt. Volgens deze organisatie zijn de rebellen van RSF verantwoordelijk voor de aanval. Een vluchtelingenkamp in de Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land, zou het doelwit zijn geweest. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De RSF voert al 3 jaar lang een burgeroorlog tegen het regeringsleger. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Volgens ProRail duurt het minstens tot die tijd voordat de schade is gerepareerd na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. Mogelijk rijden er zelfs pas maandagochtend weer treinen. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt. Een aannemer die op de melding van een storing was afgegaan graag smeulende kabels en een opengeslepen deur van een technische ruimte. In de Eredivisie heeft Feyenoord de topper tegen AZ gewonnen. In Rotterdam werd het 2-0 door doelpunten van Ferry en Lopez. Door deze overwinning neemt Feyenoord de koppositie in de Eredivisie over van AZ. Ahead Eagles en Sparta speelden vanmiddag gelijk. In Deventer werd het 3-3. De Spartaan Zonneveld scoorde 2 keer, maar 1 keer deed hij dat in eigen doel. Het weer regenachtig, vooral in het noorden. Aan zee blijft het hard waaien. Vannacht wat droger en dan daalt de temperatuur naar 8 tot 12 graden. Morgen opnieuw buien, af en toe zon en dan wordt het maximaal 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Scherp zien, zonder bril en zonder lenzen. Dat is pas vrijheid. Ontdek jouw mogelijkheden op nationaaloogcentrum.com.
5: Ah!
6: Oeh, gaat het?
5: Dan moet hier echt licht komen.
7: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl. Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
8: Wil jij je privéadres niet langer openbaar maken, maar wel professioneel voor de dag komen? Huur dan al een zakelijk postadres vanaf €9,95 per maand. Of kies voor een compleet bedrijfsadres voor slechts €19,95 per maand. Inclusief digitaal gescande post en maandelijks opzegbaar. Regel het vandaag nog eenvoudig via mijnbedrijfsadres.nl.
9: Dit is RTV 4.
10: Rocktracks.

0: over een weekje, dan is het zover. En dan staan ze op de planken van Kaluna, de legendarische formatie Anvil. Dat waren ze met Juggernaut of Justice, het titelnummer van het gelijknamige album. En jawel, het derde uurtje Rock Trash is daarmee aangevangen. Vorige week hadden we natuurlijk een tribute aan Venom. En vanavond komt ook nog Venom eventjes voorbij met een oude classic. En we hebben nog veel meer dingen. Natuurlijk de tweede track van de CD van de week van de band... Graveyard en ook nog wat nieuwtjes uit rock en metal scene. Niet zo heel veel nieuws vandaag, dus we gaan zo meteen ook gelijk verder. Ik kan nog iets melden over de formatie Trivium. Op 20 november komt namelijk het 11e studioalbum uit van Trivium. En dat album dat heet Crown in the Grave. Komt uit bij Roadrunner Records en het titelnummer is ondertussen net uitgebracht. De band liet zich onder meer inspireren voor het nieuwe album door Japanse horrorfilms. En Throne of Blood en dat van de regisseur Akira Kurosawa. En dat een beetje met de donkere sfeer als rode draad. Dus ze hebben het allemaal opgenomen in een eigen studio in Orlando met drummer Alex Rudinger officieel aan boord. En ook de producer Josh Wilbur achter de knoppen. Dus er was even een berichtje over Trivium. Ik heb ze niet op de playlist staan, maar wel muziek van Ram. Deze band heeft gisteren bij Metal Blade Records een nieuwe CD Against uitgebracht. En daarvan hoor je nummer Out of Control. Dit is de nieuwe Ram.
1: Meer dan metal. Dit is Rock Tracks.

zijn vanavond CD van de week in Rock Tracks. En komende week natuurlijk ook op Keel 85. Van donderdag komt Graveyard ook enkele malen voorbij. Dat was het nummer Back from the Grave. Het nummer is afkomstig dan van het 7e studioalbum Fever. En die is gisteren verschenen bij Nuclear Blast Records. De vorige CD was Six. En met de nieuwe CD kiezen ze voor een wat zwaarder en directer geluid. Met ook veel fast distortion. Een beetje Sabbath-achtige grooves. En ook invloeden uit de blues en klassieke rock. Fever is volgens de band zonder omwegen en zonder externe producer gemaakt. Waarbij de nadruk volledig ligt op de herkenbare graveyard sound en pure energie. De mix werd er wel gedaan door Pelle Gunnerveld. En die kennen we onder andere van de Hives, Refused en de Viagra Boys. En de CD grijpt ook een beetje terug naar de bluesy sfeer van het doorbraakalbum Hissigen Blues. Na de release starten ze een gezamenlijke tournee door Scandinavië met Blues Pills. En volgend jaar trekken ze verder door Europa en Engeland. Dus Graveyard, CD van de week vanavond in Rock Tracks. We gaan door met nieuwe muziek van Coltrane. Dat zijn ze met G-I-A-I-G.

zo lang geleden werd de wereld opgeschrikt door het overlijden van Kronos van Phenom, de zanger, bassist van de band en natuurlijk de stem van vele klassiekers. Vorige week hebben we natuurlijk wat meer muziek van gedraaid van Phenom. Dit was zojuist het nummer Die Hard en dat naar nieuwe muziek van Coltrane. Voor de liefhebbers van muziek zoals Electric Callboy heb ik iets leuks voor je. Een andere, ik zou zeggen, neem er even een biertje bij. Muziek van Hennaby, ik kende ze niet, maar we gaan ze gewoon even draaien vanavond. En genieten van het nummer heet Barry Barry Buddy.

Het origineel is van U2 en dit was de uitvoering van Sepultura. Het nummer Bullet the Blue Sky. En dat namelijk nieuwe muziek van Undef. En de band Undef uit New York hebben een nieuwe track uitgebracht. Arterial Bombardment, dat nummer werd zojuist voorgedraaid, dus voor Sepultura. En de band trekt door Europa trouwens, momenteel met Suffocation en Ingested. En daarna doen ze ook nog wat shows in Italië, Duitsland en Engeland, waaronder het Damnation Festival. De band werkt ondertussen door aan het vierde studioalbum. En dat zal ongetwijfeld weer veel nieuwe muziek opleveren. Wat wie ook nieuwe muziek heeft opgeleverd, dat is de formatie Ghost Kid. Van de week kwam de nieuwe cd Follow the White Rabbit uit. Dus konijnen helemaal in trek tegenwoordig, vooral in de buurt van Rotterdam. Van het album Follow the White Rabbit heb ik het titelnummer zelfs voor je. Dus de nieuwe van Ghost Kid. Such a crazy motherfucker, I won't fit your shoes. I'm

nummer van de nieuwe cd van Mon Amarth. 2 oktober verscheen die, The Old Father Awakens. En vorig weekend was dat cd van de week hier in Rock Tracks. De band uit Zweden. De nieuwe cd is net released bij Metal Blade Records. Waar ook nieuwe Wolf Brigade uit is. Dit nummer is daar vanaf de

To the Grave uit Australië. Dat waren ze zojuist met Meet the Humans. En dan spel je Meet als M-E-A-T. De nieuwe cd is 2 oktober verschenen. Het album Liberation Front. En dat was de vijfde cd dus van de band To the Grave. We gaan eruit, als het lukt, straks Morbid Intent nog. Maar eerst de Mental Cruelty met Ride of the Valkyries. En van Morbid Intent de nummer Marionettes. Ik neem vanzelf afscheid. Ik wens je fijne voortzetting van dit weekend. We zijn de volgende week weer. Donderdag en vrijdagnacht op Kale 85 en zaterdag weer hier bij RTV 4. Dus graag tot dan.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Waar ga je als bedrijf, school of vereniging met je afval naartoe? Naar Leemans Afval en Reiniging uit Almelo natuurlijk. Leemans regelt jouw bedrijfsafval van papier tot restafval en van compacte vierafvalzakcontainer tot reusachtige rolcontainers. Al vanaf €25 per maand en maandelijks opzegbaar. Stel nu je containers samen op leemans-afvalcontainer.nl.
2: EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leuzen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky wordt vervangen. De nieuwe leider zou volgens hem wel een deal kunnen sluiten om de oorlog met Rusland te beëindigen. Trump vindt dat Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk is voor de dure diesel in Amerika. Daarmee gaat Trump voorbij aan het feit dat de dieselprijs juist sterk steeg nadat hij zelf met Israël de oorlog tegen Iran was begonnen. Trump staat onder zware politieke druk. Zijn partij dreigt bij de tussentijdse verkiezingen in november de macht in het congres te verliezen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt tot zeker morgenavond 11 uur stil. Op zijn vroegst dan is de schade hersteld na de brandstichting bij een spoorbrug bij Delfshaven. De brand werd vannacht rond 2:30 ontdekt toen een aannemer op een melding van een storing afging. De Amerikaanse ter dood veroordeelde Christa Pike is uit het ziekenhuis ontslagen. Dat meldde Amerikaanse media. Anderhalve week geleden mislukte haar executie in de Amerikaanse staat Tennessee. Pike is teruggebracht naar de gevangenis waar ze al meer dan 30 jaar vastzit, laten haar advocaten weten. Een brand in een kippenstal bij Biervliet in Zeeuws-Vlaanderen heeft aan alle 18.000 kippen het leven gekost. De brand brak rond 3 uur uit. De rook was ook aan de overkant van de Westerschelde te zien. Niemand raakte gewond. Over de oorzaak van de brand in Biervliet is nog niets bekend. In een dierentuin in Yorkshire in Engeland is een man door een tijger doodgebeten. De man was om onverklaarbare reden het tijgerverblijf in de dierentuin binnengegaan en werd daar gegrepen. De dierentuin blijft morgen dicht voor publiek. Het weer. Vannacht blijven in het noorden veel buien voorkomen. In het zuiden is het vaker droog. Het koelt af naar 7 tot 11 graden. Morgen start de dag in het noorden met veel buien. In het zuiden is het op een enkele bui na droog. Later wordt het ook in het noorden droger. En het wordt maximaal 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: De avond van RTV 4.

0: Dutch Blues Radio.
1: RTP 4.
2: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
3: Voor de grootste keuze in

0: 1000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Dat melden bronnen aan de New York Times. Tientallen mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die reageren daarmee op het offensief van het Jemenitische regeringsleger dat met steun van de Saoedi's grondgebied verovert op de rebellen in Jemen. President Trump wil dat de Oekraïense president Zelensky vertrekt. Volgens Trump is Oekraïne door de aanvallen op Russische olieraffinaderijen verantwoordelijk voor de dure diesel in Amerika. Trump staat onder druk vanwege de verkiezingen van volgende maand. Zijn partij dreigt de macht in het congres te verliezen. Tientallen mensen hebben zich de afgelopen dag verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is de komende dag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
4: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op de luchthaven van de Saoedische hoofdstad Riyadh zijn door aanvallen zeker 12 doden gevallen. Meer dan 300 mensen raakten gewond. De luchthaven van Riyadh werd net als donderdag bestookt door de Houthi-rebellen in Jemen. Toen vielen al 3 doden. Ook andere Saoedische luchthavens zijn de afgelopen week onder vuur genomen door de Houthis. Die vallen Saoedi-Arabië aan omdat dat land het jemenitische regeringsleger helpt om de rebellen in Jemen terug te dringen. Het treinverkeer tussen Rotterdam en Delft ligt ook de komende dag nog stil. Gisternacht werd er brand gesticht bij een spoorbrug in de wijk Delfshaven. Het vuur woedde in een technische ruimte waarbij veel kabels zijn doorgebrand. Die moeten worden vervangen en gecontroleerd. Volgens ProRail was de deur naar de technische ruimte opengeslepen, wat zou kunnen duiden op sabotage. Het spoor tussen Rotterdam en Delft is een belangrijke verbinding tussen de Randstad en het zuiden van het land. De NS zet bussen in. Bij een droneaanval in Soedan, vlakbij de grens met Ethiopië, zijn zeker 40 mensen om het leven gekomen. De aanval zou het werk zijn van de RSF, die al 3 jaar tegen het Soedanese leger vecht. Het doelwit was een vluchtelingenkamp in Blauwe Nijl, een staat in het zuidoosten van het land. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. Ajax heeft in eigen huis punten laten liggen tegen NEC. De wedstrijd eindigde in 1-1. De Amsterdammers hebben tot nu toe maar 1 van de 5 thuiswedstrijden gewonnen. Eerder op de avond veroverde Feyenoord de koppositie in de Eredivisie door de topper tegen AZ te winnen. Het werd in Rotterdam 2-0. En Fortuna Sittard speelde thuis tegen FC Twente 1-1 gelijk. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien, minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden, daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De storm Isaias heeft in de Verenigde Staten zeker 4 levens geëist. 2 mensen kwamen om toen een boom op hun huis viel. 1 bij een verkeersongeval door een omgevallen boom. En in Florida overleed een man aan koolmonoxidevergiftiging omdat hij een noodaggregaat in zijn garage had gezet. Vooral in Florida en Alabama is er veel schade. Bij honderdduizenden mensen is de stroom uitgevallen. In de straat van Hormuz is opnieuw een tanker aangevallen, zegt een Britse maritieme organisatie. Er is brand uitgebroken, maar de bemanning zou niet in gevaar zijn. Het is nog niet duidelijk om welk schip het gaat en wie de aanval heeft uitgevoerd. Iran blokkeert de straat van Hormuz al ruim een half jaar. Vrijdag viel Iran al een tanker aan die op weg was naar Oman. In een Engelse dierentuin is een man doodgebeten door een tijger. De man was in het buitenverblijf van de tijgers terechtgekomen. Hoe precies is onduidelijk. Normaal lopen bezoekers over een loopbrug. De tijger viel de man aan en die overleed ter plekke. De dierentuin in de buurt van Doncaster werd ontruimd en blijft vandaag gesloten. Op sociale media gaan beelden rond van de tijgeraanval. De Engelse politie vraagt die niet verder te verspreiden. Tientallen mensen hebben zich gisteren verzameld bij de Kruiskerk in Wezep om de regenboogvlag te hijsen. Wezep is de grootste kern van de Gelderse gemeente Oldebroek. Die is gestopt met het LHBTI-beleid. Op het gemeentehuis wappert daarom geen regenboogvlag meer voor Coming Out Day. Dat is vandaag. Maar de kerk in Wezep gaat ermee door. De dominee zegt dat de vlag een heel christelijk symbool is die de veelkleurigheid van Gods schepping toont. Op het gebouw van de Tweede Kamer zal deze Coming Out Day voor het eerst de regenboogvlag te zien zijn. Het weer, vooral in de noordelijke helft van het land buien. Minima vannacht tussen 8 en 12 graden. Ook in de ochtend nog buien in het noorden. Daarna overwegend droog met geregeld zon bij 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.